Friday night to everyone.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bij

0: Weet je wat? Vandaag gaan ze ons niks kunnen wijsmaken, Anke. Ik heb de auto buiten geparkeerd. Jongen, die vogels die gingen door het dak. Die waren aan het fluiteren die normaal was. En je voelt al dat de warmte er nu al in hangt.
1: Ja, het is nu al een sauna buiten.
0: We gaan naar de tropische temperatuur. Nu echt.
1: Die pakken ze ons niet meer af. Ik heb al een fris blouseje aan met één schouder bloot.
0: Ik zal er ook één bloot doen.
1: Maar ik vind het zo sexy zo'n Marcelleke bij jou. Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran is meteen van kracht. Heel wat bedrijven vulden hun belastingaangifte verkeerd in. En een historisch moment voor Congo op het WK voetbal gisteravond. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan, dat meebemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n foute of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. En daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment was dat voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op groot scherm.
3: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
4: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
5: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
2: Afgelopen nacht was er nog een wedstrijd Ghana-Panama die eindigde met 1-0 voor Ghana. Ja, zonnig en warm vandaag. Maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. En morgen begint met zon. Daarna kans op onweer. Maar het blijft wel tropisch warm. Morgen tot 35 graden.
0: Ja, maar
2: graden.
0: Hey, 35 graden.
1: Ja, jongens, maar echt wel. Zalig, ik heb een tip tegen de hitte straks om 6:30. Oh, dat kan ik nu al vertellen.
0: Dat is wel een hele goeie. Maar ik ben pro, ik ben voor. Hè.

0: Donderdag 18 juni. Goed gestart zijn met InXS en Suicide Blunt.
1: Een blik achter de schermen.
0: Och, dat moet ik toch even vertellen, beste luisteraars. Het is een bijzondere dag vandaag. Want we hebben vanavond, het is eigenlijk elk jaar zo tegen het einde van het radioseizoen, hebben we een personeelsfeest met alle collega's. Niet alleen van onze zender, ook van Willy, ook van Q-Music. Mensen van televisie en online. Iedereen van DPG loopt hier vanavond door de gangen richting tuin. Gelukkig met goed weer voor een barbecue. En nu hebben ze af en toe een traditie, dat is niet altijd geweest, om er een thema op te kleven wat ook met verkleden te maken heeft. In ons volledige team is er maar één iemand die met een koffer naar hier is gekomen. Met daarin cowboy boots, ja, een cowboy hoed, een geruit hemd.
2: Ja, Sander Beuze.
0: Een lasso, een echt paard. Zijn benen wijd kan spreiden om hier door de gang te komen. De enige echte Anke Buggings!
2: Ja, echt, ja, tuurlijk.

0: makeover maken van het bedrijf. We gaan een Texaanse barbecue krijgen.
1: Heb jij niks? Heb jij ook echt niks?
2: Ik heb best veel carnavalspoels, maar we hebben nooit de cowboy gehad. Ik ben gaan kijken gisteren.
1: En Indiaan, ja, maar... heb je niks Indiaan?
2: Ja, er is dus zo'n grote tooi, zo, maar dat is echt te belachelijk.
1: Nou, maar pluif ik zie. Ja,
2: dan
1: vooral,
2: dan ben ik de enige Indiaan met allemaal cowboys. Ja. Dan word ik doodgemaakt.
0: Ja, maar ja, ja, maar mag dat nog een feit, Indiaantjes?
1: Waarom zou ik geen Indiaan meer mogen zijn?
0: Ja, op school mag dat toch ook niet meer?
1: Mag dat niet op school?
2: Dat is culturele toe-eigening.
0: Bepaalde dingen kunnen niet meer.
1: Oh, wacht, maar
0: zelf geel schminken als Chineesje met carnaval kan niet meer. Indiaantje kan niet meer.
1: Voor mij mag dat allemaal. Ja,
2: Limburger mocht ook niks meer dan zeggen. Dus.
1: Ja, dat is
0: het.
1: Nee, maar even heel, heel serieus. Is dat nu zo? Vind je dat een wereldramp als iemand als Indiaan zou komen?
2: Nee, boeit dat
1: of zelfs als Chineesje of zo?
0: Nee, maar ja, Chineesje misschien wel moeilijker.
1: Moeilijker, ja. Okay.
0: Maar cowboy. Ik ga echt als vierde cowgirl. Maar het goede nieuws is, Sander, ik heb inderdaad een koffer mee.
2: Ah,
0: ik zal straks al spulletjes aan jullie geven.
1: Ja, en gezien ik natuurlijk, een, zoals algemeen geweten is bij de hele bevolking, extreem woke ben, ga ik het risico niet nemen. Wat is het culturele toe eigenlijk?
3: Real life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock.

0: Hey, Toby Alderweireld hier. Tijd om op te staan. Want de echte kampioenen snoezen niet, hè.
1: Onze nieuwe wekkers, zeg. Onze nieuwe feature in de Joe-app. We hebben 4 verschillende soorten wekkers. En gisteren gelanceerd, ja, sloeg in als een bom, hè.
2: Ja, dat is heel straf.
1: Iedereen wil wakker worden met Toby Alderweireld. Ik had het ook zo, ik had zo gewoon ene gezet in de meeting van ons.
2: Ja.
1: En dat ging dan af. En hoe fijn is dat? Dan een fijne, warme stem. Dus eigenlijk, zeg maar iets, als jij medicatie moet nemen om 3 uur en om 6 uur 's avonds of zo, hè, kan je dat ook doen met Toby. Hè? Je kan Toby heel de dag door inzetten als wekker.
2: Ja, dat is wel, ik vind dat wel iets grappig. Want weet je nog, in de tijd vroeger hadden we, als de telefoon rinkelde, dan rinkelde de telefoon. En toen hebben wij later betaald voor alle mogelijke beltoons. Bijvoorbeeld, je betaalde daarvoor, oh, ik heb een nieuwe gedownload. En,
1: ja.
2: Knettergek. En nu kan je dankzij features zoals onze app van Joe bijvoorbeeld door iemand gepersonaliseerd wakker gemaakt worden.
1: En super easy, hè?
2: En gratis, hè? Dus Toby, en het is niet alleen die ene die je net gehoord hebt, heeft inderdaad allemaal verschillende.
1: Ja.
2: Sommige hebben een beetje met WK te maken, zoals deze. Dat is wel iets meer.
0: Ik heb de beelden herbekeken en de VAR is formeel. Dit is een overduidelijke overtreding. Tijd om op te staan. En anders zit ik hier op de bank, hè.
2: Kijk. Voilà, dat is dan een beetje meer de WK. Hè?
1: Heel simpel, in de Joe-app, rechterboven hoekje, zie je een wekkertje staan en dan wijst het zich vanzelf uit.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep, biep,
5: biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
11: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
15: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
19: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Good times, great music.
8: Sven en Anke.

0: begonnen, beste vrienden. De zon is aan het schijnen, de vogeltjes zijn aan het fluiten. Het gaat een prachtige dag worden. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dankzij de app van Joe nu met Toby Alderweireld wakker worden.
1: Maar jong, zoveel vrouwen die sturen, het is fantastisch om met Toby wakker te worden. We willen niet anders meer. Liv, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Liv, je zei, ik heb heel mijn gezin ermee verrast. Vertel eens.
2: Ja, als verrassing heb ik ze deze ochtend om lekker lekker gemaakt met een leuk wekkertje.
1: Ah ja, maar bij wie had je het gedaan? Uit wie bestaat het gezin?
2: Bij mijn partner en met mijn dochtertje.
1: En hoe oud is de dochter?
2: Maar normaal gezien maak je die iets te later wekker. Denk ik, ik zal die een leuke verrassing doen om 6 uur.
1: En dan schrokken die zich geen hoedje?
2: Normaal gezien sta ik om 6 uur op voor alles klaar te maken en ik dacht...
1: Uh-huh. Wat schrokken die zich niet te pletter?
2: Ja, ik kreeg al direct een telefoon naar mij. Ja.
0: Oei, de telefoon naar jou. Ze waren minder enthousiast, met andere woorden.
1: Ja, maar is het voor herhaling?
2: Inderdaad,
1: is...
2: maar ze vonden het wel geweldig. Het was een leuke verrassing.
1: Oké, voor herhaling vatbaar.
0: Ja.
2: Maar weet je, zeker. Weer vandaag.
0: Nu je het vraagt, dat is nu Toby Alderweireld. He's the first in the rij. Want wij komen er ook nog aan. We gaan dat ook nog doen. Hè. We gaan ook wekkers worden.
1: Is daar animo voor? Als daar enthousiasme voor is, dan kunnen we dat.
0: Kun jij van die...
2: zeker.
0: Je hebt toch zo'n geschiedenis, Anke, van hete tv-programma's presenteren. Dan kan jij zo hijgen in de oren van onze luisteraars. Lekker man, kom je bed nu maar uit.
1: Ja, dat canvasprogramma, dat blijft mij maar achtervolgen.
0: Op de rand van je bed en ik heb heel veel hete manieren om je wakker te maken.
1: Ja, ik vind dit al een hele goede wekker. We knippen dat gewoon uit en we spenden de wekker die hebben we.
3: Dit is Nieuw bij Joe.
4: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
3: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: De Sympathica, Ron Blomhaart en Zoe Levi en Tranen van Goud.
1: Het wordt vandaag 3 miljoen graden, morgen ook, in het weekend ook. En daarom heb ik een anti-hittetip. Ik zag die gisteren live voor mijn ogen gebeuren en ik dacht, ja, god ja, waarom eigenlijk niet? Okay. Zometeen.

0: weekend gecoverd bij ons hier in onze ochtendshow door Nathalie Imbruglia. Dat, niet door Nathalie, maar van Nathalie Imbruglia oorspronkelijk. En door Loredana De Amici's. Alleen die verwarring leefde ook bij onze luisteraars enorm. Iedereen dacht, maar dat is de Nathalie Imbruglia zelf. Hoe bijzonder was dat? Thorn. Ze gaat volgende week nog één keer een cover doen, Loredana. En straks moeten we het ook over onze coverreeksjes hebben. Want we zijn onze 10e verjaardag 10 dagen lang aan het vieren. En er is toch daar ook iets heel erg bijzonders gebeurd in die coverreeksen een tijdje geleden.
1: Wat moet je doen met 3 miljoen graden buiten? Ik vertel het zometeen na de nieuws van 6:30.
2: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS gaat meteen in. Dat heeft de premier van Pakistan vannacht gezegd, dat mee bemiddelde. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het voorlopige akkoord verder uitgewerkt. Intussen stoppen de gevechten, gaat de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. In Vlaanderen stonden vorig jaar meer dan 11.000 sociale woningen gewoon leeg. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag in HLM. Het zou volgens bevoegd minister Bonte vooral komen omdat het gaat om woningen die gerenoveerd moeten worden. En naar het WK voetbal dan, zo net won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden gisteravond 1-1 gelijk. Een historisch moment was dat voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Nog gisteravond won Engeland van Kroatië met 4-2. Nu hebben alle landen op het WK hun eerste groepswedstrijd gespeeld. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Anke aan zee 24 graden. En morgen begint met zon, daarna kans op onweer. En morgen dan gaan we naar 35 graden.
1: Richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde. Verlies je 10 minuten. 10 minuten ook op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 10 minuten file. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. 6:30. Een tip voor een...
1: Ja, toch iets frisser leven. Oké, je kan ook geen mirakels doen hè, als het 35 graden is buiten. Maar gisteren moest ik mijn dochter ergens naartoe brengen. En ik stond aan het rood licht. En dat was een zebrapad. En er stond een meisje, onzo 20er. En die haalt daar ineens iets uit. En ik denk, moet dit nu? Is dit geen aanstellerij? En toen dacht ik... Oh nee, dit is stop. Dit is echt een geniaal idee. Want in Azië doen ze het allemaal.
0: Zo'n waaierken of wat?
1: Een paraplu.
0: Een paraplu, ja, natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: ik snap
0: wat je zegt.
1: Liep echt en die, een gewone regenparaplu. Hopla. En ik dacht, maar dat is fijn om nu toch een wandelingetje te doen in de zon met je paraplu. Ja, de Brusselse markt, elke Japanner doet het. Waarom zouden wij dat dan niet mogen doen?
0: Het zorgt voor schaduw, hè. Daar zorgt
1: maar
0: het voor.
1: Dat is het, hè.
0: En de zon is keihard aan het branden ook deze dagen. En als je niet ingesmeerd bent, ja, heel gevaarlijk.
1: Ja, ik dacht, geniaal.
4: Ja, want
1: eerst dacht ik, beetje aanstel. Toen dacht ik, nee, geniaal van dat meisje. Ja. Laten we allemaal de paraplu naar het werk nemen.
0: Gezellig. Leven de zon, beste. Hey.

0: Zeg, mama, ik ben gisteren trouwens aan iets verschrikkelijks ontsnapt. Bijna was ik hier niet meer.
1: Oh, jammer zeg.
0: Bijna was de hele boel bij ons thuis afgefikt gisteren. Maar echt waar. Ik zat op het terras in zwembroek, by the way, wat op de computer te tokkelen, een beetje te werken. En ik dacht, jongen, wat dat lawaai is dat hier, man. Zeg, de brandweer hier volle bak. En overal. Wij wonen dicht bij de brandweerkazerne, dus dat gebeurt wel eens vaker. En richting de R4 passeren die altijd brandweerwagens, ambulances. Maar ik vond ze wel heel hardnekkig. En nog één, en nog één, en nog één. Ik verder tokkelen op de computer. Plotseling wordt er aan de deur gebeld.
1: Oh.
0: En ik denk, eens kijken op de app. Wie staat daar nu voor de poort?
1: Staat binnen.
0: Allemaal politie.
1: Wow.
0: Blauwe zwaailichten.
1: Stond je auto in een brand of zo?
0: Ja, er allemaal blauwe zwaailichten en politie voor de deur. Ja. Ook heel zenuwachtig zeggen, hallo? Ja. Zeg ik. En die zei, meneer, bent u thuis? Ja. rustig. Ik keek even naar het huis. Er was niks aan. Uw tuin staat in brand. Ik dacht, tuin staat in brand? Dus ik zeg,
1: evacuatie oefening.
0: Ja, nee, even. Kan u de poort open? Mag u de poort open? Ja, ik stond daar in mijn zwembroek. Ik naar voren. Daar stond dan inderdaad de politie. En daarachter de brandweer. En dus die, hoop, ja, we hebben een bericht gekregen van iemand. En brandweer staat ook al aan de achterkant van je tuin. Oh. Maar daar kunnen ze niet binnen. En er is een blauwe rookontwikkeling. En heel heftig. En Anke, Sander. Daar stond zeker 20 brandweermannen.
1: Maar brandweerwagens. Maar je vertelt dan, je hebt dat heel de ochtend niets van gezegd.
0: Nee.
1: Maar hoe kan dat nu, dat je dat nu pas vertelt?
0: Ik mee in mijn zwembroek op mijn sletsen de tuin in. Naar achter met de politie in stevige
1: trap.
0: Naar achter. En nergens vuur. En toen zei de politie ook nog, we hebben het geroken. Ik rook werkelijk niks. En dan stond ik achteraan, want er is ook een poort achteraan. En daar stond heel de straat. En daar stonden allemaal brandweermannen. En ik stond er met een blote buik. En dan zei ik, ook 10 keer sorry, maar ze waren toch niet zo enorm van onder de indruk. Ja, niks te zien. Bleek dan later, bleek dat er verder ergens iemand iets had aangestoken, een ton of zo, waar voor een enorme rookontwikkeling zorgde. En er was door de persoon die de brandweer had verwittigd een licht verkeerd adres aangegeven.
1: Oh. Maar
0: ik moet zeggen, het was wel indrukwekkend. En dan besef je wel, stel je voor dat er echt iets aan de hand is. Ja. Ze stonden klaar, die mannen allemaal. Amai. Alles was wel echt indrukwekkend.
1: Ja, maar ik ben een beetje... Je hebt mij vanochtend een half uur hebben wij gebeld in de auto en dan vertel jij dat niet.
0: Ja.
1: Dus,
0: ik verwerk zo'n dingen ook wel weer snel.
1: Maar ik wou je zeggen, ik had dat gisteren meteen gestuurd. Nu heb ik eens iets meegemaakt.
0: Ja.
1: Maak je nooit iets mee, dan maak je eens iets mee. En dan vertel je dat nu tussen de soep en de patatten.
0: En zeiden die brandweermensen, dat is dat nog een geluk, hè? Zeiden ze, want amai, het is nog wel een redelijk grote tuin hier vanachter. Ja. Ze kenden het eigenlijk niet, terwijl politie uit de buurt is. Maar inderdaad, stel je voor dat dat in de fik staat. Dat zou allemaal, als je dat echt meemaakt, zoiets, what the fuck, jongen.
1: Ja, jongen.
0: Terwijl niks was, ik rook niks, ik zag niets. En toch was ik al een beetje licht paniekerig.
1: Maar natuurlijk, ik zou je meegaan paniek. Maar belangrijke vraag, was je rughaar getrimd?
0: Ja, dat...
1: Kijk eens.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: lekker, lekker. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Spin en Anker. Het prijsbeest.
2: Het bijna voltallige ochtendteam is nog aan het bekomen van het waanzinnige, spectaculaire Hollywood-verhaal.
0: Ja, Hollywood.
2: Dat Sven Ornelis gisteren meemaakte en zo ineens tussen de soep en de patatten vertelde. Vanochtend hebben we al gebeld in de auto, we hebben een meeting gehad. En dan ineens zegt hem om 7:30, oh, ik heb nog iets kleins, iets grappigs om te vertellen. Maar ja, alle hulpdiensten van Locristi waren ter plaatse bij
0: hem
2: thuis gisteren voor niks.
0: En weet je, dat stelde mij ook wel gerust. Ja. Dat als er werkelijk iets is, dat ze er ook snel zijn. Dat vind ik wel heel erg tof. Het was vals alarm, want het was niks. Het was
2: en daarom,
0: verder in de straat blijkbaar, maar dankjewel. Ja,
2: daarom ben jij het prijsbeest, want onder andere Kurt stuurt, exact 1 jaar geleden is ons hotel afgebrand.
0: Oh nee.
2: Om 4:00 s'nachts.
0: Ah,
2: heel veel, wow, dat is niet leuk. Hè.
0: Is dat echt gebeurd? Dat is
2: heel erg, heel veel liefs voor jou. Wacht, wie stuurt hier nog? Gert-Jan zegt, hey Sven, heel veel van die mensen zijn van thuis vertrokken, hè, om jou te helpen. Wij staan dag en nacht klaar voor jullie.
0: Hey,
2: ja, dat heeft Sven gezien.
0: Dankjewel.
2: En Tanja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Jij bent vrouw van een vrijwillige brandweerman?
3: Ja, klopt, ja.
2: Ja, en jij zegt, met een man wordt wel vaker opgeroepen, eigenlijk voor niet veel. Vertel eens.
3: Goh, daar komt een oproep binnen en zij vertrekken voluit met de auto naar de post om daar dan te zien om welke oproep het gaat. En de allerlaatste oproep was een dier in nood. En dat bleek een jong duifje te zijn die uit het nest gevallen was in een lokaal waterloopje hier. Volle bak naar de kazerne. En dat was het een lichte teleurstelling.
2: Ja, dus jouw man krijgt een bieper. Hij heeft een bieper. Jullie zijn gewoon gezellig aan tafelen. Dan een keer een bieper. Ja. Ik moet nu naar de kazerne. En die adrenaline pomp, pomp, pomp. En dan blijkt het dus een klein duifje dat in een zwembadje gevallen is.
0: Het was bij mij soort gelijk, maar mijn duifje was nog niet in het water gevallen. Ik stond nog met een droge zwembroek. Ja, ik had nog niks aan de hand.
2: Komt je man dat soms tegen, dat er van die gekke oude mannen in een zwembroek klaarstaan?
0: Oh, mannen. Zal het gaan, ja.
3: Ik denk dat dit een unicum is en wel heel bijzonder is, dat dat een van de eerste keren is dat de brandweer wordt opgewacht.
0: Nee, maar wacht, ik moet daar nog één ding bij zeggen.
2: Hij stond zelf al klaar met zijn slurf om te spuiten.
0: Nee, maar luister.
2: Ja, maar ja, die mop moet je dan maken in deze context.
0: Nee, maar weet je wat? Nee, maar dat dacht ik me wel. Ik zat nu toevallig aan het zwembad en kijk, we hebben allemaal wel eens iemand aan een zwembad gezien, hè, op vakantie en zo. Dus ik dacht ook, god, vond het niet makkelijk, maar aan de andere kant ook niet zeggen. Maar stel je voor, je slaapt naakt, er gebeurt iets, ook op hotel bijvoorbeeld, er is vals brandalarm, je moet naar beneden, want je weet niet of er een duifje in het water ligt of echt de helft van het hotel in de fik staat. Dan loopt jij in je blote flikker of in nauwelijks ondergoed en staat je daar dan op straat in, weet ik veel, in Torremolinos of zo, hè. Dus ja, de moet het wel altijd...
2: Ja, verhaal, zorg toch dat u een pinoir altijd binnen handbereik
0: ligt. Ja, vind ik toch wel eigenlijk. Ja. En nog moraal van het verhaal. Dankjewel voor al die mensen die al dan niet vrijwillig bij de hulpdiensten altijd klaarstaan om ons in echt moeilijke omstandigheden bij te staan en te helpen. Dankjewel daarvoor.
2: Heel veel groeten aan jouw man. Hè. Het is een echte held, Tanja. Je mag fier op hem zijn.
3: Ben ik zeker, dankjewel.
0: Hey, dit is de ochtend van Joe. Het is donderdagochtend. Straks gaan we acteren, zoals elke donderdag. Dus iets

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Nou, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
0: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op Luminus.be.
11: Vanochtend, vanmiddag en morgen nog eens 2 keer. Dus 4 kansen volgens mijn telmachine om tickets voor Circus Camille te scoren. Als je Camille herself hoort, moet je Circus Camille sturen via de Joe-app. Het nieuws van 7 van Grim.
12: Goedemorgen iedereen. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran treedt meteen in werking. Volgende maand worden boetes fors duurder en 3 rode duivels afwezig op de training in de Verenigde Staten. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen en dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg, al heeft dat een goede reden. Dat zegt HLN-collega Fleur Mees die het verslag kon inkijken.
13: De Vlaamse regering komt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
12: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran, maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charlotte de Ketelare trainden niet mee. Dat zag collega Jarno Berto.
14: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelare, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
12: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daar straks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden gisteravond 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen die wedstrijd op groot scherm.
15: Wij zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
16: Ik ben gewoon kei trots op mijn lens dat we na 52 jaar eindelijk deze match hebben kunnen doen.
17: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
12: En nog gisteravond van Engeland met 4-2 van Kroatië.
18: Frank, de zon is nu wel goed aan het schijnen hier boven Vilvoorde. Merci daarvoor.
19: Ja, inderdaad. Hè. Op veel plaatsen in ons land is dat het geval. Alleen aan de kust daar is wat zeemist aanwezig. Dus daar gaat het allemaal wat aarzelend beginnen. Uiteindelijk gaat dat wel weggebrand worden. En dan krijgen we overal een mooie zonnige periode. En temperaturen die kunnen klimmen naar een graad of 25 vlak aan zee. En 31, 32 graden in het binnenland. Nu, het is wel zo dat in de loop van de avond een paar onweersbuien over het land kunnen trekken. Voornamelijk in het westelijke deel van het land. Nu tegen morgen vroeg zijn die dan weer het land uit. En dan wordt het opnieuw dus zonnig en zal het zeer warm worden, met 34, 35 graden zelfs op vele plaatsen. Aan het eind van de dag is er dan weer kans op warmte-onweder.
5: Richting Antwerpen gaat het traag op deze donderdagochtend. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke verlies je door een ongeval 35 minuten. 20 minuten extra richting Gent. Op de E40 tussen Ternat en Aalst. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier file. En nog 10 minuten vertraging richting Brussel. Op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde.
18: We gaan het zo meteen na Michael Jackson hebben over misschien wel één van je grootste frustraties. Zou mij niet verwonderen. Sven en Anke. Herkenbaar voor veel mensen, cadeaubonnen die verlopen.
2: Ach, jongens, ah, hier heb je over.
18: Ja, toch wel, we gaan erop beginnen. Na Michael Jackson.

0: met een volle zon erbij en de vooruitzicht op heerlijke temperaturen. Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Dit is Joe. Misschien had je nog ergens een cadeaubon liggen voor, ik zeg maar iets, zonnige uitstap naar de Ardennen. En dan denk je, ja, maar die had ik, die kon ik niet gebruiken de voorbije weken. Het was alleen maar regen, uitstap naar de Ardennen. En nu is die verlopen, zoals ongeveer driekwart van de bonnen in je kast.
1: Het stomste idee is een bon denken van, oh, ik ga die even wegstoppen. En op het juiste moment naar boven halen, want je bent op het juiste moment is altijd te laat. Eigenlijk, de truc is meteen incasseren.
0: Vergiftigde cadeaus zijn dat heel vaak. En nu wil minister van Consumentenbescherming Rob Beenders daar toch iets aan doen dat ze niet zo rap moeten weggesmeten worden. Goedemorgen, meneer Beenders.
2: Goedemorgen.
0: Wat is eigenlijk uw exacte plan?
2: We zien vandaag dat duidelijk zijn de meeste winkels echt wel op de juiste manier met cadeaubonnen omgaan. Ook al is er vandaag geen regelgeving en kan je perfect zeggen, mijn bon is maar een maand geldig of een week of een jaar. En de meeste winkeliers hebben daar echt wel goede afspraken mee met hun klanten. Maar we zien toch meer en meer winkels die daar toch heel strak mee omgaan en zeggen, ah, als de cadeaubon één dag verstreken is, dan mag je niet meer omruilen. En dat is gewoon vervelend. Dus we gaan daar een limiet op zetten. Je mag nu een cadeaubon 2 jaar in huis hebben voor die vervalt. En dan is dat ook voor iedereen een redelijke termijn om die te gebruiken.
0: 2 jaar?
1: Oké. Is dat vanaf nu al of wat?
2: Ja, ik ga nog met dit voorstel naar de regering. Maar we hebben al heel goede gesprekken gehad in de regering als voorbereiding op het voorstel. Daar was inhoudelijk ook geen discussie meer over. Dus ik verwacht dat ook niet in de regering. En dan is dat ook voor iedereen gewoon duidelijk. 2 jaar lang is een cadeaubon geldig. En dan is er ook geen discussie meer. En zijn er ook geen ongelukkige consumenten meer die een bon hebben. En dan ineens het nieuws krijgen, je mag die niet gebruiken.
1: Ja, want inderdaad, je moet dat dan een beetje zelf zo wat onderhandelen met de winkel. Maar ik heb al heel vaak gehad, ze zeiden, nee, want boekhoudkundig gaat dat niet, want die bon is al afgetrokken. En dan sta ik er zomaar wat bij van, denk ik, van ja, het zal wel, laat het maar. Maar is dat nu, mogen ze dat zeggen in de winkel? Of kan dat eigenlijk met een beetje goodwill altijd, alleen wordt er altijd opgelost?
2: Sowieso is die cadeaubon betaald. Hè. Dus als jij een bon van 50 euro krijgt van een winkel, heeft die winkel wel 50 euro gehad. Mm-hmm. Dus afgetrokken of eender wat zijn rare woorden, dat geld is gewoon binnengekomen. Als je dan de bon niet hebt omgeruild, dan heeft die winkel weer gewoon 50 euro volledige winst gehad. En ik gun die winkelier dat heel erg. Maar er zijn vandaag gewoon geen regels. En de winkelier mag inderdaad tegen jou zeggen, hij is vervallen, hij is maar een maand geldig, of 6 maanden, of 4 maanden. Ja, en omdat iedere winkelier andere termijnen hanteert, is dat voor een klant gewoon niet duidelijk. Dus laat dat gewoon gelijk trekken. En dan gaat dat hierin duidelijk.
0: Yes. Wow, dat is heel
1: fijn. Mooi, dat is heel fijn. Zeg nog iets helemaal anders. Ik heb gezien dat u op de Lappen bent geweest met Sven Ornelis.
0: Ja, op de Lappen bent.
1: Ja, maar maar het staat
0: we
1: vandaag,
0: getafeld, 2 dagen.
1: De bewijsfoto's staan vandaag uitgebreid. Het is zelfs voorpagina nieuws op HLN. Want Christophe, onze goede vriend de zanger, is 50 geworden. En hij had zijn beste vrienden uitgenodigd voor een etentje. En wie zat er bij u? Minister Rob Beenders, Sven Ornelis. Maar is dat ook nog Goedele Lieke zat daarbij. Annelies Verlinde. Er waren allemaal verschillende politieke partijen bij elkaar. En Delphine Boel.
0: En haar man.
1: En onze Tesschoos zat er ook bij. Dat was wel zo,
0: een bondgezelschap, hè?
1: Maar ja, vond u het leuk, het avondje uit?
2: Ja, ik wist ook helemaal niet wat ik moest verwachten. Maar ik ken Christophe al 20 jaar, denk ik. En hij stuurde een uitnodiging. En ik dacht, ja, dat gaan we zeker doen. Maar het was wel heel speciaal. Ik voelde mij ook in een heel slecht gezelschap. In het begin een beetje onwennig met al die bekende mensen. Maar Sven was een super tof.
1: Waarover gaat dat dan eigenlijk?
0: Ja, dat was een klein beetje probleem met de tafelzetting. Want ik zat eigenlijk tussen allemaal vrouwen die allemaal gesprekken hadden over dingen. Voor alles, over botoxbehandelingen.
1: Echt?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En daar zat ik tussen. Terwijl wij zo een paar keer achter iemand door probeerden te praten met elkaar. En meneer Beenders over dan toch meer wat politiek of over sport of over dat soort dingen. Het lukte niet helemaal, maar het was wel gezellig.
1: Het ging over botoxbehandelingen en over fillers en wat ze allemaal hadden veranderd.
0: Ja, maar dan doe je niet op doorvragen, want dan kijkt iedereen wie er allemaal zat en dan gaat iedereen beginnen checken wie het gehad heeft.
1: Een goed adresje of zo. Ik vraag het niet voor mij, maar voor de luisteraars. Hè.
0: Daar kan de minister van Consumentenbescherming jammer genoeg geen uitspraak over doen. Want die cadeaubon is al verlopen, jammer genoeg.
1: Ja, met.
0: Meneer Beenders, dank u wel om ons even bij te praten. Goed hoor, u moet dat soort dingen echt proberen.

0: thing. Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, straks gaan we nog hebben over 10 jaar Sven en Anke. Moeten we toch nog een speciaal moment nog eens opnieuw laten horen. Maar eerst iets anders. Ik weet niet of je het weet of niet, maar Anke is de stem van een belangrijk personage in de nieuwe Toy Story film. En ze heeft er al een paar keer over gepraat. Ze zegt ook, de recensies in de krant zijn supergoed. Dat was, was toch heel...
2: Ze was wat aan het overdrijven, wat ze normaal niet doet. Maar in dit geval was
0: ze heel blij. Ze was heel, heel blij. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik las daar wat recensies. En die waren ook echt wel heel positief. Dus, maar de film is nu sinds gisteren in de cinema. We dachten, daar moeten we toch iemand op afsturen. Nu ja, Toy Story, kinderfilm. We hebben maar één net kind af personage rondlopen bij ons. Ja, Jarne, dag Jarne.
3: Ja, ik voel me wel een beetje het huisdiertje van Joe. En er wordt goed voor mij gezorgd. En ik mocht gisteren.
0: Ja, maar Jan, hoe oud zit jij ondertussen?
3: 27.
0: 27. Oh, en de gemiddelde leeftijd is toch een paar jaar ouder bij ons. Je bent echt het jonkie van de hoop. En je bent er ook mee opgegroeid met die Toy Story. Dus we hebben jou naar de cinema gestuurd. En zo meteen is Anke terug van het toilet. En ga jij een eerlijk, kritisch verslag brengen, toch?
4: Will do, will do.
0: Yeah, zo meteen.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
5: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie. David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
6: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie forever.
6: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
7: times. Great music. Joe Gold.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Oh, Anke, we gaan het eens hebben over Toy Story. Hè? Want ik vind het is eigenlijk je debuut in de filmwereld.
1: Ja, jongen.
0: Ik vind het wel fantastisch.
1: Ja, overal 5 sterren.
0: Ja, voilà.
1: Ik vind het heel fijn om op die kar te springen, terwijl ik er echt geen bal mee
0: heb.
1: Oh,
0: je hebt net al gezegd dat je al een paar keer hebt gezegd dat het overal 5 sterren is. Maar we hebben dan toch Jarne, dat wist je, Jarne Ponet is opgegroeid met Toy Story. Onze collega, we hebben er hem op afgestuurd. Het jongste kuiken van de hele hoop hier bij Joe. Het was première gisteren in Antwerpen.
2: Het was de Vlaamse première inderdaad. In alle Kinepolis, of alle bioscopen in Vlaanderen.
0: Ik ben niet geweest zelf.
1: Hè. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga pas vrijdag na school met kinderen samen.
0: Hoe was het om terug in die wereld te duiken? Want jij bent daar wel mee opgegroeid met die filmen. Ja.
2: Het was enerzijds vreemd om daar op woensdagnamiddag binnen te komen als volwassene alleen. Goed, dat is al lang geleden als ik als kind daar kwam. Maar het was fantastisch. Hè. Ik ben inderdaad als kind heb ik al die films meegemaakt. Ik weet vroeger dat ik dat ook nog in de bibliotheek, dat ik die films ging uitlenen op DVD. Maar voilà, dat klinkt al oud.
1: Wat een tijde.
2: En het is ook leuk om...
0: zo oud. Ja,
1: dat heb ik niet meegemaakt. Wat dat mogelijk was.
2: Ja, en de fans waren natuurlijk ook enthousiast, want het is ook al 7 jaar geleden dat de laatste Toy Story 4 dat die is uitgekomen. Dus
0: Oké, hoe voelde het om naar die zaal dan weer binnen te komen, Jarne, gisteren?
2: Je merkte dat er heel veel verschillende leeftijden waren. Er waren niet alleen maar kinderen ook aanwezig. Okay. Dus ik sprak bijvoorbeeld achteraf met Annelies en Louis. Annelies, 46 jaar, de moeder. Louis, 11 jaar. Ze waren allemaal perfect mee met de films, ondanks dat generatieverschil.
0: Okay.
3: Ja, Toy Story is jeugdsentiment. Ik ben daarmee opgegroeid. Als tiener was dat een van de eerste Disney-films die ik in de cinema heb gezien. En ik heb ze door de jaren heen ook wel blijven volgen. Daarna ook doorgegeven aan mijn zoon, die ze allemaal al meermaals heeft bekeken. Toy Story is ja, happy, blij, gelukkig zijn...
2: Ja, je merkt ook dat die films zijn dus ook mee met de tijd ook altijd. Hè, want nu, 2026, technologie begint zowat het speelgoed echt te vervangen. Bijvoorbeeld het hoofdpersonage Bonnie, die krijgt een tablet, waardoor dat ze al het speelgoed, hè, dat pratende speelgoed, achter zich laat. Dus het moraal van het verhaal is eigenlijk van speelgoed en technologie. Hoe gaan we dat samen laten werken? En dat lukt dan ook uiteindelijk. Ik ga verder niet spoilen. Maar ik heb ook even aan Louis gevraagd, de zoon dus, wat dat hij daarvan denkt.
4: Ga je erop letten dat jouw zoon Louis, die er trouwens ook bij zit, dat hij iets minder op de tablet en gsm zit? Wat denk je daarvan, Louis?
5: Ja, ik wil ook wel terug gaan spelen met speelgoed.
4: Ik weet niet of ik het helemaal geloof.
5: Jawel.
4: Oké, voilà. Dus daar gaan we voor zorgen dan, hè?
3: Absoluut, zeker wel.
0: Goed. Maar je had al verteld, Janke, dat het heel verhaal was, hè?
1: Ja.
0: De tablet en zo, want jij speelt daar een belangrijke rol in.
1: Ja, belangrijk.
0: Maar je bent de moeder van het kind.
1: Ik speel mijzelf, want ik zit met dezelfde struggle als Bonnie's moeder. Van, ik weet, mijn dochter wil een gsm, maar ik wil die niet geven. Maar alle vrienden van de klas hebben een gsm.
0: Ja,
1: dat
0: is net hetzelfde verhaal,
1: hè? Exact hetzelfde.
0: En
1: dan zo, want die mama zegt dan ook in de film, ik weet niet of het een goed idee is. Ja, dat zeg ik elke dag thuis.
0: Ja. Maar dan nu de belangrijkste vraag. Want het is het filmdebuut van de, voor de rest al heel erg bekende grote actrice Anke Velking. Ja, die hebben het teken van de week, heeft gedaan musicals in theaters. Maar hoe doet ze het?
1: En nu de Disney-film, jongens.
2: Ik denk dat de film 30 seconden bezig was en daar was ze dan.
1: Echt? Al in het begin?
2: Meteen in het begin, de moeder van Bonnie. Oh. Ik moet zeggen, het was wel meer zo een verzorgd, afgelikt type. Waarmee dat ik niet wil afdoen dat Anke dat niet is. Maar echt zo. Tussen de lijnen. Kan je dan misschien wel denken.
0: Typetje zo, of
2: ja, zo'n ja. Zorgelijk typetje. En ja, ik kon het dan ook niet laten om heel eventjes mijn gsm boven te laten halen en iets op te nemen van haar stem.
0: Dat mag eigenlijk niet, hè. Je mag eigenlijk niet zo iets opnemen. Hè, tijdens...
2: Heb je mijn voor- en achternaam benoemd?
0: Nee, Jarno Ponet, dat zou ik nooit doen. Dus we gaan even een stukje laten horen. En dit heb je dus stiekem opgenomen in de cinema. Oh, ik ben wel benieuwd, want ik had nog niks gehoord, dit.
6: Oh, liefje. Je weet dat je altijd met mij en papa kan praten, toch? Over eender wat. Omdat we van je houden, Bonnie, oneindig veel. En er is helemaal niks dat ik zou willen veranderen aan jou. En ik denk dat een echte vriend hetzelfde zou zeggen. Denk je niet? Ik stel voor dat we die groepschat even zo laten. Oké? We gaan een ijsje eten.
1: Voilà, oplossing voor alles.
2: Ja, ijscream.
1: Ja. Maar je moet denken, want nu als je dat hoort, denk je zo afgelikt inderdaad. Maar dat is ook wel...
0: De rol.
1: Ja, en ook Disney, jij moet mooi praten. Ja, hè. Dat is niet met jou en jij. En ik vind dat eigenlijk wel cool.
2: Ja, inderdaad. Maar je gebaren aard kwam dan wel boven op het einde dat je toch dat ijsje bovenaan had.
1: Ja.
2: Ik heb dat ook eens even gevraagd aan Annelies of die wist dat je meespeelde in de film.
4: Wist je dat onze Anke Bukkings ook meespeelde in deze film?
3: Ik wist het niet, maar... Ik zat te denken, die stem die komt mij bekend voor. Dus nu jij het zegt, ja, natuurlijk herken ik haar wel.
4: Hoe vond je dat zij het gedaan had?
3: Ja, super. Het is altijd fijn als er bekende stemmen meespelen. En die heeft dat heel goed gedaan, natuurlijk. Ja.
1: Oh, jongen. Ja, heb je dat 15 keer opnieuw moeten opnemen? Of,
2: ik heb de woorden niet in haar mond gelegd.
1: Je hebt daarin niet de 15 ijsjes moeten geven om dit te zeggen. Nee.
0: Maar vond je het in zijn geheel wel? Vond je een leuke film en vond je de rol van Anke? Vond je het goed?
2: Ja, het was echt goed. Ook heel de cast heeft het goed gedaan. De Toy Story lost altijd de verwachtingen in. En ook op dit moment heel zeker. Het was heel leuk.
0: In alle kranten staat er 4 of 5 sterren. Op 5 sterren, hoeveel geef jij er in dit geval?
2: 4 sterren op 5 voor de hele film. En 6 sterren op Anke.
1: Maar jongens, zo. Jij hebt ook

0: Demi back.
1: Ja, dat is Shawn Mendes, u wel bekend. Net zoals Camille, zangeres van bij ons, wel bekend. Die heeft een circus, dat heeft ze in de zomer en dat heeft ze in de winter. Wij mogen daar tickets voor weggeven. Onze goede vrienden van de avondspits mogen dat ook. Het gaat deze ochtend niet zo lang meer duren voor ze tevoorschijn komt. Dus als je haar iets hoort zeggen, wat dan ook, waar, dan moet je Circus Camille doorsturen. Maak je kans op een familieticket voor deze zomer in Oostende.
2: Het nieuws van 19:30 van onze Grim.
3: Goedemorgen. Tiraanse internationale scheepsverkeer komt stilaan op gang. Dat meldt de staatstelevisie daar. Komt door de ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat vanuit het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daar op uitnodiging van de Franse president Macron in de marge van de G7-top. Vanaf volgende maand worden verkeersboetes fors duurder. Het gaat om een stijging van 10%. Bijvoorbeeld bellen terwijl je aan het rijden bent, liever zal je €200 kosten. Dat was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord, maar nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. En op het WK voetbal hebben alle landen hun eerste groepswedstrijd achter de rug. Onze Rode Duivels maken zich op voor hun tweede wedstrijd zondag tegen Iran. Op de training waren naast Zeno de Bast ook Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere afwezig. Lukaku en Trossard kregen wat rust. Wat er met de Ketelaere aan de hand is, dat weten we niet precies, maar het zou niet zo ernstig zijn. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. In het binnenland aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna kans op fel onweer bij 35 graden.
2: File richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Aalst verlies je door een ongeval een uur. Een uur file ook richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Kruibeke file daar door een ongeval. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier, ook een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je een kwartier. En nog een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle

0: zolang het mannen zijn en geen regendruppels, vind ik het allemaal best. Okay. The Weather Girls and It's Raining Men.
1: Ze zeggen ook soms de regent oude wijven. Hè.
2: 10 jaar Sven en Anke.
1: Hey, we zitten in de feestelijke periode, het afsluiten van 10 jaar Sven en Anke. We hebben veel gedaan het afgelopen jaar, heel veel geestige dingen. We hebben getrakteerd op verschillende plekken. We zijn nog eens met de camper rondgereden, ook het afgelopen seizoen. En allerlei dingen die we gedaan hebben de afgelopen 10 jaar belichten we nog eens. En er hangt soms wel iets van prijs voor jullie aan vast. Dat ga je nog wel merken. De komende dagen hebben we de prijzenkast nog eens opnieuw gedaan. En voor morgen, Anke, jij weet niet wat we morgen gaan doen. En dat heeft een speciale reden.
0: Ja, ik word hier altijd genegeerd aan dit ochtendteam. Dat is hier met verrassingen en...
1: Genegeerd. Je wordt verrast, Anke. Het is gevierd. We gaan iets laten horen morgen waar iedereen gaat van zeggen wauw. Maar dat is voor morgen.
0: Maar waarom mag ik het niet weten?
1: Omdat het misschien zelfs...
0: Omdat ik dan nog verzet ga aantekenen.
1: Nee, omdat het misschien helemaal niet meer in je geheugen helemaal vooraan zit, maar het is toch een moment waar we moeten bij stilstaan. Maar dat is voor morgen 7:45.
0: We hebben heel veel rubrieken gehad de voorbije 10 jaar. Sommige duurden 3 maanden. Andere... Als het goed was, dan schaften wij dat stiekem af. Maar we hebben een rubriek 10 jaar volgehouden.
1: Ja, klopt.
0: Nog altijd. En dat is de coverrubriek op dinsdag. Zoveel topartiesten van bij ons die dat hebben gedaan. Covers gemaakt. Tom Dice, Coco Junior, The Starlings, Mama's Jasje Toe, Fabiola, Belle Perez, Lies, The Voice winnaar, Christopher Holle, Natalia, Isabella, Ajin, Thomas, Glennis, Grace uit Holland. Kerstcovers hebben we gehad met Yannick Bouffi.
1: Yannick Bouffi,
0: Gustave, Jaap Rees, maar ook uit Holland. Heel fijn was dat. Heel succesvol ook. Maar er is één cover die er echt bovenuit steekt.
1: Die heeft gescoord tot en met.
0: Die is viraal gegaan, zoals ze dan zeggen. Het gehele internet was er weg van. En we hadden dat eigenlijk zelf niet zien aankomen.
1: Nee,
0: hè?
1: Het was een verrassing voor ons ook.
0: Ja, het was ook een verrassing dat de persoon die toestemde om dat te doen, ja zei.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus we gaan het nog eens laten horen en bellen.
2: Vanavond bij VTM gaan Sjaak en Axel opnieuw op zoek naar unieke stukken in Eenmaal Andermaal. En zingen en dansen bij VTM 2 in de zomerse feel-good film Mamma Mia. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Good times, great music.
4: Sven en Anke.

0: prachtig liedje. Alleen aan het einde zo, dan is het zo. Ik zit dan nog in de adrenaline aan het pompen. Want heel dat liedje door, hè, was ik mijn eigen tekst aan het zingen in mijn hoofd.
1: En dat was?
0: Don't Stop Us Now.
1: Oké.
0: En dan dacht ik aan deze queen van de ochtend en de king tegenover mij. Zo van Tiers van den Anken. We gaan op naar de 20 en Don't Stop Us Now.
1: Dat is wel mooi, is wel mooi.
0: Want ja, een mooie versie.
1: Ja, een prachtige versie, Anke. Ja. Maar nog niet zo mooi als de versie van een heel bekend liedje van Nick Cave en Kylie Minogue. Dat gecoverd werd nog niet eens zo gek lang geleden in de ochtend. Isabel A. die deed toen een volledige reeks bij ons. En op een bepaald moment verraste ze ons allemaal. Want ze had iemand kunnen strikken om die grote hit Where the Wild Roses Grow in te zingen. Een naam waar we het nooit hadden van verwacht. Maar kijk nog eens mee op VTM Gold en luister nog eens mee. Want dit is Isabel A. samen met Koen de Bouw.

0: moet het maar doen eigenlijk, hè, bij je absolute muzikale debuut. Want daarvoor had je nog bijna niks gedaan, zo muzikaal. En dan beslis je eigenlijk van, weet je wat ik ga doen? Ik ga er keihard tegenaan gaan. Ik ga doen en meteen 1 miljoen views online. Ja. Dat is toch geweldig?
1: Dat is helemaal crazy. En het ging eigenlijk, allez, het ja-woord aan Isabel, dat ging niet zo in 1, 2, 3. Goedemorgen, dag Koen de Bouw.
0: Hey Koen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, dan...
2: ja, nee, dat ging niet 1, 2, 3. Nee, dat is waar.
1: Die Isabel die is met Bambi-oogjes naar jou gekomen in de gang van DPG hier. En vertel eens, je wou niet?
2: Isabel zat in de gang in een salonnetje inderdaad. En ik passeerde, omdat ik daar iedere dinsdag en donderdag passeer. En we hadden een babbeltje. En ze vroeg dat zo, letterlijk op de man af, van kun jij zingen? En waarop ik zei nee. En ze zei, dat is jammer, want ik wilde je vragen om een duet te zingen aanstaande vrijdag. Ik zeg, ja nee, dat gaan we niet doen, Isabel. Dan zei ze om welk liedje het ging. En ik kwam thuis en Chantal zei van, ja, heb jij nu nee gezegd tegen Isabel? Ik zeg, ja, je gaat nu bellen en je gaat dat doen. En dan heb ik dat gedaan. En in feite het nummer, ja, dat is een heel theatraal nummer. Dat gaat over, ja, ik mag dat ook voor de mensen die niet direct mee hebben gekregen over wat het gaat. Het gaat over een seriemoordenaar die een meisje mee de bergen inneemt en de wilde rozen laat zien. Dus je kunt dat heel breekbaar interpreteren eigenlijk. En op die manier dacht ik van ja, misschien kan ik daar wel een bijdrage leveren. En dan hebben we dat op een half uurken of op een uurken in de studio opgenomen.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk.
1: Ja, ja, maar dat is echt waanzin. Meer dan 1 miljoen views. Dankjewel, vrouwlief Chantalleke, dat die wist van, oh nee, dat gaat hier niet goed lopen als je daar nee tegen zegt. Hè. Want had je dat... Allee, dat is toch crazy.
2: Ja,
1: dat is toch een ego-boost. Want zoveel allee, mensen die daar ook een comment onder hadden geschreven onder die posts op social media. Wat vond je daarvan?
2: Ja, dat op mijn Instagram inderdaad publiceer ik veel dingetjes van mijn werk. En dan doe ik eens iets buiten mijn comfortzone, zal ik maar zeggen. En dan scoort dat zo hoog. Dat frustreert tegelijkertijd ook wel een beetje. Maar nee, het maakte mij heel blij. Vooral omdat ik het in die theatrale context zie. En dat het zo gewaardeerd wordt. En inderdaad, die comments. Want onder ons gezegd, Nick Cave, dat is iemand... Er zijn zomaar een paar grote namen op de planeet waar dat je eigenlijk afblijft. En er zitten ook wel wat kenners bij. En echt grote muzikanten die gereageerd hebben. Dus dat doet extra veel plezier.
0: Maar toch, we zagen toen een hele kleine kriebel, want die deur stond toen op een kiertje. Ja, je voelt gewoon als je dit doet met die stem, met wat jij allemaal als présence hebt, dat er nog wel wat nummers te verzinnen zijn om daar ooit eens iets meer mee te doen. Hè? Een theater of een plaats opnemen. En er zijn nog grote acteurs die dat voordien nooit gedaan hebben, die dat ook ooit gedaan hebben. Hè? Twijfel je daar niet soms over?
2: Het is mij voorgesteld 2 jaar geleden om Leonard Cohen inderdaad in theater te brengen. Dan heb ik er wel over nagedacht, maar ik heb dat plannetje toch wat laten rusten. Maar sowieso heb ik gezegd tegen Isabel een paar weken geleden, ik kom wel eens een keer kijken naar de repetities. Want we hebben al een paar boekingen hoor, Isabel en ik, voor deze zomer.
0: Echt?
2: Om te komen brengen.
0: Echt?
2: Ja, ja, ja, dus dat vind ik wel leuk. Ja, maar ik wil het natuurlijk wel eens een keer... alleen maar een tijd nemen om het nog eens genoeg te
0: doen. Oké, ga het brengen deze zomer. Waar dan?
1: Ja, is het privé dingetjes of kunnen mensen naartoe gaan?
2: Ja, privé dingetjes.
0: Okay.
2: Privé dingetjes. Hoewel, ik heb gezegd, misschien dat ik wel eens op een festival waar dat je zingt, Isabel, dat ik wel even het podium opspring.
0: Oh, wow.
2: Zou kunnen.
0: Oh, wow.
2: Zou kunnen, ja.
1: Je hebt een leuke vakantiejob die je tegemoet gaat. Dan moet je nu een beetje genieten.
2: Ja.
1: Heb je vakantie op dit moment?
2: Wel ja, ze heeft wel gezegd, als je dan achteraf de afwas doet. Heb ik vakantiejob? Ja, ik ben nu op vakantie en onmiddellijk, als ik terug ben, begin ik aan een kleine serie.
1: Okay.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja, dus ik ben wel bezig.
1: Oh, en waar zit je dan nu op dit moment, Koen?
2: Wel, ik zit hier op het dak van een hooggebouw met zicht op het haventje van Cassis. Dat is een klein vissersdorpje onder Marseille.
0: Oh, wow.
2: Ja, fantastisch. Een koffietje erbij en een croissantje.
1: Oh, dat is daar prachtig, Cassis. Ik ben daar ook een keer geweest. Dat is een heel mooi dorpje. Zalig.
0: Ja, vriend, dan ga je niet langer storen. Geniet van je koffietje, van het uitzicht van de zon die ongetwijfeld al mooi aan het schijnen is daar in het zuiden van Frankrijk. En,
2: ja, ja, zeker.
0: En nog eens proficiat. Ja, het is de meest opmerkelijke cover die gemaakt is de afgelopen 10 jaar. Wij zijn een anker. Proficiat daarmee.
2: Wel, dankjewel om Isabel die kans te geven, want ik moet zeggen, ze zingt dat wel prachtig.
1: Ze zingt dat die is fantastisch.
2: Ja. Ja.
0: Kom de bouw, dankjewel. Fijne zomer gewenst.
1: Doei.
2: En dankjewel. Ja.

0: Ja, sorry, maar we moeten ons programma even onderbreken voor een belangrijke mededeling.
1: Zeg, laat die hoepel een keer zakken. Wij moeten repeteren. Het is belangrijk.
2: Oh, nee, wacht. Ja.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
1: Ja, niet alleen tickets voor Camille, maar ook een take van de week. Met vandaag alweer een spectaculaire transformatie van Sven Ornelis. Ik ruik het nog.
0: Je ruikt het nog?
1: Ja. We vielen toen allemaal om bijna van de geur.
0: Ah ja, oké, zo bedoel je.
1: Sander was zo'n props gaan halen in de keuken.
0: En die,
1: maar ja, geen verse props eigenlijk. Straks meer daarover. Eerst het nieuws van 8 van onze grim.
4: Goedemorgen iedereen. De Iraanse internationale scheepvaart komt stilaan op gang. Veel leegstand bij sociale woningen. En op het WK voetbal staat iedereen voor de tweede groepsmatch. Het internationale scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang. Nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. Het is nu ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-collega Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
5: De Vlaamse regering komt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die te renoveren. Als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven.
4: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15 jaar op rij op de eerste plaats. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee. Dat zag collega Jarno Berto.
6: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen. Met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
4: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel kunnen meespelen zonder. En nog op dat WK hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden gisteravond 1-1 gelijk. Een historisch moment was dat voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde.
0: Ja, ik vond dat eigenlijk wel stoer. Ik vond dat tot tegen Portugal eigenlijk. Ja, goed gedaan. Frank, het weer is ook eindelijk richting zomer aan het gaan nu, hè?
7: Ja, toch wel, dat kan je zeggen. Met temperaturen vandaag van 31, 32 graden. Aan de kust een graad of 25. Daar beginnen ze met wat zeemist. Uiteindelijk gaat het wel opgeruimd geraken. En dan krijgen we een mooie zonnige periode. Tegen de avond, of in de loop van de avond vooral, dan passeren er een paar regen- en onweersbuien over het westen van het land. En die gaan ons land dan na middernacht opnieuw verlaten. Morgen starten we dan opnieuw zonnig. Met dan vooral dus late middag, begin van de avond, kans op onweer. En ja, het wordt dus puffen en zweten. Hè, met temperaturen van 34 lokaal zelfs 35 graden.
0: Oh, dankjewel Frank.
1: En de tickets voor Camille gaan naar Lisbeth de Lanker uit Avelgem. Die stuurt, oh, mijn dochtertje zit al zo lang klaar, al heel de ochtend. Dus voor ze naar school gaat, mag ze het nu al weten dat ze tickets gewonnen heeft. Jij mag naar Circus Camille. Het gaat traag richting Gent op de E40 tussen Rood-Bijgaarde en Aalst. Verlies je door een ongeval 50 minuten. 25 minuten extra op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 25 minuten. 20 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Richting Antwerpen E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen West. 20 minuten. Ook 20 minuten minuten op de E313 tussen Mossehoven en Wommelgem. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord een kwartier. 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Rotbijgaarden een kwartier. 20 minuten richting Brugge op de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge. En nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost verlies je 20 minuten.
0: We komen dichter en dichter bij de zomer. Dichter bij de Tour de France ook. Dit jaar niet met Wout van Aert. Jammer genoeg, dat bericht kwam gisteren binnen. Die had een hele kleine ontsteking aan de elleboog na een banale val deze maand, begin deze maand. En dat is helemaal fout gegaan. Daar moeten we het even over hebben zometeen. Ja, want het is iets waar elk jaar meer dan 7000 Belgen aan sterven, dat je echt in de gaten moet houden. Dus zometeen de details en hoe je het kan vermijden.

0: Natalia en Ryzen. Ja, de zon die is al helemaal gerised. Dat zie je nu al. De temperaturen die gaan risen.
1: Inderdaad.
0: Wij gaan over 2 weken risen. Jij naar Barcelona, ik naar Frankrijk.
1: Ja, inderdaad. Mooi vooruitzicht er allemaal. Maar een ronde van Frankrijk moeten we even over hebben. Sven en Anke. Ja, want dat is toch altijd tof, hè. Dan weet je, de zomer is begonnen. Een week lang rijden die coureurs in de hitte door Frankrijk. En dan kijk je ook altijd uit wat onze landgenoten gaan doen. Maar voor het eerst in 8 jaar zal Wout van Aert niet aan de start van de Tour staan. Oorzaak een ontsteking aan de elleboog na een banale val begin deze maand. Op een bepaald moment was het een heel serieuze situatie, zegt Mathieu Heijboer, dus head of performance bij Wout zijn ploeg Visma Lease. En ja, hij zei dit.
2: Het weekend is de situatie zodanig verslechterd dat zijn wonden opnieuw operatief moest worden schoongemaakt. En zelfs moest hij in het ziekenhuis blijven voor opname. Dus ja, in vrij korte tijd is de situatie was zodanig verslechterd. En was ook het vooruitzicht dat Wout voorlopig niet op de fiets kon stappen. Ja, en toen waren we er met elkaar helaas wel heel snel uit dat de Tour een onhaalbare zaak zou worden. De ergste nood is afgewend. Maar het klopt wel degelijk dat, dat het een heel serieuze situatie was.
1: Ja, de blessure aan zijn elleboog had bijna geleid tot sepsis. En dat is een levensgevaarlijke ziekte.
0: Ja, je hoort daar heel vaak dingen over, sepsis. Maar wat is het nu? We hebben professor en infectiologe Erika Vliegen van de U Antwerpen opgebeld. Dat is lang geleden dat we nog eens haar aan de lijn hadden. Goedemorgen, dag mevrouw Vliegen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, sepsis, vertel eens, wat is dat nu eigenlijk?
3: Ja, sepsis is eigenlijk wat er gebeurt als uw immuunsysteem enorm op hol slaat als overdreven antwoord, zeg maar, op een ernstige infectie. Hè. Bij elke infectie hoort effectief jouw immuunsysteem, dat is jouw eigen leger met witte bloedcellen en antistoffen, hoort dat natuurlijk te reageren. Maar als dat overreageert en dat raakt helemaal de pedalen kwijt, zeg maar, dan krijg je een reactie die die nog veel schadelijker is dan de oorspronkelijke infectie misschien, waardoor dat je je immuunsysteem hebt dat eigenlijk ook je hart gaat beschadigen, of je nieren, of je hersenen, of je longen. En dat is natuurlijk een levensbedreigende situatie die wij in de gezondheidszorg heel snel moeten leren herkennen en natuurlijk snel op kunnen tegengaan en mensen voldoende ondersteunen.
1: Ja, want dat is wat ik las het. Dus het kan een onnozele kleine infectie zijn waar een bacterie ergens in zo'n wonde dan binnengaat. Ja. En dan binnen die eerste 3 uur zijn heel belangrijk. En daar zit ook de waarschuwing die jullie willen geven aan mensen, hulpverleners, maar ook mensen zelf. Als je zoiets raars ziet gebeuren, moet je ingrijpen. Want wat zijn die eerste symptomen dan?
3: Ja, wel, het begint inderdaad vaak met een ogenschijnlijk onnozele infectie en zeker in dit seizoen heel vaak in de huid en de onderliggende weefsels. Dus inderdaad, een wondenaanval, dat is iets wat we regelmatig zien, een wonden na tuinwerk. En dan wordt dat wat rood, maar dan begint pijn te doen. Een van de alarmsymptomen is als die roodheid fel uitbreidt, als er heel veel pijn is, bovenmatig veel pijn, als je hoge koorts hebt en zeker daarbij ook je duizelig voelt, verward wordt, je minder begint te plassen, je echt heel ziek voelt en denkt, als je zelf of je omgeving het gevoel hebt van dit klopt niet, dan klopt het ook meestal niet. Hè. Wat wij dan in het ziekenhuis gaan doen is in eerste instantie de bloeddruk meten, die is dan klassiek erg laag, zuurstofsaturatie, kan ook wat sputteren, we gaan kijken hoe mensen reageren, hoe hun pols zit. En we gaan proberen dat totaalplaatje wat te vatten. Hè. Maar ook voor een huisarts, maar ook voor ons in het ziekenhuis geldt heel vaak, we nemen een aantal parameters, zoals we dat noemen, bloeddruk, pols, dergelijke. Maar we proberen ook te kijken naar het totaalplaatje. En als we dan zelf het gevoel hebben van dit is niet pluis, deze persoon is niet meer adequaat, die is verward, die ziet er erg ziek uit, dan gaan we ook met die intuïtie rekening houden.
0: Ja, zeg, want je zegt van, ons gewond kan zijn een wonde als je in de tuin hebt gewerkt. Wij zijn toch nog altijd zo van, wij Belgen van, wow, het is maar een klein wondje, we kuisen dat zelfs amper uit. Is dat dan eigenlijk moraal van het verhaal? Gewoon altijd goed ontsmetten? Echt?
3: Zeker. Zeker, bij wondes moet je altijd zorgvuldig zijn. Dat wil ook niet zeggen

0: dat we smetvrees moeten hebben en dat we overdreven paranoia moeten zijn. In een overgrote meerderheid van de kleine wondjes die we hebben, gaat het helemaal prima. Hè? En de meeste mensen hebben een uitstekend functionerend immuunsysteem dat inderdaad helpt om die wondjes allemaal te laten genezen. Maar je hebt soms mensen die extra kwetsbaar zijn en mensen met een wat gebrekkig immuunsysteem, mensen die wat ouder zijn, daar kunnen we natuurlijk Wout van Aert allemaal niet van verdenken. Maar ook bij jonge, sportieve, gezonde mensen kan het soms wel eens misgaan. Dus een wonde die niet goed geneest of die alleen maar groter en roder en pijnlijker lijkt te worden, ja, daar moet je absoluut naar laten kijken.
1: Ja, ja, want 21 Belgen per dag overlijden aan die sepsis. Dat is dus niet een klein detail. Er zijn meer slachtoffers, ja, veel meer slachtoffers dan er in het verkeer vallen. Dus heel voorzichtig.
2: Ik vind dat een goede reminder om nog eens voor isobutadine of hoe heet dat zo, of van die, van, maar jij doet dat veel te weinig, ja, wonden verzorgen. Ik denk altijd, ach ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Erika,
0: nee, nee, nee, dus wonden moet je
1: altijd ontsmetten. En als er rare reacties zijn, die duizeligheid, heel veel pijn, weet je, veel koorts, bloeddruk naar beneden, zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Die eerste uren zijn blijkbaar heel erg belangrijk. Dankjewel, het was fijn om je nog eens te horen. Met Bram Vliegen.
2: En zeker in deze context, ja, ja, dat is nog...
1: COVID, dat hoeft u niet meer terug te komen. Voilà.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Tess op date met Soen Suki.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Tess Goossens en Soen Suki. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Ja, zit er vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen.
11: Oh. Ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Miles met Stay If You Wanna Dance.
1: Date night. This op date met Sue en Suki.
2: Oh, Sue en Suki, dat is zo'n toffe comedian en vrede op aarde presentatrice. En volgens mij gaat een hele leuke date night zijn, want er zit een fragmentje in. Sue, die heeft een vriend, heeft ook kindjes. En Sue zou eigenlijk willen trouwen met haar vriend, maar om praktische redenen is dat er nog niet van gekomen. Want ze hebben elk een hele grote familie. En haar toekomstige man zou dan symbolisch ook een bruidsschat moeten betalen aan haar Congolese familie.
3: Dat is een hele ceremonie. Ik als bruid, ik mag er nog niet zijn. De twee families, mijn familie, zijn familie, zouden dan in een ruimte, in een zaal, een feestzaal, wachten. En dan zou Nicolas moeten aankomen en zou die geld moeten geven om binnen te mogen. Dan geeft hij 5 euro en dan zeggen mijn tantes, de vrouwen van de familie, zeggen dan, nee, dat is niet genoeg. Je moet nog geven. En dan geeft hij nog en nog. En nu, dat gaat, ja, ik weet niet hoeveel geld het dan, dat zal dan rond de 50 of 100 euro zijn. Maar omdat dat symbolisch is, dus het is niet meer gelijk vroeger, dat je dan met duizenden euro's. En dan mag die binnen. En dan moet hij, ik zeg het, heel veel ceremonie, dan moet hij zeggen, ja, ik wil graag met Sue trouwen. En dan moeten de andere vrouwen van mijn familie komen en zo, ja, dit is Sue. En dan moet hij zeggen, nee, dat is Sue niet. Dat is Sue niet. En zo moet een aantal vrouwen passeren. En dan op het einde moet ik komen. En dan zo, ah ja, dit is Sue. En dan moet de bruidschat worden overhandigd.
2: Ah ja, dus toch?
3: Dan moet, dus, mijn bier. Ja. Maar ook zo even een sjalletje. Zo, ja, cadeaus. Ja. Ja. Voor de schoonfamilie.
0: Mouwstaf.
2: Een heel toneelstuk vooraleer eigenlijk ze getrouwd
0: maar
2: zijn.
0: Elke cultuur heeft andere gewoontes. Ja. Ik weet niet, de cultuur in Limburg is zo. Het is toch al een beetje richting de Congo. Welke bruidschat?
2: Let op je woorden.
0: Welke bruidschat? Dat heeft Tom moeten geven aan de familie Buggings.
2: Hipper dan hip, want die van mij wisten natuurlijk niet dat ik getrouwd was. Nee.
0: Maar wat zou gewaard zijn, denk je? 6 kamelen.
2: Och, dat waren die nu nog aan het afbetalen.
0: Nee, 3 airfryers.

0: denk dat het ook prachtige huwelijksfeesten zijn als je zo trouwt met een Italiaanse. Ergens aan het Como meer of zo, dat moet ook fantastisch zijn. Hè?
1: Of niet als Italiaan, ik zou er ook wel getrouwd willen zijn.
0: Ja, maar je bent
1: maar ja,
0: al getrouwd.
1: Het is te laat, hè. Ja, het is te laat.
0: Het duurt de 5 minuten in het stadhuis van Hasselt.
1: Oh ja, maar daardoor heb ik geen schulden en zo. Hè.
0: Dat is ook alweer waar, ja.
1: Kost ons niks. Nieuws om 8:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Cadeaubonnen moeten 2 jaar geldig blijven. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij vertelde daar vanochtend vroeg al over hier bij ons. Beenders gaat nu een wetsvoorstel indienen omdat nu te veel bonnen verloren gaan. De handelaars zelf zijn daar het zo niet mee opgezet. Dat zegt Unizo. 4 op de 5 zelfstandige winkeliers vinden het een slecht idee, klinkt het. Ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS laat zich meteen voelen op de oliemarkt. De prijs voor een vat is op de internationale markt gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk aan weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door de Amerikaanse en Iraanse presidenten. En ons land wil al zijn F-16's aan Oekraïne geven. Dat schrijft De Morgen. Het gaat om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35 toestellen. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden in het binnenland. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op onweer en wordt dan tropisch warm 35 graden.
1: Het gaat langzaam richting Brugge. Op de E403 tussen Torhout en Brugge verlies je 1 uur. 35 minuten richting Nederlandse grens. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummes Centrum. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. 25 minuten. 20 minuten extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Nog file richting Brussel op de E19 tussen Zems en Machelen. 25 minuten. 25 minuten ook op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse buitenring tussen Mont Saint-Jean en de welriekende 3, 25 minuten. 20 minuten op de binnenring tussen Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten file.
0: Zeg, morgen moet je zeker luisteren naar onze ochtendshow. Want we vieren nog altijd 10 jaar Sven en Anke. En morgen breng ik iets mee. En Anke weet er niet van. Het is echt een grote verrassing, maar je gaat niet weten wat je gaat horen morgen.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Want daar is Maya de Bij.
2: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
1: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
2: Tickets en info via studio100.com.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Good times, great music.
8: Sven en Anke.

0: Very Euphoria.
1: Een blik achter de schermen.
0: Maar wij zitten al redelijk in de euphoria. Er komen prachtige temperaturen aan de komende dagen. En er is hier net beslist. Ah, Grim wil ze nog niet. Grim, onze eindredacteur zit buiten de studio. We hebben daarnet beslist dat we onze meeting straks over het programma morgen buiten op terras gaan doen.
2: Ja, en Svenny gaat trakteren een ontbijtje.
0: Ontbijtje?
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Heb je ook gehoord?
0: Ik heb dat ook gehoord. Ja. We hebben dat gehoord.
1: De take van de week.
2: Ja, we hebben weer iets nagespeeld. Een scène uit een tv-programma of uit een serie of uit een film. Het is even geleden. Maar het heeft een beetje een kent een revival op dit moment.
0: Het kent wel een soort concept.
2: Ze hebben het een beetje tot leven opnieuw gebracht. Het is weer met een spectaculaire metamorfose van Sven Ornelas. Ja, dat ga je op beeld zien straks. Ja,
0: dat moet ik wel zeggen, vertellen.
2: We hebben dat een beetje amateuristisch aangepakt deze keer. Sander, ik zei van ja, ga nog grap iets halen in de keuken.
3: Jij was te laat.
2: Ja.
0: Maar je moet, sorry beste luisteraar, wat ik allemaal moet doen voor deze rubriek. Vroeger was dat een radiorubriek. Nu komt daar beeld bij, want ze zijn 2026.
2: Ja, dat moet hè.
0: Maar dat is niet goed voorbereid. Dus dan komt er plotseling een idee. Zijn jullie echt vieze, vuile, stinkende keukenhanddoeken gaan halen om over mijn kop te trekken?
2: Ja.
0: En die stonken
2: Het was het waard, want dan daardoor was je het figuur echt twee druppels.
3: Het was nog de geur van het mosselseizoen van vorig jaar.
2: Ja, en we ruiken het nog, want ik kreeg niet van zijn kop gescrubt.
0: Ik zal één ding zeggen, er was een reden waarom ik daarna meteen naar huis moest bellen.
2: Ja, oké. Maar nu heb je al alles gezegd.
0: Daar gaan we.
2: Trouwens, Sander speelt ook mee. Hij zei, vermeld zeker dat ik ook mee speel.
3: Ja, nee, als de mensen dat raar, wie is die rare derde wat ertussen zit?
2: Dus eigenlijk wilt je een beetje opgepikt worden.
3: Ik wil heel graag een hoofdrol in Familie, dank u wel.
0: Kijk, voilà. Ik zit eraan te komen. Take van de week, als je weet waar het uitkomt, dan stuur je door via de app van Joe.
4: Joe.
1: De take van de week.
5: Telefoon?
1: Huh? Wilt jij iemand bellen? Hier, verstop je even snel. En braaf zijn, hè, dat ik niet hoor. Braaf zijn.
6: Wat is dat hier allemaal? OMG!
7: Hey,
1: kijk, ik heb hem geleerd dat hij moet babbelen. Die kan niet babbelen.
6: Wat?
1: Maar kijk wat voor spullen die allemaal naar hier heeft gebracht. Die wil precies een telefoon maken.
7: Harriet!
6: Zeg mij eens na. E.T.
7: E.T. E.T. E.T. E.T. Braaf zijn.
1: Braaf zijn. Daar heb ik hem ook geleerd.
6: Telefoon.
1: Oh.
7: E.T. Kerst. Telefoon.
1: Hij zegt E.T. Telefoon. Thuis.
6: Hij wil naar huis bellen.
7: Heeft E.T. GSM.
8: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
0: Dat was wel zwaar voor mij. Ik moest een kale alien spelen.
2: Ja, dat is echt helemaal geen typecasting. Oh, speel maar mee. Laat maar binnenkomen via de Joe.

0: Steve Winwood en Valerie. Sven en Anke. Ja, ongeveer iedereen had het juist. Eén iemand zei Medisch Centrum West. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar omdat ik nou behoorlijk ziek klonk waarschijnlijk. Maar ja, ik ben nog maar echt aan het leren praten. Ik kom van heel verre, Anke.
1: Ja, en... Heel ziekelijk figuur ook. Maar ik ga
0: straks trouwens nog iets laten horen. Want de acteur die dat heeft ingesproken, mijn rol in de originele versie, dat is een heel bijzonder stem. En dat was ook een speciale reden waarom die zo klonk.
1: Goedemorgen, dag Sarah Michiels.
2: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
1: Hey Sarah, je hebt het juiste antwoord misschien 10 keer doorgestuurd, zeg.
2: Dat was ik zeker. Hè. Ik heb er met wat zonnetjes bij gedaan, omdat het zo'n mooi dagje is en zo.
1: Ja, en bloemetjes. Je hebt het helemaal laten gaan. Dat is superfijn. Maar zeg het, ja, het antwoord is duidelijk, maar zeg het toch nog maar eens. Wat zochten we?
2: E.T.
1: Wat vond je van onze Aliens-fan?
2: Het is keigoed gedaan. Ik ga sowieso nog eens bekijken hoe hij gedaan heeft, want ik zat in de auto. Maar ja, het is geweldig gedaan. Ja. Altijd, elke week.
1: Supergoed. Oh, maar zo lief zeg je. Hij doet het nu met handdoeken op zijn kop. Van ja,
0: dat was het helemaal niet.
1: Nee, maar ik wou je ook nog bruin schminken. Zo met maar dat mocht niet.
0: Stel je voor dat je dat nog hebt gedaan.
1: Dat mocht niet. Zeg, ik heb nog 2 belangrijke vragen voor jou, Sarah. Wil jij een abonnement op streams of 10 cinematickets?
2: Ik ga voor de cinematickets gaan.
1: Yes, en zeker naar Toy Story 5 kijken. Hè. En dan mag je nog kiezen tussen chips en popcorn.
2: Chips, ja.
1: Alrighty, chips komt er ook aan. Vind ik een hele, hele goede keuze. Staat het filmkanaal online eigenlijk?
0: Komt online, komt elk moment online. Okay. Maar eens kijken.
1: Sven, als

0: Clouseau en van binnen. Ja, heel veel mensen goede herinneringen aan dit jaar aan E.T. Ik heb nog D.A. Jones tevoorschijn getoverd. John Williams, weet je nog? Die had die prachtige filmmuziek geschreven. En het is toch een film voor veel van onze luisteraars uit hun jeugd. Wacht, dat hij dan met zijn fietsje dan zo...
1: Voilà.
0: Voor de maan komt en zo. Oh, oh maar mooi, mooi, mooi. En met die vinger zo.
1: Maar ik had een E.T. knuffel.
0: Ja?
1: Ja, nu heb ik jou.
0: Ah. Maar het is nu weer actueel, zei je daarnet, hè?
1: Ja, ja, want er is een nieuwe science fiction alien film van Steven Spielberg die je sinds vorige week kan bekijken in de cinema. Disclosure Day. Mm-hmm. En die wordt overal mega goed onthaald. Krijgt overal
0: absoluut,
1: heel veel sterren.
0: Absoluut, ja.
1: Dus als het je boeit, ga er maar naartoe.
0: Maar hij gelooft er ook nog altijd in. Hij is zeker van bestaan.
1: Hij heeft te veel van die dingetjes gemaakt, gezien. Hij is helemaal mee weg.
0: Trouwens, ik zei net, de stem van E.T. was van een iets oudere vrouw die in Californië woonde. Haar naam was Pat Welsh. En straffe is, Anke, zij rookte 2 pakjes sigaretten per dag. Waardoor ze die specifieke stem kreeg. En ze kreeg voor haar stemwerk in E.T. Weet je hoeveel ze daaraan verdiend heeft? Die wereldberoemde film. Mama, waar zij dan E.T. was.
1: Sinds ik ook meedoe in een film, weet ik dat het niet zo heel veel is waarschijnlijk.
0: $380.
1: Och, jongens.
0: $380 in totaal voor die rol in E.T.
1: Oh.
0: En ze klonk zo.
2: A young man came over to me and introduced himself and said, did I always speak in that low voice? And I said, yes, it's the only voice I have. Oh, E.T.
0: Hoe goed is dat?
1: Maar hoe goed... Ja, maar het was die een tijd, hè. Het was toch niet met autotune en AI.
0: Klonk fantastisch, inderdaad.
1: Was je voor roken toen?
0: Ja, inderdaad.
1: Wilde tijden.
0: Dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: Cijfers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Het staat net online, het E.T.-filmpje E.T. Ornelis. En het is de moeite waard, want ik heb het nu voor de eerste keer ook pas gezien en ik denk, goh... Als Steven Spielberg dit ontdekt, dan zitten wij in de volgende film, hoor. Jongens toch, het nieuws van 9 van Grim.
10: Goedemorgen. Voorstel om cadeaubonnen langer geldig te maken. Lagere olieprijs door het vredesakkoord tussen Iran en de VS. En ons land wil de hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
11: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
10: En hij wil ook dat beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. En ons land wil al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft de Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden, aan zee is dat 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer kans op onweer en 35 graden.
9: Waar verlies je meer dan 20 minuten op deze donderdagochtend op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal? Verlies je een dik half uur door een defect voertuig? Tussen Leonard en Sint-Stevens-Woluwe is er file door een ongeval van een half uur. Ook een half uur extra richting Brugge op de E403 tussen Torhout en Brugge. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummes Centrum verlies je 25 minuten. En 20 minuten extra richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: Het weer met Frank.
1: Nu gaan we een keer crazy doen qua temperaturen.
2: Live in La Vida Loca.
1: Ja, moet gewoon.
2: Met Frank de Bocage. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
2: Allee, zet je zotte petten op en verkoop ons die wilde temperaturen
1: eens. Ga ik er al de way.
2: Ja, kom, hup.
3: Ja, wel, 31, 32 graden. Zelfs in het zuidoosten is 33 graden mogelijk vandaag. Er is één plek waar het allemaal pak frisser zal zijn en dat is de kustregio. En dat heeft vooral te maken met het feit dat daar nu op dit moment zeemist is. En de verwachting is dat dat toch nog wel eventjes blijft hangen. En afhankelijk van wanneer dat opgelost geraakt, daar hangt die temperatuur natuurlijk vanaf. Als dat redelijk snel gebeurt, kan het eventueel nog 25 graden worden. Maar er zijn ook weer modellen die zeggen dat het waarschijnlijk maar een 19 of 20 graden zal zijn. Dus als je richting de kust trekt, vergis je niet. Hè. De zon heeft het daar dus op dit moment wel op veel plaatsen eventjes lastig. Maar elders is het zonnig en warm, sowieso.
1: En vandaag komt daar iets van onweer tevoorschijn vandaag, of niet?
3: S'avonds. Dus het is zo dat eigenlijk een paar onweersbuien boven Frankrijk gaan ontstaan. Het westen van Frankrijk en die gaan dan zo via het westelijke deel van ons land verder doortrekken richting het noorden. Dus s'avonds is er toch nog regen of onweersbuien mogelijk in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, alles een beetje ten westen van Brussel is dat mogelijk. Elders blijft het droog. En dan morgen starten we opnieuw zonnig met later dan middag. En s'avonds dan is er kans op onweer. En dat kan in heel het land zijn. Hè. Dus eventueel een paar felle onweersbuien die dan toch het land trekken. Het wordt nog warmer. Hè. Ik denk 31, 32 graden. Dat is genoeg. Nee. Morgen 34, 35 graden kan het worden op vele plaatsen.
2: Ja. Oké, en dan zaterdag. Is het nog altijd zo warm?
1: De trouwt een van onze luisteraars die zei ik wil echt mooi weer.
2: Dirk wil heel graag voor zijn huwelijksfeest. Nou, Dirk is 64 en hij gaat trouwen.
1: Groot gelijk.
2: Ja, ik weet niet voor de hoeveelste keer, maar heel veel succes. En ook een heel veel zon. Mag ik dat toch zeggen, hè?
3: En waar woont Dirk?
2: Ja, wacht. Ik zal het even opzoeken.
1: Oh, ja, dat is belangrijk. Het is zo verschillend.
2: Dirk is van Stabroek.
1: Stabroek.
3: Centraal. Dat is het westen.
2: Stabroek, nee, dat is Noord-Antwerpen.
1: Centrum.

0: worden. We hebben hier 1, 2, 3, 4 dagen dat de temperatuur zelfs 30 graden of meer zal bereiken. En gisteren was het ook al 25 plus in de koel. Dus met andere woorden, die hittegolf die komt eraan. Hè.
1: Even nog een live weerberichtsituatie in Oostduinkerken, in de Pannen en Nieuwpoort. Volle bak zon, geen zeemist meer te bespeuren.
2: Ah, dat is wel goed.
1: Laat de luisteraars weten.
0: Maar in de Pannen, ja, want ik heb een webcam van de Pannen en daar is het potdicht.
2: Ja, je moet een keer refreshen, Frank. Eens een keer aan en uit.
0: Ja, heb ik gedaan.
1: En de computer ook misschien.
0: Ja, misschien wel, inderdaad.
2: Ja, Frank, toch.
0: Zal ik eens uit, ciao.

0: Sven en Anke.
1: Het valt jullie wel op, maar het is ook echt waar. We moeten het bekennen. We hebben de muziek een beetje aangepast voor vanochtend, voor vandaag, voor de komende dagen. Extra wat Italiaanse, Franse nummers erin om al een beetje te dromen van de vakantie. Een Spaans songsje erbij. Zo'n Shakiraatje. Hey, mag wel. Ik ga vanmiddag sowieso korte broeken. Het was de laatste dag met de lange broek. Vanaf nu korte broek
2: forever. Always. Ja. En een mocassins eronder.
1: Voor mij mag de zomer beginnen. Absoluut, ja.
2: Ja, maar ik ga ook eigenlijk iets spectaculairs ondernemen.
1: Ga je spectaculair
2: straks
1: ondernemen?
2: Straks na de show, een beetje vergaderen en dan ga ik het doen. Dan ga ik iets doen. Ja, iets dat de zomer officieel inluidt. Vanaf dat ik dat heb gedaan, dan is er no way back.
1: Oké, wat ga je doen?
2: Ik zal het vertellen. Denk al maar eens na. Denk eens maar, luisteraars. We doen het allemaal één keer per jaar. Ik ga het zo meteen vertellen. Maar denk eens na. Wees eens creatief. Wat luidt...
1: En je zegt spectaculair, zeg je.
2: Wat luidt de zomervakantie officieel in? Een activiteit.
1: Oké.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
6: times. Great music. Joe Gold.
7: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
8: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
8: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
12: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo. Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.

0: ook met de zon naar het werk reden met Blondie, Maria en straks weer naar huis rijden in de avondspits met Tom en Rani. En zij kregen bezoek van Milk Inc. en die hebben iets fijns aan te kondigen.
1: Ja, waar iedereen profijt van gaat hebben.
0: Zeker, dat is straks. Zij, eerst even, jij hebt gezegd dat jij ook grote plannen hebt voor vandaag, Anke. Spectaculaire plannen die de zomer zouden inluiden. Wacht, je gaat de tuinmeubels buiten zetten.
1: Die staan al lang buiten.
0: Oké. De teennagels worden gelakt voor de zomer.
1: Die zijn al lang gelakt.
0: Die zijn al gelakt, oké. Je gaat ergens een terrasje gaan doen, het allereerste terrasje.
1: Nee, dat is al lang gepakt.
0: Oké. De barbecue wordt proper gemaakt om aan te steken.
1: Oh, die is al 3 jaar niet meer gebruikt.
0: Ja. Een sangria proeven.
1: Nee, dat heb ik niet zo graag.
0: Ga je een zwembadje opzetten in de tuin en water laten vollopen?
1: Nee.
0: Er komt ontharen, komt heel veel.
1: Dat hou ik ook, ik trim goed bij het hele jaar door.
0: Ja, iemand zegt, zelfs een collega van ons, Lore, die stuurt, Anke, Brazilian wax.
1: Dat is al het in.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Dat is alles af, hè.
0: Alles af?
1: Dat denk ik toch. Sander, wat is dat precies? Jij weet dat.
2: Wax is zo de haren zo aan, die naar de benen naar beneden lopen en aan de poep bij de vrouwen wordt dat zo
1: volledig gestipt.
0: Ah, jongens, toch, hoe weet jij dat al?
1: Vind je dat mooi?
2: Ik ben al eens tegengekomen ergens onderweg. Ja.
0: Zat het er al tussen, Anke?
1: Nee, niemand. Terwijl, als ik het ga vertellen, ga je meteen zeggen, ja, natuurlijk. Weet je wat ik vandaag ga doen, lieve schatten? Ik ga straks, na onze laatste meeting, ga ik naar het kruidvat voor...
0: Bruine zonnezon.
1: Nee, oh, zonnecrème en aftersun.
0: Ah, oké.
1: Je weet, als je dat koopt, dan is het onomkeerbaar. Dan is er no way back. Dan ga je op vakantie gaan. Ja. Maar ik ga niet alleen dat kopen. Ik ga niet alleen nieuwe zonnecrème kopen en nieuwe aftersun. Ik ga mij ook verleiden tot het kopen van die kleine deodorantjes en shampoo's.
0: Dat ik het gevoel heb dat je op
1: Omdat ik vind dat hoort bij vakantie. En ik ga ook wel lenzen kopen. En ik ga zo veel te veel kopen. En ik ga misschien ook wel zo een strandtas kopen die ze zo aan de uitgang hebben liggen. Ja, ik ga echt wild gaan in het kruidvat.
0: Ah ja, maar bij zonnecrème, dat is echt wel een tip, Anke. Neem die spuitbussen, hè. Maar factor 50 moet je sowieso doen. Factor 50, dat je goed beschermd bent en de kinderen ook, als je aan het zwembad ligt. Ah. En die spuitbussen, ik vind die veel aangenamer dan dat je moet met crème beginnen smeren.
1: Mag ik nog een kleine tip geven daarover? Als je kinderen hebt, inderdaad met een spray, maar weet je wat je moet doen als je dat gezichtje wilt insmeren? Want een kind, als je daar zonnecrème op doet, is je moet 2 lepels pakken.
0: Ja.
1: En die moeten hun ogen afdekken met die lepels. En dan kan je sprayen tegen de sterren op.
0: En dat vinden ze nog leuk om te doen.
1: Ja, voilà.
0: Waarschijnlijk. Goeie tip, Anke.

0: van de komende dagen moeten we een Summer in the City nog eens draaien. Dat is ook een goede plaat voor deze periode. Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is 9:30 geworden. Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil de vervaldatum van cadeaubonnen gelijk trekken. Ze zouden volgens hem minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Nu kiest elke handelaar zelf hoe lang een cadeaubon geldig is. En dat zorgt er volgens Beenders voor dat heel wat bonnen daardoor verloren gaan. Hij gaat nu een wetsvoorstel indienen om dat aan te passen. Bij bagageafhandelaar Avia Partner keurt het personeel het sociaal akkoord goed. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk. Personeel voerde maandag nog actie op de luchthaven van Zaventem. Tientallen vluchten hadden daardoor vertraging. En ons land wil al zijn F-16's aan Oekraïne geven. Defensie is overgestapt naar F-35 toestellen en de F-16's zijn daardoor overbodig geworden voor ons. De eerste 7 toestellen zouden dit jaar al naar Oekraïne kunnen gaan. Zonnig en warm, 33 graden in het binnenland aan zee, 24. Morgen eerst zon, daarna kans op onweer en 35 graden.
2: Waar verlies je meer dan een kwartier? Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg is dat een half uur. 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Antwerpse ring nog richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Golden Point in Middelkerk en dat is een padel, tennis, pickleball en minigolfclub. Goedemorgen, dag uitbaatster Katrien. Hallo.
5: Goedemorgen Sven en Anke.
2: Hey, lieve Katrien, op een dag vind je de sport van je leven. Nu heb ik gezien dat jullie Aperol padel aanbieden. Dat moet je eens uitleggen.
5: Aperolpadel. Aperolpadel, maar jij maakt er Aperolpadel van.
2: Oh,
5: ik
2: ja.
5: Vind dat een schitterende naam, Anke.
2: Ja?
5: Jij bent duidelijk een Aperol-liefhebster.
2: Ja?
5: Wij mixen en matchen eigenlijk. Wij organiseren een mini-toernooitje tijdens het aperitiefmoment uiteraard.
2: Ja?
5: De leden of mensen die elkaar niet kennen, die spelen met elkaar. Dus mix en match. En nadien vliegen we samen in de Aperol.
2: Dat is toch de best. Dat moeten ze overal ten lande organiseren. Wat een goede sport is dat. Zeg maar, en volgend weekend is het bier aan zee. Dat moet je ook even uitleggen.
5: Bier aan zee is het jaarlijks evenement, het bierweekend in Middelkerken, waar verenigingen kunnen staan in samenwerking met de brouwerij. Maar ik denk dat een van onze leden dat straks wat meer zal vertellen.
2: Ah.
5: Want wij staan er inderdaad ook met Golden Point. Dus
2: ja.
5: Ik wil daar het verhaal laten.
2: Ja, dus mensen denken dat we nu met een café aan het bellen zijn, maar nee, het is wel degelijk
6: een
2: sportclub. Hè, de tennis.
5: Ja, een sportclub met een leuk sportief café erbij.
2: Oké, ben je ook een ster op het veld?
5: Die ster mag je laten vallen. Maar ik ben geen ster.
0: Je bent een ster samen met collega's de komende half uur, wanneer jullie muziek wordt gedraaid op Joe. Golden Point Middelkerken, geniet van jullie playlist. Dankjewel.
2: Doei doei.
5: Dankjewel. Doei.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.

Hallo, dag Sven en Anke. Ik ben Stijn en ik speel nu al iets langer dan 3 jaar padel bij Golden Point. Mijn songkeuze is Don't Stop Believin' van Journey. Dit omdat je nooit mag stoppen met te geloven in de overwinning. Zelfs in een wedstrijd waarin 1 set tot 9 punten wordt gespeeld, kan je bij een 3-8 achterstand nog steeds winnen. Al gebeurt de kanteling in de wedstrijd met een of andere lucky netbal of zelfs met een verkeerd geraakte bal, met een positieve mindset blijf je steeds geloven in de comeback en de overwinning. Ik ga dit zelf enkele weken geleden nog op een toernooi kunnen waarmaken. Veel plezier met Don't Stop Believin'. Yeah!

0: vervangt.
1: Sterretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Licht het op, laat het op, werkt het plots groot. Licht het op, laat het op, werkt het plots groot.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Koffietanken
6: met Sven en Anke.
5: Met vandaag de muziek van Golden Point.

Sven en Anke. Ik ben Joke van Golden Point Middelkerken en ik hoor graag I'm So Excited van de Pointer Sisters. Want ik ben echt super excited voor komend weekend. Naast onze wekelijkse padelmatchen staan we dit jaar voor het eerst met een aantal ladies van de club op Bier aan Zee in Middelkerken. Wij gaan daar door het leven als de Golden Martas. En we serveren met veel plezier onder andere een heerlijk Marta-biertje. Dit liedje zal zeker gedraaid worden door de DJ's die voorzien zijn. Dus kom komend weekend af naar de Zeereek van Middelkerken, geniet van de sfeer en zoek zeker onze stand. Als je ons ziet shinen achter de toog, dan weet je het al, we just can't hide it. Tonight.

0: Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Katrien van Golden Point en graag hoor ik Gold van Spandau Ballet. Dit nummer linkt perfect met onze club en we denken hierbij terug aan de overwinningen die we op momenten vieren met dit nummer.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Donderdag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarde op kia.be.
4: Goedemorgen, we hebben weer koffie kunnen tanken met Sven en Anke. Andere drankjes vandaag zijn bij voorkeur. Een fris pintje, een aperolleke of een mocktail. Het weer vraagt erom. 10:00, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Op Graspop is een festivalganger overleden. Minister Beenders wil cadeaubonnen langer geldig houden en goedkeuring voor het akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner. Op de camping van metalfestival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in, omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
6: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
5: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en de vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Aviapartner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
4: 4 files op onze snelwegen waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 richting Brussel een kwartier in de file tussen Semst en Machelen. A12 11 minuten ter hoogte van Aartselaar. En op de E17 richting Antwerpen ook 11 minuten in de file tussen Haastonk en Antwerpen-West.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Een van de meest herkenbare pianotunes van de laatste jaren. Coldplay en die Clocks. Vandaag en de komende dagen code geel, kortom, het wordt warm. Doe dan niet te zot en drink genoeg. Maar bij Joe is het eigenlijk altijd code blauw. Dat is om te beginnen de kleur van Joe. Dat is ook de kleur van de lucht vandaag. En dat is ook de kleur waarin Madonna nu gaat zingen.

Maxime hier samen met Babette. En Maxime die gaat een zomer vol optredens tegemoet. Hij staat volgende week ook op het schattigste festival dat er is in ons land. Namelijk Pennenzakkerrock in Mol aan het Zilvermeer. Dat zijn daar allemaal kinderen die het hebben gehad met school en de start van de zomer gaan vieren. En daar dan ook compleet loco gaan. Gaat er soms heviger aan toe dan op Werchter, heb ik al gezien op beelden. Ondertussen zijn wij begonnen aan een hittegolfje. Dat ga je gevoeld hebben.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
3: Ik vond het echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Des op date met Soen Soekie.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Des Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Mannekes,
6: Bombi,
5: ik ga schilderen.
6: Nee, Bombi, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Ah ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de Tui-app of je reisagent. Tui, live happy.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
15: 4.000?
14: Ça va toch, dat is €20.
15: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
14: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Kessie, Keno. Lekker op de camping. Kessie. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
19: IKEA.
20: IKEA.
17: Meer info op ikea.be.
21: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
22: Midas, je kan altijd vooruit.
23: Good times.
24: Great music.
22: Dit is Joe. Love you.

Vrije Vogels van Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Het is vandaag 18 juni en het is de verjaardag van Alison Moyet. Die wordt er 65 vandaag. Ze is op dit moment op tournee met de Human League. Wie dat al heeft gezien is daar zeer lovend over. Maar later dit jaar doet Alison Moyet ook nog een solo tournee met alle hits van Yazoo. Dus 65 wil voor haar absoluut niet zeggen dat ze nu met pensioen gaat. Dat is niet aan haar besteed. We zijn eens even gaan kijken. Heel veel data in Europa en de UK dat najaar. Maar bijna alles is al uitverkocht. Ook het concert in september in de AP in Brussel. Dat krijg je natuurlijk als je stem onvergetelijk is. Dan vergeten mensen jou niet of toch zeer, zeer moeilijk. En wat ook wel heel fijn is bij haar, ze klinkt ook nog altijd even uniek als in de jaren 80. Op die muziek natuurlijk van Yazoo. Happy birthday, Alison.

0: is half elf geworden. Er zijn op dit moment nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 22 tussen Antwerpen-West en Porgrout. Op de A12 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Aartseraar en Wilrijk. En op de E17 13 minuten erbij tussen Haastonk en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Punto.
1: Deze week is er een plankaart, mijn wegwijzer, de superfijne Stefanie Plankaart. En plankaarts die weten wat goed eten is. Ik twijfel daar niet aan. Die koken ook al jaren voor hun gasten in de Ardennen, in die Chambre d'Hôte. Gaan ze ook in hun château in Frankrijk doen. En Stefanie Plankaart heeft eerder deze week ook al verteld over haar liefde voor de Griekse keuken. Benieuwd of ze die kant uitgaat zo meteen of toch dichter bij huis blijft. Je hoort dat als wegwijzer zo meteen binnen een dikke 5 minuutjes. Ik mag er niet aan denken om bij dit weer beenverwarmers te moeten dragen. Draag dus gerust een shortje en sandaaltjes als je meedanst op Flashdance van Irene Cara.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dat moet je recuperen.
7: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Woo! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: dansen is niet iedereen gegeven, maar eten, dat kunnen we allemaal.
1: De Wegwijzer.
0: Stefanie Plankaert, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Heidi, hallo.
0: Je hebt eerder al deze week jouw liefde voor de Griekse keuken gedeeld met ons. En die is heel groot, je eet bijna dagelijks feta. Dat zegt wel iets. Ja. Maar als je zo gaat eten, waar ga je het liefste naartoe?
2: Wel, ja, wij gaan zo wel eens graag gastronomisch gaan eten, maar dat is natuurlijk iets wat wij misschien al bij al één keer om de twee jaar of één keer per jaar gaan doen, mijn man en ik. Maar als we dan kunnen, hier zijn in Wallonië best wel wat heel, heel goede, fijne restaurants. En toevallig hebben wij zo één restaurant in onze straat. Dus wij kunnen gewoon te voet naar het restaurant. Dat is heel wat voor ons, want wij wonen natuurlijk in een heel afgelegen dorpje waar geen bakker is, waar eigenlijk niks is. En daar is dan wel een heel fijn culinair restaurant. En dat heet Le Pluriel, dus het meervoud in het Frans.
0: Ja?
2: En de chef daarvan is vorig jaar benoemd tot Lady Chef of the Year.
0: Okay,
2: dus dat is een vrouwelijke chef en die kan heerlijk koken. Ja.
0: En welke stijl is dat dan? Ligt er feta op het bord of niet?
2: dat zou nog een toppunt zijn. Ja, in onze straat eten wij allemaal elke dag feta.
0: Zo gaat dat iemand
2: doen. Dat is de vrijste om hier te wonen. Ja. Het is eigenlijk een grillrestaurant. Dus ze koken heel veel in de zaal, dus in de ruimte waar je eet, grillen ze ook veel. En heel veel showcooking. Dus de borden worden afgewerkt waar je het kan zien. Er is zo'n gedeelte aan de bar. En je ziet haar daar eigenlijk de borden afwerken en het vlees dan ook, of de vis of andere dingen of groenten die ze grillen, op het bord nog serveren.
0: Oké, klinkt heerlijk. Le Pluriel, en welk dorpje is dat dan? Waar moeten we exact zijn in Wallonië?
2: In Transine.
0: Transine, voilà.
2: Ja.
0: Ik ga dat allemaal bijhouden op joe.be. Even doorklikken naar de Wegwijzer. Dan gaat het net iets gemakkelijker maken als je ze nog eens binnenkort een uitje zoekt om met je partner te gaan eten. Dan kan die tip van Stefanie Plankaert er misschien wel eentje zijn. Stefanie, tot morgen voor de laatste keer alweer, hè?
2: Oh ja, graag. Tot morgen.
0: Tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Of het nu Undo Stress, Live in La Vida Loca of deze She Bangs is, ja, je voelt de zomerse vibes tot in je tenen altijd als Ricky Martin erbij is. Als je nog iets wilt doen van fysieke activiteit, dan zou ik zeggen, wacht daar niet te lang mee, want ik lees in de Joe-app al berichtjes van Johan en van Katrien uit Brussel, die hier zegt ja, net met de hond te zijn gaan wandelen en ook al half gesmolten te zijn. Ja, het is lekker warm, het komt erop aan om ten gepaste tijden af en toe ook eens even rust te nemen. Dat doen wij ook altijd bij Joe en dat doen we nu ook met Sinead O'Connor.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Joe Gold. Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja!
6: Carrefour. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
8: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
9: Dit uur Less is More voor €100 en ook een jarige die je zonder aarzelen een van de grootste nog levende legendes mag noemen. En het is een Beatle. 11 uur, dit is het nieuws met Lore Breisink.
10: Goedemorgen. Op Graspop is een festivalganger overleden. Een derde van de jobstudenten werkt door tijdens de examens. En in Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Op de camping van metalfestival Graspop is iemand overleden. Het gaat om een man, een festivalganger van 47, dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar is de man vanmorgen gestorven. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
11: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keren per week.
10: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
9: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. En nog eens 18 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E40 richting Brussel ook een kwartier aanschuiven tussen Ternat en Groot-Bijgaarde.
0: Dit is Joe.
12: Met Heidi van Tielen.

0: Simply Red and Something Got Me Started. Maar bij Veerle uit Grobbendonk is dat Someone Got Her Started. Want zij laat weten in de Joe-app dat ze gisteravond de WK-wekker in de Joe-app had ingesteld. En zij is dus vanochtend wakker geworden met een lichtjes dwingende Toby Alderweireld. En het was ook wel grappig, schrijft ze erbij, want haar man die naast haar lag, die was op voorhand niet verwittigd dat de wekker wat anders ging klinken deze ochtend dan voorspeld of dan andere dagen. En die schrok toch wel even van het geluid van een ander man in hun bed. Maar Toby Alderweireld die lacht één keer met zijn mega witte blinkende tanden. En het is hem vergeven. Wil jij ook wakker worden met Toby? Gewoon even naar de Joe-app gaan en rechtsbovenaan op dat wekkertje duwen. De rest wijst zichzelf uit. En de ochtenden, die zullen nooit meer hetzelfde zijn.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Daarnet hebben we al de jarige Alice Noyer gevierd, maar er is een nog veel groter icoonjarig vandaag op deze 18 juni. Dat is Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Onmogelijk, denk ik, om te overschatten wat hij voor de muziekgeschiedenis heeft betekend. Hij wordt er vandaag 84. En er is zo'n heel populaire podcast, ik weet niet of je die kent, maar heeft ook online heel veel gedaan al en er duiken heel vaak filmpjes van op. Dat is de Chicken Shop Date en daar gaat een heel toffe, grappige vrouw, zogezegd op date met een superster in een fastfoodrestaurant. Dat doet ze elke week. En Paul McCartney die was een paar weken geleden te gast. En ja, de man is dus 84 ondertussen. Oké, uit zijn haar wat mogen kammen, maar voor de rest zag hij er geweldig uit. Je vindt dat online zeker en vast terug. En weet je wat zo tof was? Die had ook nog altijd die typische, leuke, zowat ondeugende Britse humor. Ik vond dat echt heerlijk om te zien dat dat op zijn 84ste nog lang niet verdwenen is. En de presentatrice van die podcast vroeg hem ook naar zijn favoriete Beatle aller tijden. En dat was volgens hem John Lennon. Wie dat is voor jou, dat mag je zelf kiezen. Maar dit zijn ze nog eens alle vier samen met Let It Be.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
3: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Zeg, De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Dit is

Bjorn uit Lauwe die stuurt via de Joe-app dat jij die bestaan te werken op een zwarte baan die ondertussen superheet is. We staan hier te smelten. Kan de weerman geen sneeuw uitgeven in plaats van een hittegolf? Nu, het klimaat is al helemaal foutu, maar dat zou toch wel echt te gek voor woorden zijn. Daar kan ik jammer genoeg ook niet voor zorgen. Zou ook niet de afspraak zijn als we zo bijna de zomer naderen. Maar ik kan wel een soort van ondersteuning bieden, want je bent daar op een weg aan het werken. En dan dacht ik, wat denk je van YouTube en Where the Streets Have No Name, maar dus naar verluidt wel ontzettend veel warmte. Heel veel succes voor al wie er buiten aan het werk is.

0: Zometeen de Soca Dance van Charles D. Lewis. Het is ondertussen 11:30 geworden. Het is wel wat druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 richting Brussel. 20 minuten tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. Komt daardoor een ongeval. En op de E17 richting Antwerpen een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Less is more.
1: Ook heel veel berichtjes van mensen die dit nog kennen van vroeger op vakantie. Die Soca Dancer hoorden ook een dansje bij. Dat dan spontaan ook gewoon nog loskomt als je het nummer terug hoort. Heerlijk. Dat soort spiergeheugen met dansjes. Hè. Zeg, het is tot nu toe al een zeer succesvolle week geweest met Less is more. Ik stel voor dat we gewoon doorgaan op dat elan. En deze dag nog zonniger maken door 100 euro weg te geven aan de kandidaten die een grote Joe-hit kan herkennen. Met enkel de instrumenten, geen stemmen te horen. Wil jij dat zijn vandaag? Ja, dat zou super zijn. Hè? Je weet wat je moet doen om te kunnen meespelen. Dat is nu Less is More. Doorsturen via de Joe-app. Gewoon die drie woorden. En dan weet de computer dat jij wil meespelen. En wie weet hang je zo meteen aan de lijn en maak jij dus wel kans op 100 euro per beach.

0: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe.
1: Les is more. 11:45, je weet wat dat betekent. Een nieuw spelletje, Les is more. En de gelukkige vandaag, dat is Darlene uit Zulten. Darlene, goedemorgen.
2: Goedemorgen, baby.
1: Ja, je was aan het luisteren naar de radio. Is dat binnen of is dat buiten? Want met zo'n weer kan het op dit moment
2: binnen, allemaal... Binnen, want ik kan niet zo goed tegen de hitte. Dus.
1: Oh, dan komen er een paar zware dagen aan voor jou.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja.
1: En hoe probeer je dan toch het hoofd en het lijf koel te houden?
2: In de voormiddag doe ik mijn huishouden en in de namiddag gewoon in mijn zeteltje thuis hier. Of een boek lezen, dat doe ik ook soms.
1: Ja, oké, maar goed. En de radio natuurlijk laten opstaan, dat
2: is altijd
1: ook een goed idee. Hè? Zeg Darlene, wat is zo de muziek waar jij zelf het meeste van houdt? Als je zo artiesten mag noemen die je zegt van, goh, die hebben echt mijn hart veroverd.
2: Josh Michael, Rick Ashley, Kylie Minogue. Ja, die genres eigenlijk allemaal.
1: Oké. Okay. Ja, kan perfect dat dat een opgave is natuurlijk in Les is More. Want het zijn ook eigenlijk allemaal Joe-artiesten die je noemt. Maar we gaan het samen ontdekken. Voor 100 euro, Darlene, dit is jouw opgave. En je weet het, ofwel de artiest, ofwel de titel, een van de twee is voldoende. Hier gaan we.

0: is niet veel, maar misschien is het genoeg. Heb je het herkend?
1: Nee, ik heb geen idee, Heidi. Echt waar niet.
0: Nee, dat is geen probleem. Dan weet je dat we het bedrag gaan halveren. Dan gaan we voor 50 euro bij Beatchart spelen. Maar dan krijg je wel alle instrumenten. Goed, oortjes gespitst, Darlene. Dit
1: ik ga
0: is hem.
1: Dat doen.

0: Ja, en dan, ja, dan ben ik vraag in de partij voor een juist antwoord. Een artiest of een titel.
1: Totaal geen idee.
0: Nee,
1: zo spijtig dat mijn man niet thuis is, want die weet dat sowieso.
0: Ja, ja. We gaan het samen ontdekken. Het was dit hier.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Englishman in New York van Sting. En dat is zeker geen onbekende song voor jou, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, ik hoop dat je hem toch met evenveel plezier zo meteen nog eens gaat meeneurigen en gaat meezingen. Die 100 euro is niet voor vandaag, maar wie weet tot de volgende keer, hè?
1: Ik probeer het zeker alvast nog eens.
0: Ah wel, dat is de spirit. Veel plezier vanmiddag nog, hè? Dag.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1. Gratis.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: 12 uur, misschien eerder weer voor een licht slaatje dan voor een overschotel. Maar wat het bij jou ook is, laat het smaken. Ik voorzie ondertussen muziek die ook smaakt. Het nieuws van 12, dit is Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. Al maar meer ketamine gebruik bij het uitgaan. Grote branden in Moskou na Oekraïnse aanvallen. En zevenkampster Nafit Yam komt volgende week al in actie. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochis Grote van het VAD.
9: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
8: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linden van Randstad.
10: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
8: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro, dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. 1 van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. Zevenkampster Nafit Yam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Yam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Yam is 3-voudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf nog aan.
7: Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel, 25 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Op de E17 richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
11: Dit Dit is Joe.
12: Met Heidi van Tielen.

0: Ja, een lichte lunch is altijd wat handiger bij dit weer. Pascal die gaat wel voor zeer lichte lunch. Hij zegt, ik ga gewoon wat water drinken. En ik bijt in de muzikale hapjes die zo meteen nog voorbij komen. Fijne goede techniek. Zo meteen kan je dan je tanden zetten in Michel Delpeche en Pour un Flirt. Maar eerst de Nederlandse meiden van Cresip en I Would Stay.
1: If there's a

nachten, dat gaat toch altijd wat gemakkelijker boven de pakweg 25 graden. Dan is de sfeer ook altijd wat losser. Straks bij de Kok en de Koning weer een nieuwe kans om een familieticket voor Circus Camille te winnen. Er wordt ook weer een gigantisch groot merci chocolaatje uitgedeeld voor een zeer bijzondere leerkracht. Maar Ton en Rani krijgen vandaag ook bezoek van Milk Inc. Ik heb Reggie en Linda hier daarnet al even gespot, dus ze gaan sowieso iets muzikaals doen, wat logisch is als er artiesten live langskomen. Maar Reggie en Linda gaan ook nieuws bij hebben en dat heeft te maken met de Joe Zomer. En dat gaat zo leuk worden, want ik zou mij nu van een domme kunnen houden en zeggen van, oh, ik weet echt niet wat Reggie en Linda komen vertellen. Maar ik weet het wel en het is zo ontzettend fijn. Dus zeker luisteren vanaf 4 uur straks naar De Kok en De Koning. En dan kom je dat nieuws en de rest allemaal als eerste.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia, movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom? Hoor je het niet?
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe! Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Mannekes,
11: Bombie,
10: ik ga schilderen.
11: Nee, Bombie, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
15: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, ze al die films en series, Benji.
15: Hoe praat jij nu?
16: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
17: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
19: Midas, je kan altijd vooruit. Dit is Joe.
20: Good times.
19: Great music.

Schotse band met een Amerikaanse naam, Texas, en I Don't Want a Lover. En Texas is een van de staten in Amerika waar WK-voetbalwedstrijden worden gespeeld dit jaar. En er zijn twee nieuwe dingen die mij zijn opgevallen. Dat is ten eerste, als je een match hebt gekeken, heb je het ook al gezien. Dat is de referee view. Dat zijn dus camerabeelden van op het hoofd van de scheidsrechter. Enfin, die heeft zo'n cameraatje rond zijn oor zitten. Het ziet er, vind ik, heel bizar uit. Maar het levert wel toffe beelden op. Het, precies of dat je een soort van echte FIFA-game zit. Vind ik leuk. Wat ik veel minder tof vind, dat zijn de zogenaamde hydration breaks of de hydratatiepauzes. Die zijn ook nieuw dit jaar en ik snap uiteraard waarom. De mannen moeten kunnen drinken. Het is op veel plaatsen daar pokkelwarm, dus I get it. Maar het is standaard altijd 3 minuten in het midden van een helft, waardoor het spel eigenlijk nog vertraagt. Je hebt dan al 90 minuten, 2 helften. Dat worden dan volgens sommigen nu ook zo'n 4 quarters eigenlijk meer. Maar ja, het is een break of je het nu wil of niet. Zelfs al is die temperatuur maar 17 graden, zoals bij een match gisteren. En dat heeft, heb ik gelezen, alles te maken met het feit dat die hydration breaks synoniem staan voor reclame breaks in Amerika, die dan miljoenen opleveren. Het is dus langs de ene kant goed voor de shotters, maar vooral ook voor de portemonnee van alle TV.

0: 1 over half 1 geworden. Er is behoorlijk wat verkeersdruk. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. Komt door een defect voertuig. En dan nog eens een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent schuif je 12 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E17 richting Antwerpen 22 minuten extra tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de E34 schuif je 10 minuten aan tussen Melsele en Sint-Annalinkroever. En op de Brusselse binnenring is dat 12 minuten erbij tussen Leonhard en Groenendaal.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Cutting Crew en I Just Died in Your Arms. Covers brengen bij Sven en Anke. Ze doen dat al 10 jaar lang elke dinsdag. Maar dat kan voor de artiest in kwestie life-changing gevolgen hebben. Vanochtend belde Sven en Anke met Koen de Bouw, de acteur, die super verrassend een paar weken geleden dit hier coverde samen met Isabelle A.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Des op date met Soen Soekie.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Des Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
15: Meer info op ikea.be.
17: Go Yellow!
18: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
19: Wat? Nog maar tot 21 juni?
18: Yep.
19: Oei, dan moet ik rap zijn.
18: Go for info naar telenet.be.

0: De laatste twee weken van het tiende seizoen van Sven en Anke die zijn ingegaan. En ze blikken elke ochtend terug op een memorabel moment van de afgelopen 10 jaar. En vanochtend deden ze dat ook met een moment dat eigenlijk nog niet zo heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Een paar weken, een maand of twee denk ik. Namelijk het onverwachte duet van Isabelle A. samen met Koen de Bouw. Dus Isabelle A. was de coverartieste. Die zocht iemand heel last minute voor haar laatste cover. Namelijk Where the Wild Roses Grow. En ze kwam Koen de Bouw hier tegen in de middengang op VTM en ze zei, kun jij eigenlijk zingen? Koen de Bouw zei nee en toch zijn ze samen de studio ingegaan en klonk daar iets waanzinnigs mooi en iets wat online ook echt ontploft is, tot grote verbazing ook van Koen de Bouw, dat zei hij vanochtend.
1: Op mijn Instagram inderdaad publiceer ik veel dingetjes van mijn werk en dan doe ik eens iets buiten mijn comfortzone, zal ik maar zeggen, en dan scoort dat zo hoog. Dat is het frustreert tegelijkertijd ook wel een beetje. Maar nee, het maakte mij heel blij, vooral omdat ik het in die theatrale context zie en dat het zo gewaardeerd wordt. Maar sowieso heb ik gezegd tegen Isabel een paar weken geleden, ik kom wel eens een keer kijken naar de repetities, want we hebben al een paar boekingen hoor, Isabel en ik, voor deze zomer.
2: Echt?
1: Te komen brengen.
2: Echt?
1: Ja, dus dat vind ik wel leuk. Ja, maar ik wil het natuurlijk wel eens een keer alleen maar een tijd nemen om het nog eens genoeg
2: te doen. Oké, gaan we brengen deze zomer? Waar dan?
0: Ja, is dat
2: je blote hoofd?
0: Privé dingetjes of kunnen mensen er naartoe gaan?
1: Ja, privé dingetjes.
2: Okay.
1: Privé dingetjes. Hoewel, ik heb gezegd, misschien dat ik wel eens op een festival waar dat je zingt, Isabel, dat ik wel even het podium opspring.
2: Oh, wow.
1: Zou kunnen.
0: Zalig toch, hè? Naast een waanzinnige acteercarrière is dit misschien ook de start

Dat wens ik jou natuurlijk toe, hè. Ook bij dit lekkere warme weer. Good times van Chic. En de good times die blijven komen, want Karel die neemt het hier van mij over tot 4 uur vanmiddag. Ik heb zelf nog de beste Nederlandstalige song ooit. Volgens mij dan, hè. Zo simpel, zo geniaal. Guus Meeuwis en Het is een nacht.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
5: Richie.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Je kan de airco harder zetten, je kan je hoofd ook in een emmer met ijsblokjes steken, maar de radio harder zetten, dat helpt ook voor de nodige verkoeling. Check it out, zo meteen. Het is 1 uur, goedemiddag. Het Jo-nieuws krijg je van Lore Brijsing.
12: Goedemiddag. Mogelijk stuurt ons land militairen naar de straat van Hormuz. Justitie kreeg vorig jaar meer dan 400 klachten en FIFA waarschuwt voor valse WK-tickets. Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen, om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran, over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franke.
13: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
12: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. Wij experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt, waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schrote van het VAD.
14: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
12: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. En zevenkampster Navi Tiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Tiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Navi Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. En op begin volgende week houdt de hittegolf aan.
11: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 18 minuten. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten. In de richting van Antwerpen, de E17, vanaf Haasdonk, 22 minuten. Op de E19, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 13 minuten. En op de E34 tot slot, tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 13 minuten.

met die mooie uithaal op het laatste. Because of you en Gustave. Op het terras was het toch iets te warm, dus ik ben maar terug in de radiostudio gedoken. En welkom bij de hits van Schmitz op deze tropische donderdagmiddag. Bernard zegt, hey Karel, als je op dat terras wil zitten, bij jou is dat met een triple karmeliet waarschijnlijk. Je kent me, Bernard, maar de man met de hamer die komt pas straks na 4 uur. Ik moet toch een beetje fris blijven en we zorgen absoluut voor een gekoelde soundtrack. Wat denk je van ABBA? Goedemiddag.

0: hoort bij de soundtrack van de jaren 90, dit, hè, de 90s top 500. Soul Asylum en Runaway Train. Zo dadelijk vieren we de verjaardag van Alison Moyet. En we draaien een van haar mooie nummers. En je hoort ook Meteor en Fleming.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
17: Klinkt goed.
16: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
18: Meer info op IKEA.be.
20: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
21: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Het is de 18e juni en taart en champagne voor de jarige Alison Moyet. Ze brak door aan het begin van de 80's met Yazoo. Met die geweldige stem. Later ging ze solo en scoorde een pak hits, waaronder dit. ...65 jaar jong vandaag en ze toert nog altijd trouwens. Dit najaar komt ze ook naar het land. 28 september in Ancien Belgique in Brussel. Maar doe geen moeite, het is daar al helemaal uitverkocht. Zo snel gaat dat tegenwoordig. Voor haar verjaardag een van die mooie nummers van Alison. Dit is Week in the Presence of...

0: tussen 2:30. Er staan op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1:10. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 24 minuten. En tussen Borgerhout en Deurne 12 minuten, komt door een ongeval dus. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 12 minuten. In de richting van Antwerpen 1/2 uur vanaf Haasdonk op de E17. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 19 minuten. E34 vanaf Melzele 12 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En nu Robbie Williams.

over The Road to Mandalay en Robbie Williams. Vandaag in het jaar 96 verliest België een stem die je niet kon negeren. Luke Walter Jr. van Blue Blood. Ik laat dat niet zomaar voorbij gaan. Hij duikt zometeen terecht op in de schatkamer van Schmidt. Want ik heb ooit wat meegemaakt met Luke. En dat verhaal vertel ik je graag zometeen 2:15.

0: Bombi.
1: Ik ga schilderen.
0: Nee, Bombi, we gaan klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Mannekes.
0: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
0: Ah ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat.

Bruno Mars. De schatkamer van Schmidt. Welkom in mijn schatkamer met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag, in het jaar 96, verliest België een stem die je niet kon negeren. Luke Walter Jr. van Blue Blood. Echte naam, Luc Renneboog. Hij wordt amper 48 jaar en verliest na 3 jaar zijn strijd tegen leukemie. En Luke had zo'n diepe stem dat ze hem ook de Belgische Tony Joe White noemde. Een eretitel, vind ik zelf. Luke is de frontman van Blue Blood, een band die eerst live indruk maakt en pas daarna platen uitbrengt. In de 80's, in 87, komt het debuut Shopping for Love uit. Ze staan dan al op de podia zoals het Rhythm and Blues Festival in Peer. In 91 komt de doorbraak met Bridge to Your Heart. Met ook die cover van Bill Withers, Who Is He and What Is He to You. Met de vervolgplaat Where Do You Go kijkt Blue Blood zelfs over de grenzen en hebben ze dus ook succes in de rest van Europa. Maar in 96 valt het stil. Luke is vandaag al 30 jaar een hemelse held. En een persoonlijke anekdote. In 1992 werkte ik al bij een radio, dat was in Antwerpen. En het toeval wou dat Luke in hetzelfde gebouw woonde. Nu, dat wist ik op dat moment dus niet. Op een dag stond hij onverwacht voor de deur. En dan kwam hij dus een cover van Hold the Line voorstellen. Ik was net in uitzending. En op dat moment was ik ook al fan van Toto. Dus ik dacht, oké, een cover van Toto, ik ben benieuwd. Maar die versie van Blue Blood, die blies me meteen ondersteboven. Ik heb ze meteen opgelegd, op de radio gedraaid en een interview met hem gedaan. Hij was een bescheiden, enorm vriendelijke en lieve man. Zo'n ontmoeting die blijft hangen. Net zoals die diepe, warme stem die recht je ziel raakt.

Classic 80s dit, hè. Het is voor Fierce by Joe en Shout. Daarvoor Luke Walter Jr., 30 jaar een hemelse held. We zijn dat niet vergeten, samen met Blue Blood en Hold the Line. Ik ga je wat verkoeling toewuiven nu. The Sugar Babes.

0: deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is jouw... En de perfecte soundtrack voor een zonnige donderdag. En verliefd worden gaat snel. Vraag maar aan Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En ook wat Italiaanse passie van Nek. En Laura Nonché zometeen na het nieuws van 2 uur met Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Franken bespreekt een militaire missie naar de straat van Hormuz. De VS en Iran bespreken morgen hun akkoord. En Club Brugge en KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen. Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
5: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
4: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. We kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo en Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. En ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
3: Het is druk onderweg. Er staan op dit moment 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Veel miserie komt door een eerder ongeval. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1 uur en 9 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Richting Antwerpen ook moeizaam op de E17. Vanaf Haasdonk 55 minuten. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 1/2 uur. Op de E34 tussen Melseren en Sint-Anna-Linkeroever 25 minuten. En voorlopig de laatste, de E19, 11 minuten. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.

girl power uit de jaren 80. Het komt nog uit Nederland. De Dolly Dots met hun grootste hit Love Me Just a Little Bit More. De perfecte muziek voor een tropische donderdagmiddag. Zo meteen met Laura Nonché van Nek. En er is Olivia Dean.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes.

0: CarPlay en Android Auto. Yes. Vanaf €179 per maand in Lease & Go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
9: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
8: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit.

Elton John, Kiki D. En daarvoor Laura Nonché uit de 90s van Nek. En het hart van Sylvia Sucaat ging ook wat sneller slaan, want ze stuurde een bericht. Oh, Karel, doet me terugdenken aan mijn eerste reis naar Puglia. En naar de knappe neef van mijn vriendin waarmee ik op reis ging. Later is zij nog mijn vakantielief geworden. Ja, dat kan me voorstellen dat dat hart ook iets sneller gaat slaan, Sylvia. Kenny is een vloer aan het leggen en hij deelt dat dan met mij. En ik zie een foto met een t-shirt. Een nat t-shirt. En Kenny schrijft erbij: Karel, het is geen water. Ja, dat zweet, het stroomt bij velen. Dus sterkte genoeg, hydrateren, kan je nog lekker meer zweten, Kenny. En ook voor alle studenten, ik heb er thuis ook nog twee zitten, die bij deze temperaturen hard aan het werken zijn. Een dikke duim en hopelijk komt het allemaal in orde ook, ondanks die warme temperaturen. Tijd om even te chillen, ook belangrijk. Tijdens de blok, af en toe een pauze nemen. Ik nam die ook altijd veel te lang, dat weet ik nog. Dit is Birdie.

straks rond 3:15 kan je lekker chillen in de zen van Schmitz. En voor die tijd nog Coldplay. En ook de Pointer Sisters, die zorgen voor weer wat extra liters zweet. Sorry, hè. Ja, Jump for My Love komt eraan. Eerst een overzicht van de verkeersproblemen. 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1.5 uur. Ondertussen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 34 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 12 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En tot slot in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten.

0: de glitter en de glamour van de Pointer Sisters. En ook wel een beetje een cardio dit. Een workout. Met deze hitte temperaturen niet aan te raden, denk ik, buiten. Jump! Ja, ik heb het begrepen. Het wordt zo dadelijk een beetje rustiger. Om 3:15, dan kan je chillen met een wondermooi nummer van In Excess. En eerst ook Tom Grennan met A Little Bit of Love.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
3: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
4: Ik voel me echt niet plezant.
5: Date Night.
1: Tess op date met Soen Soekie.
3: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
1: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Mannekes.
8: Bombi.
7: Ik ga schilderen.
8: Nee, Bombi, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Ah ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
12: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
11: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
12: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
11: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
12: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
11: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
12: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Carrefour, Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op stofzuigers, skincare, kan niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Dit is Joe.
18: Joe. Good times, great music.

0: Tom Grennan scoorde 5 jaar geleden met deze Little Bit of Love. Het is al 3:12.
1: De zin van Schmidt.
0: Is het rustpunt in de middag met altijd 2 platen die je helemaal zullen laten chillen. Typisch is dat sommige rockbands ook altijd een hele zachte kant hebben. In Excess bijvoorbeeld. Ze hebben ook een aantal rustige songs gemaakt. Van hen hoor je Beautiful Girl. Maar beginnen doen we met de zanger van The Who. Ook wel bekend voor hun rock'n'roll. Maar Roger Daltrey zorgt voor kippenvel de komende minuten. En het ligt niet aan je airco.

0: Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
12: Paul McCartney is jarig vandaag. Ik vind dat een goede reden om een van zijn succesplaten nog eens op te leggen. Je hoort ook sowieso Dire Straits en Shakira, zo meteen al. Nu het nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Lore Breisink.
13: Goedemiddag. Oekraïens president Zelensky heeft geluncht met onze koning. De VS en Iran bespreken morgen de verdere stappen in het akkoord. En we kennen de kalender van de Jupiler Pro League. Koning Filip en Oekraïens president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek. Om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Collega Tessa Rens.
14: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nazinderen.
13: Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. En tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf nog aan.
12: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E34 in de richting van Antwerpen tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever 38 minuten. Maar ook op de E17 tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West 35 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West 19 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 18 minuten. Nog eentje, de E314 in de richting van Nederland. Hinderd door een ongeval tussen Winkselen en Wilselen 14 minuten.

Shakira en de panfluit. Whenever, wherever. Straks gaan we swipen en liken en het wordt een heel plezante vandaag. Speciaal voor deze tropische donderdag een uitmuntende selectie. Ik ben heel benieuwd wat er zal gekozen worden. Maar eerst een van de beroemdste zangers, liedjeschrijvers ooit. Een deel van de Fab Four. Paul McCartney, 84 jaar en een goede reden om de Beatles nog eens te draaien. Hey.

0: Pits uit het begin van de jaren 90. Chesney Hawkes en the one and only...
1: Swipe of like.
0: The one and only swipe and like staat ook klaar. Je kent het principe, 5 goede platen. Ik stel ze je allemaal voor en dan mag je zeggen welke je wil horen. Ik zoek een straffe kandidaat, een speciale selectie vanmiddag, maar het wordt sowieso plezant. Je stuurt een bericht in onze app en vandaag stuur je... Ik smelt. Dankjewel.
1: Is nieuw bij Joe.

0: Restarters tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Dit is Joe.

0: gemaakt. En dit klinkt ook wel zonnig, vind ik. The Bad Boy, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Swipe of like?
0: Christophe Vuilsteken in Meulebeke heeft een dagje vrij en hij is naar de radio aan het luisteren. Vind ik altijd plezant. Dag Christophe, goedemiddag.
2: Hey, dank Carlo.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt zelf een foodtruck en je zei zelf van morgen terug werken en ook het hele weekend. En ja, de temperaturen swingen de pan uit. Heb je dan ook een, en je staat er in de buurt van eten dat moet opgewarmd worden natuurlijk. Wat wordt er dan op zo'n warme dagen het meest verkocht? Heb je daar zicht op?
2: Oh, de meeste zijn hamburgers, dan ook braadworst. En dan is er nog de keuze tussen hotdog en warme benen.
0: Ja, ja, ja. Ik snap
2: ik
0: dat
2: je... Ik denk nog een briefje eronder te hangen. Koud verkrijgbaar ook, want dat is ook lekker.
0: Een koude sausjes, alstublieft. Goed.
2: Nee. Een koude benen.
0: Christophe, je kent het principe. 5 goede platen. Allee. Ja. Afhankelijk van hoe je het bekijkt. En je mag er één kiezen. Ja. Bij twijfel swipe je opzij. Maar ik ben benieuwd wie jij gaat kiezen. Veel plezier.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Bieze Bazen zit daar. En Loetse Bolleke Zoetse.
2: Ja, dat is niet slecht, maar ik ga toch nog een keer swipen.
0: Oké.
1: Kandidaat 2.
0: De hartslag gaat omhoog dankzij Tina Turner en ook Ike en Proud Mary.
2: Dat is een moeilijke.
0: Ja, ja.
2: Ik ga toch nog een keer swipen.
0: Oké.
1: Kandidaat 3.
0: Wham zit daar met de jaren 80 knallers Everything She Wants.
2: Dat wordt ook een swipe.
0: Oké, de voorlaatste.
1: Ja. Kandidaat 4. Welcome to the
0: Hotel California. Daar zit de live-uitvoering van Hotel California. Eagles.
2: Ja, die vind ik schitterend.
0: Is het waar? Is het verkocht? Ja. Oh, dat vind ik plezant. Maar dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 5. You're just too
0: good to be true. The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off Of You.
2: Ja, ook mooi, maar ik heb de goede keuze gemaakt.
0: Ah wel, meer moet dat niet zijn. Het is wel een plaat van 6,5 minuut, dus het verkeer gaat wat later zitten. Maar kijk, we gaan ons dan niet aantrekken. Het is een schone dag.
2: Het is heel leuk.
0: Voilà. Veel succes in de foodtruck. Nog even snel. Hoe is de naam van de foodtruck voor de mensen in de buurt van Meulebeke?
2: Het smulmobieltje, en dat is in Idem.
0: Oké. Het smulmobieltje.
2: En het hele weekend.
0: Allee, veel succes. Dag Christophe.
2: Goed, dankjewel.

0: heerlijk. Het was de Like van Christophe in de Swipe of Like. Special treatment vanmiddag met de live-uitvoering uit 94 van Hotel California. En ik hoop dat je ook kippenvel hebt op plaatsen waarvan je denkt... Huh? Kan dat? Heb ik dat daar ooit al gehad? Ja, ja, ja. Het is gebeurd, het is gebeurd. Ondertussen loopt de muziekpol van de tweede kans. Dit zijn de vier overblijvers. Eén van die vier draai ik zo meteen. En dat is degene met de meeste stemmen. Wat denk je? Biezenbazen, Loetse, Bolleke, Zoetse. Ike en Tina Turner, Proud Mary. Wham! Met Everything She Wants. Of Can't Take My Eyes Off of You van de Boys Town Gang. Stemmen, want het kort, vrienden. Ondertussen de verkeersproblemen. 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. D314 richting Nederland, een ongeval gebeurd. Tussen Leuven en Holsbeek een uur en 8 minuten. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 49 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 41 minuten. De A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een kwartier. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. De Antwerpse ring zelf dan in de richting van Nederland een half uur. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 25 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten. En tot slot, we zijn er bijna, de buitenring in Brussel tussen Grimbergen en Jette 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En nu Dire Straits.

0: hit uit het jaar 18 van Eva Max en Sweet Bad Psycho. De resultaten van de muziekpoll van de tweede kans. Achteraan op de vierde plek Ike en Tina Turner. Op drie The Boys Town Gang. Op twee Wham met Everything She Wants. Maar met 42% de winnaar vanmiddag. We gaan voor een meebrulmoment. Ongegeneerd mag je dat doen. Zometeen op Loetse, Bolleke, Zoetsen en Biezenbazen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Want daar is Maya de Bij.
4: Yeah. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
3: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
4: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
5: Claudie. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Joe.
9: De hits van Schmidt.

Haha, ze waren verantwoordelijk ook voor een van de beste videoclips uit de 80's. En die hoorden ook bij deze Take On Me. De Kok en de Koning zometeen. Met onder andere tickets voor Circus Camille. En uiteraard ook de 15 seconden quiz. En het goede nieuws is dat je daar €650 kan verdienen. Dus blijf luisteren en kijk wat uit voor de hitte. Tot morgen. Dit is nog Messi Lolejong.

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Er hangt zomer in de lucht, of het moeten die boterhammen met hummus van Rani zijn. Kan ook altijd. We sturen je een familieticket voor Cammy op en een dikke check voor Den Aldi. Maar eerst naar Thomas, die er is komen bijleunen met het nieuws van 4.
7: Goedemiddag. Onze koning heeft aan tafel gezeten met de Oekraïnse president Zelensky. Een zware valpartij in de ronde van Zwitserland voor vrouwen. En onze Rode Duivels die kennen hun scheidsrechter voor de match nu zondag. Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe dat gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa, dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders in Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals die echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone en dat is een buurland van Liberia. En in de ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig dat daar allemaal is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels die krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera, 41 en een leraar LO. Hij maakt zijn debuut op het WK trouwens. Hij floot wel al andere grote wedstrijden. De Copa America bijvoorbeeld. Dat is zowat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon, warm ook, lokaal tot 33 graden en vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer tot 35 graden, zelfs met opnieuw kans op stevig onweer dan 's avonds. Tijdens het weekend veel zon, opnieuw 35 graden en ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
6: Oh, ik hoor het u zo graag zeggen. Dank u, Thomas.
8: Een heel goedemiddag. 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen, 52 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 drie kwartier tussen Melselen en Sint-Anna-Linkroever. Op de A12 18 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Richting Nederlandse grens op de E314 ook drie kwartier tussen Heverlee en Wilselen-Dorp. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. Ook 12 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En 10 minuten tussen Expo en Machelen. Ook 10 minuten op de buitenring tussen Grimbergen en Jette. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.

0: 90's-kinderen. Alana Miles, Black Velvet. Heel wat luisteraars rapporteren in de Joe-app dat ze het hier warm van krijgen. Dat is maar een beetje een schuurplaatje.
1: Ja, het is een beetje een zwoere plaat.
0: Ja. En Claude zegt dat het aan je outfit ligt. Dat, dat hij het warm krijgt.
1: Amai.
0: Dat is wel, het is een mooi kleedje.
1: Het is wel snel warm, hoor.
0: Ik ga er één ding over zeggen, Claude. En voor de rest hoeven we daar geen details over te weten. Maar dan heeft ze haar cowboyhoed nog niet op.
1: Hey.
0: Die liggen nog op je bureau, hè?
1: Ja, ja, ja, die ligt op mijn bureau.
0: We hebben hier nog een klein feestje.
1: Mijn dochter Dora die mag vandaag 30 kaarsjes uitblazen. En wij maken er een erezaak van om elkaar altijd te zien op haar geboortedag. Dus had ik een tafeltje gereserveerd voor een korte lunch met haar op een terrasje. Goed plan. Maar dat tafeltje stond toch wel in de vlakke zon.
0: Oh nee.
1: Zeker. We zijn allebei zonnekinderen. Maar eten in die hete zon, ja, dat is voor mij echt een no-go. En zij vond dat ook niet echt een aantrekkelijk plan bij 33 graden. Dus na wat geschuifel hebben we ons toch in de schaduw van een parasol kunnen murwen. En maar goed ook, want ook daar zaten we een beetje te smelten eigenlijk. Wat een weer is me dat.
0: Heerlijk.
1: Waar is dat zwembad als je het nodig hebt? Ja, een zwembad geven wij jammer genoeg niet weg in deze uitzending. Maar we bellen straks wel met een ondernemende mama die iets heel slims heeft bedacht voor kinderen die ook graag het water opzoeken en dat niet altijd noodzakelijk doen onder het toeziend oog van een ouder.
0: Ja, tussendoor even, happy birthday Dora. Ik weet dat je aan het luisteren bent. 30. Het begint allemaal nog maar juist.
1: Ja,
0: echt. Wij nemen hier ook een duik en we gaan dat doen in de wervelende wereld van Milk Inc. Want Reggie en Linda zelf komen dit live voor jou doen over een uurtje. Ik hoop dat die ook hun cowboyhoed bij hebben of hun botjes.

0: Joe-app sturen, gewoon als een berichtje en dan halen wij daar een winnaar uit. Voilà. Hm? En nu dan een popster die in 2009 eerst Vlaanderen, dan Turkije en vervolgens de hele wereld veroverde, Hadise.
1: Dit is Joe,
2: de kok
1: en de koning.

0: Wereldhit, hè, in 2009. Ja. Echt, de Zero's, die draaien we ook heel graag hier bij Joe. Je moet die van die meme die Isolde heeft doorgestuurd, moet je naar Dora doorsturen.
1: Happy birthday aan Dora. Ja, je ziet iemand die nogal beteuterd kijkt. I just want to apologize to the people I called old at 30 when I was 18.
0: Dat is zo, als je 18 bent, lijkt 30 echt zo, wow,
1: ja, en
0: zo
1: 40
0: oud.
1: Echt bejaard.
0: Oh, en nu denken wij 30, maar snottehapen.
1: Ja, echt, hè.
0: Er staat hier nog zoveel te wachten. Veel mensen hebben het warm natuurlijk. Even veel beterschap gewenst aan Andy, stuurt in de Joe-app. Ik wil ook een zwembad door. Ik lig hier in het ziekenhuis te smelten na een operatie gisteren van een grote littekenbreuk. Oeh, wauw. En Pascal, die ligt gewoon aan het zwembad.
1: Die ligt aan het zwembad. Ja, geniet ervan.
0: Genieten.
1: Na bijna een jaar, de kok en de koning volgende week is al de laatste week van het eerste radioseizoen van ons. Ja, zot, hè. Weet jij intussen dat wij altijd iets voor 16:30 een plaatsje vrij houden voor jou? Om te draaien wat jij heel graag wil horen, maar deze week doen we dat ietsje anders dan gewoonlijk. Dikke merci. Ja, omdat niet alleen het eerste seizoen van De Kok en de Koning er bijna op zit, maar ook een schooljaar, zijn wij hier al de hele week mensen uit het onderwijs aan het vieren bij Joe. We hebben nog een aantal dikke merci's liggen.
0: Nog 6, ik heb ze nageteld, ze zijn er nog.
1: Ze zijn nog intact, er zitten geen steentjes in.
0: Ze liggen ook cool. We hebben die, ja, het is gek, maar die liggen in het bureau van de baas, omdat daar de beste airco is.
1: En omdat niemand daar iets durft te pikken.
0: Nee, die blijft daar ook keurig af. Ja. Ja, maar ze liggen daar nog.
1: Ja, het zijn extra large merci's met 2 kilogram merci's in. Het enige wat jij moet doen, allez, mag doen eigenlijk, is een plaatje aanvragen voor jouw leerkracht of iemand anders uit het onderwijs. Laat ons dat gewoon weten in de Joe-app waarom die persoon dat echt verdient.

0: Ja, en als we dan jouw verzoekje draaien en die persoon ook uitgebreid bedanken op de radio, dan krijg je zo'n dikke merci toegestuurd. Daar zitten 180 merci chocolaatjes in. Tenzij de facteur er 1 of 2 uitpikst. Maar dan heb je er nog altijd superveel die je dan kan doorgeven aan die leerkracht. Dat wil zeggen dat je eigenlijk, als je dat aan een leerkracht of aan een busbegeleider geeft, dan kan je het hele team daarmee trakteren.
1: Absoluut. Dus
0: laat maar komen, iedereen die van ver of dichtbij iets voor jou of voor je kinderen gedaan heeft of voor de kleinkinderen die je wil bedanken, nu in de Joe-app.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Sea, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Zeg, laat die hobbel een keer zakken, wij moeten repeteren, het is belangrijk.
8: Oh, nee, maar wacht,
9: Dit is Joe.

0: Oh, dan gaan mijn festivalbenen aan het dansen, hè, als ik Simple Minds hoor. Don't you forget about me. Niet vergeten dat straks Milk Inc. live langskomt in deze show. En voor mensen die eerder deze week gevloekt hebben van ah, Juma, ik wil eigenlijk echt heel graag zo'n nummerplaathouder van Joe. Daar gaan we weer.
1: Het grote nummerplaathouderverhaal van de kok en de koning.
0: Ik wil zo'n ding komen halen in Vilvoorde. Komende vrijdag, ja, alle plaatsen zijn uitgedeeld. Dus we hadden daar een soort Google Form voor gemaakt. En dat is nogal bestormd door heel Vlaanderen. Dus alle plaatsen daarvoor zijn volzet. Tenzij ze dat niet helemaal zijn. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Ja. Maar eerst.
1: Dikke merci. Ja, voor alle mensen die op welke manier dan ook een steentje bijdragen aan het onderwijs van onze kinderen of kleinkinderen. We hebben de voorbije week heel veel odes aan het bijzonder onderwijs binnengekregen. Want die mensen zetten zich natuurlijk ook elke dag met hart en ziel in voor jouw kinderen of kleinkinderen. Dus dankjewel om ook die mensen in het zonnetje te zetten. En we pikten er deze van Dirk uit Tongeren uit.
0: Ja, die krijgt een dikke merci om te delen met het slachtoffer in kwestie en een hele mooie plaat hierbij hoort.
2: Een hele, maar een hele dikke merci aan juf Leen en haar collega's van Buzo de Garve. Mijn zoon heeft een mentale beperking en die is 19 jaar. Een echte slungel en zal altijd een mentale leeftijd van 4 jaar blijven hebben. En juffrouw Leen en haar team, die maken er altijd weer een fantastisch feestje van op de Garve. Iedere keer gaat mijn zoon heel graag naar school. Ze verzinnen allerlei activiteiten. Ze laat soms haar gezin speciaal voor de kinderen. Ze gaat mee op C-klassen een heel week en laat haar gezin dan in Limburg achter. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat die 100.000 merci's verdienen. Doe maar, Marco Borsato. En rood voor alle lieve leerplachten van Milo. En speciaal juf Nele.
3: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocola.
4: Dikke merci.
5: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt

0: Mirka Tongeren voor de helden van het bijzonder onderwijs. Love you to bits and pieces allemaal. En ook een beetje voor het kleedje van Rani. Heel rood. Marco Borsato. Gisteren hadden we nog een heel, heel, heel enthousiaste dochter van Nicky.
1: Ach ja.
0: Winnaar, denken we, aan de lijn.
2: Yippie!
0: Heel benieuwd naar de reactie van de volgende winnaar.
3: Win familietickets
1: voor Circus Camille. Ja, de hele week mogen we niet alleen mensen uit het onderwijs blij maken met een dikke merci. We sturen ook elke dag een gezin naar Circus Camille deze zomer. Morgen de laatste tickets, ook bij Sven en Ankes morgens trouwens. Maar vandaag zijn ze voor Leen uit de pannen.
2: Joehoe, wij zijn super blij dat we naar Circus Camille mogen.
4: Dank u wel, Joe.
0: Ah, ik vind dat heel goed. Het was bijna... niet helemaal. Working on it. Morgen dus een nieuwe kans bij Sven en Anke. Zometeen goed nieuws voor iedereen die nog een nummerplaathouder wilde scoren. Mm-hmm. En we verwachten Milk Inc. natuurlijk ook nog altijd in deze studio. Maar we zijn ook al heel blij met Thomas Everix. Wat gebeurt er, Thomas?
5: Goedemiddag. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daar hadden ze begin deze week het werk neergelegd uit onvrede. En dat zorgde voor lange wachtrijen op Brussels Airport. Meer details over dat akkoord in ons nieuws van 5. Onduidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren met het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Gisteren was daar nog heel wat ophef over dat 200 buslijnen geschrapt zouden worden. Vandaag heeft bevoegd minister De Ridder voor het eerst gereageerd. Ze zegt dat het allemaal toch nog niet duidelijk is en dat dat nog bekeken wordt. En een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Daar is de Sloveense Urška Zigard afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze de controle over haar stuur verloor toen ze een verkeersdrempel overreed. Daarbij heeft ze trouwens haar kaak gebroken. Hoe lang ze oud is, dat is voorlopig nog onduidelijk. Nu nog volop zon, warm ook, lokaal tot 33 graden vanavond, kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden zelfs, opnieuw kans op stevig onweer zelfs. Tijdens het weekend weer zon, opnieuw 35 graden en op begin volgende week blijft het gewoon warm.
2: Yippie!
0: Blije kindjes, zeg maar.
1: Ja, 9 plaatsen op onze snelwegen ook, waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen, 3 kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West, 39 minuten op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 19 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 36 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 27 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook in de richting van Gent vertraag je 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring een half uur tussen Waterloo en Groenendaal en een kwartier tussen Grimbergen en Jetten. En op de binnenring 21 minuten geduld tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Marleen is van dezelfde club als Rani, want die heeft gestuurd in de Joe-app. Oh, Teddy, wat wil ik nu nog meer? En vier hartjes.
1: Ja, dat is toch een bijzondere stem hè, van die man.
0: Bijzondere man ook, hè?
1: Bijzondere
0: qua,
1: man.
0: Qua tatoeages en al.
1: En die maakt de ene hit na de ander.
0: Ja, fantastisch. Ja. En dat blijven we ook met veel plezier draaien hier bij Joe.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, een oplossing voor bezorgde ouders die niet op hun gemak zijn als hun kind in de buurt van water komt.
0: Ja, en dan is er ook nog uiteraard het bezoek van Reggie en Linda zelf. Die gaan dit live doen voor ons, hè?
1: Ja.
0: Alsof wij een heel sportpaleis zijn. Warm die handjes al maar op, je gaat ze nodig hebben. Maar we hadden ook beloofd, er zijn heel wat mensen ongeduldig in de Joe-app. We hadden beloofd dat we opnieuw oplossingen voor onze zelfgecreëerde problemen gingen bedenken.
1: Ja.
0: Dat is ons ook gelukt, denken we.
2: De kok en de koning.
1: Pitstop.
0: Ja, het meest uit de hand gelopen verhaal van het eerste seizoen, De Kok en de Koning. En er zaten nogal wat uit de hand gelopen verhalen in, eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, het is allemaal begonnen met een nummerplaathouder die Tom op zijn auto aan het schroeven was.
0: Gekregen van de collega's.
1: Collega's, en daar staat op.
0: In deze auto staat de radio op Joe, wat ook waar is.
1: Ja, en natuurlijk wou ik dan ook in. Ja. En om een lang verhaal kort te maken, nu wil eigenlijk iedereen er in. En wij proberen, wij doen ons uiterste best om iedereen tevreden de vakantie in te sturen, maar dat is niet zo simpel. Dus we hebben nu al twee collega's bereid gevonden om volgende week vrijdag voor ons het hele land te gaan doorkruisen om nummerplaathouders uit te delen aan iedereen die niet in Vilvoorde geraakt. Maar nu blijven er maar berichten binnenkomen van luisteraars die er nog geen hebben, maar die er wel een willen.
0: Ja, en die ook graag naar Vilvoorde zouden willen komen. Ja. Maar alle plekjes waren al ingenomen. Voor volgende week, vrijdag, dan gaan we dat doen. Dan organiseren we weer een soort van pitstop. We hebben ook al collega's van het magazijn met een boormachine gevonden die dat heel rap op auto's kunnen verschroeven.
1: Ja, ja.
0: Want we gaan dat wel echt doen, dat er hier opschroeven.
1: Absoluut.
0: Dat je die niet thuis kan doorverkopen of weggeven.
1: Nee, nee. We willen dat niet op Vinted terugvinden. Hè?
0: Dus de voorraad was op. Ik had er 100 besteld. Ja. Maar ik heb dus op mijn blote knietjes bij Juri van de nummerplaathoudersfabriek.
1: Ja.
0: Die mens die heeft mijn nummer al in zijn telefoon staan. Want als ik bel, dan is dat nu weer. We hebben er een pak kunnen bijbestellen.
1: Ja, wat is een pak?
0: Ja, we hebben er nu eigenlijk genoeg om er aan Stijn en Anne mee te geven die Vlaanderen gaan rondtrekken. Dus die gaan er, ik denk, een stuk of 120 of zoiets heb ik er daarvoor kunnen voorzien. Maar we hebben er nog eens 100 kunnen bijbestellen voor hier in Vilvoorde.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan nu, ik durf daarna niet te zeggen, want de computer gaat ontploffen, denk ik, als dat we gaan nu die plekjes openzetten op joe.be. Dus je kan terug reserveren. Maar vorige keer was dat op een uurtijd, zat het vol.
1: Ja.
0: Hè? Dus Tomorrowland, hè?
1: Ja.
0: Dus je kan een tijdstip kiezen om langs te komen volgende week vrijdag hier in Vilvoorde. Rani en ik zullen er ook zijn.
1: Absoluut.
0: We hebben wel wat rondlopen. Hè?
1: Ja.
0: We hebben de radioshow natuurlijk ook, we fixen wel iets.
1: Vijzen, dat doen we niet, hè,
0: mannen? Nee, vijzen, we gaan gewoon kijken.
1: En ons uitvijzen moet ook niet doen, hè.
0: Dus, ga naar joe.be.
1: Ja, haasje naar joe.be of naar onze app, dat kan ook. Claim jouw plek om op vrijdag 26 juni hier in Vilvoorde jouw nummerplaathouder af te halen bij ons.
0: Maar dat zijn dus een paar honderd auto's die je... Die hier op straat moeten aanschuiven en een file dan...
1: Ik denk dat we ook misschien de politie moeten verwijten.
0: De politie misschien even verwijten.
2: Deze week in Date Night.
3: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
4: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
5: Ik voel me echt niet plezant.
2: Date Night. Tess op date met Soen Suki.
4: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
2: Date Night met Tess Goossens en Soen Suki. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
13: Wat? 3?
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: De kok en de koning.

0: Dat is alles wat je nodig hebt. Liefde en een klein beetje warmte. Mm-hmm. Daar hebben we wel echt genoeg van.
1: Kan ineens te veel zijn.
0: Inderdaad. En wat is onze reflex dan allemaal? Of je dat nu in je tuin of op je terras kan doen, of ergens in de buurt of in een meertje, dan gaan wij allemaal.
1: Ja. Water, water, water. De rest komt later.
0: Ja, zoals Rani met haar verbrande lippen deze week.
1: Ja.
0: Hoe is het daarmee eigenlijk?
1: Ja, wel, ik heb nu wel zo'n velken.
0: Enfin, genoeg daarover. Ja. We gaan allemaal het water opzoeken. Mm-hmm. Vaak ook met de kleine kindjes. Ja. En daar zit gevaar in.
1: Ja, wie kleine kinderen heeft, die weet dat je altijd ogen tekort komt als die in de buurt van water zijn. Het is zo snel gebeurd dat er eentje in het water sukkelt. Maar daar heeft Valerie Stoop nu iets op bedacht. Dag Valerie.
0: Hey Valerie.
2: Hallo.
1: Hey, jij bent zelf mama?
2: Ja. Ondertussen zijn ze wel al wat groter geworden. Ze zijn ondertussen wel al 6 en 9.
1: Ja, okay.
2: Maar toch nog altijd ogen tekort.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat stopt ook niet hoor, Valerie.
1: Nee, ja, klopt. Maar jij hebt iets bedacht om het veiliger te maken. Hè? En om de ouders ook een beetje met een geruster hart aan een water te kunnen laten plaatsnemen. Hè?
2: Ja, dat is correct. Eigenlijk, ik was een heel ongeruste moeder. Mijn zoon is een grote avonturier, ja, altijd curieus. En op vakantie gaan met een zwembad, ja, ik vond nooit rust. En ik was altijd redelijk aan het denken, 's nachts van, oh, is de deur wel goed toe? En ik denk niet dat ik het moet uitleggen. En ik zocht oplossingen, gewoon eigenlijk een echte mama op Google. Maar ik vond eigenlijk niks. Mm-hmm. En ik werkte toen al in de kindersector. Dus dan zie je ook heel veel passeren, nieuwe producten en zo. Dus ik begon daar eigenlijk mij echt in te verdiepen als een echte, een zot eigenlijk. Mm-hmm. En ik vond niks. En ik had dan iets gevonden, maar dan in 23 stopte dat product. En mijn stoute schoenen aangetrokken. En dan eigenlijk, dat product bij een productontwikkeling gelegd en gezegd van, kan dit beter? Ik wil eigenlijk een hedendaags oplossing voor waterveiligheid rond het zwembad.
1: Ja.
2: En iets dat je vooral overal kan meenemen. Mm-hmm. Want je hebt een zwembad misschien thuis of niet. Of je gaat bij vrienden of bij grootouders of ga je op reis. Dus dat systeem moest met het kind meegaan.
1: Ja.
2: En daar had ik eigenlijk nooit echt iets op gevonden. Dus dan hebben we het maar zelf ontwikkeld.
0: Ja, wow. Dat is de Kido geworden. Hey, Kido, zie je wat met de O?
1: Ja.
0: Maar dat is super straf, want jij hebt daar zelfs dan uiteindelijk je job voor opgegeven. En dat is vandaag. Is dat jouw werk dan, Valerie?
2: Dit is 100% mijn werk.
1: Wow.
0: Mijn zoiets. Dat verhaal. Dat is heel zot, ja.
2: Dus ik zat heel goed bij een heel leuk kindermerk, maar toch mijn job voor opgegeven, omdat ik voelde echt in het binnenste van mezelf dat ik dat moest maken.
1: Ja.
2: Dat daar ook wel heel vraag voor was, dat dat een heel herkenbaar probleem was bij vele mensen. En ook natuurlijk een beetje de ervaring van de sector, was ik daar toch al een beetje meer in.
1: We weten al dat het Kido, of hoe zeg jij het? Kido?
0: Kido.
2: Ik zeg Kido.
1: Kido.
2: Kids en O, tweetalig.
1: Dus het heet Kido, maar hoe werkt het? Wat is het eigenlijk?
2: Ja, dus uiteindelijk, we hebben het proberen simpel te maken, maar het is zeker niet simpel, het is heel slim. Je doet gewoon een armbandje aan het kind en de ouder heeft een ontvangertje, je kunt dat eigenlijk een babyfoon bekijken.
1: Ja.
2: En eigenlijk zodra het armbandje in contact komt met water, gaat er een alarm af bij de ouder, op die babyfoon eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: En daar krijg je een heel luid alarm, maar echt een heel luid alarm. maar het is ook wel slim genoeg dat het valse alarmen kan filteren. Dus als het kindje zijn handjes was of zo, gaat hij niet afgaan. Maar het gaat echt wel, als een kindje echt onder water gaat, dat het gaat afgaan. Want valse alarmen brengen dan ook wel panische reacties die niet nodig zijn.
1: Nee. Je wil geen strand vol met wiee.
0: Je kan het overal mee naartoe nemen, zei je. Het is een draagbaar systeem. Ik heb het gezien. Het is eigenlijk een gele armband die je kind aandoet. En dan hoort er inderdaad zo'n soort thuisbasis die je overal mee kan nemen naartoe. Is dat al te koop? Heb jij al deals met winkels en zo? Of ligt jouw garage vol? Hoe werkt dat, Valerie?
2: We zitten nu even in pre-order fase. Ze komen in juli toe. Het is wel een ontwikkeling. Zo een consumentenproduct ontwikkelen. Dat gaat wel door heel wat fases en heel wat certificaties en dergelijke. Dus er komt wel wat bij kijken. Dus we komen dan in juli toe. En daarna, dus we doen nu een soft B2C launch. En vanaf september gaan we naar de B2B-markt, waar we dan eigenlijk de Dreambabies en de orchestras en alle grote kinderwinkels gaan aanspreken.
0: B2C, B2B, het is echt een ondernemer geworden.
1: B2C, B2B, onze luisteraar die kennen dat niet. Was
2: het
1: B2B en een B2C?
2: Voor de consument en dan is het voor de winkels.
1: Ah, oké, dat is duidelijk.
0: B2C en B2B.
1: Ja, en is het duur, zo'n Kido?
0: Ja, wat moet dat kosten eigenlijk, de Kido?
2: Het kost 210 euro. Dat is een bedrag. Maar natuurlijk hebben we daar ook heel wat zelf in geïnvesteerd. Met 2 jaar ontwikkeld met een Belgisch ingenieursteam. Het is ook, dat moet ook door de nodige certificaties. En het is ook een veiligheidsproduct, dus dat moet betrouwbaar zijn. Dat moet goed functioneren. Dus daarom ook wel de nodige investeringen nodig had. Dus daarom is het wel iets wat duurder.
0: Hou het in de gaten. Kunnen wij ons ergens aansluiten of zo voor mensen die nu... Ja, want ik hoorde mensen denken, ja, ik wil dat. Dus ik wil weten wanneer het verkrijgen is, Valérie. Waar moeten we zijn?
2: Op de website www.kidoalarm.com kan je al een bestelling plaatsen. Het is vandaag een ongelooflijke mooie dag al voor ons geweest.
1: Ja, de komende dagen ook. Ja.
2: We hebben vandaag onze omzet verdubbeld. Dat is ongelooflijk.
1: Wauw.
0: Dat is tof.
2: Maar voor mij is het belangrijkste dat er zoveel mogelijk kindjes beschermd zijn. Ja, dat is eigenlijk de boodschap.
1: Absoluut.
0: We gaan ook voor vertienvoudiging van de omzet ondertussen.
1: Maar tuurlijk wel.
0: Ondernemerschap.
2: Ik hoor het pinken ondertussen. Ja, inderdaad.
0: Kassa rinkelt. Nee, het is vooral duidelijkheid geen gesponsorde reclame.
2: Nee.
0: We vonden dat zo'n leuk verhaal.
2: Absoluut niet.
0: Een mama die zelf aan de slag gaat en er dan ondernemer mee wordt. Ja. Valérie van KidoAlarm.com. Heel veel succes. Hou ons op de hoogte en inderdaad op een veilige toekomst voor alle kindjes. Dag Valérie.
1: Dag Valérie.
2: Bedankt om te bellen.
0: Doei.
3: Dit is Joe.

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Lift het op, laat het op, we hebben de plopstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de plopstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: We trekken de natuur in met Burnert, Begijn, Le Bleu en Reggie en Linda vogelen live hun medicine bij elkaar, speciaal voor jou en je zonneslag.
7: Yippie!
6: Eerst even hier blijven voor het nieuws van 5. Thomas Everiks.
8: Goedemiddag. Witte rook bij Avia-partner. Minister De Ridder reageert voor het eerst op het leerlingenvervoer en een kaakbreuk voor mevrouw Tadej Pogacar. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Avia Partner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden. En dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
9: Het belangrijkste, 1, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En 2, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
8: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook opnieuw aan de slag. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat zegt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit, Sanik de Ridder, heeft voor het eerst gereageerd op de hijsa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het te veel meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. En dit zei minister de Ridder daarover in het parlement.
10: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
8: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. In de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer toen ze over een verkeersdrempel reed. Toen verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen zijn dat, die kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. En nieuwsgierige inwoners van Sint-Pietersleeuw die worden de komende weken op hun wenken bediend. Want stel, je rijdt door een straat en je vraagt jezelf af van waar komt die straatnaam nu eigenlijk? Wel, de gemeente heeft meer dan 100 straatnaamborden gemaakt met een QR-code. Dus als je die scant, dan ken je het hele verhaal achter de naam. Nu nog volop zon, warm ook, lokaal tot 33 graden vanavond, dan kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden, opnieuw kans op stevig onweer in de avond. En tijdens het weekend opnieuw veel zon, 35 graden en ook begin volgende week warm.
6: Dat is briljant, hè. Mijn straatnaam komt van een burgemeester.
11: Ah ja.
6: Dat is zo vaak, hè. Heb jij een speciale straatnaam, Thomas?
8: Ik durf de straatnaam waar ik ben opgeroeid eigenlijk niet zeggen. Dat is, hou je vast,
6: is de Vortezakstraat.
8: De Paddenkotse Heide.
6: En waar komt dat dan vandaan?
8: Ja, geen idee. Het enige wat ik weet, maar dit maakt het niet beter. Ik kom dus uit Nijlen en ja. De paddenkoten, het gebied daar, maar het gaat niet beter maken hoor. Ja. Dat was eigenlijk de hoerenbuurt.
11: Oh, ah, ja. Oké. Okay.
6: Ja, ja. Voor de mensen die nu kinderen op de achterbank hebben.
8: Sorry.
6: Ja. Google het even. Ze moeten het van iemand leren. Dat kan net zo goed Thomas zijn. Dank u,
2: ja,
6: Thomas.
2: Waar staan de files? Waar heb je zeker een kwartier extra te verwachten op de weg? Wel, ik vertel het je. Op de E17 staat de langste file tussen Haasdonk en Antwerpen-West in de richting van Antwerpen. 48 minuten, drie kwartier ook op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. Op de E313 38 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 20 minuten tussen Geel-West en Herentals Industrie. Op de A12 23 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 35 minuten tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Een kwartier tussen Grimbergen en Jette. Op de Binnenring 22 minuten trager van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal en ook een kwartier van Expo tot Machelen. Op de Antwerpse Ring richting Nederland vertraag je 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. En ook in de richting van Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: als Madonna uit 1985 helemaal into the groove. We zijn ook in blijde verwachting van Reggie en Linda die hun nieuwste live voor ons komen brengen. En wie weet wat brengen zij nog allemaal. Want ze hebben misschien wel een blijde boodschap bij.
1: Ja.
0: Waar wij allemaal iets
1: blij gaan van worden.
0: Mag ik nog niet zeggen, zeker?
1: Nee.
0: Het is niet van en dan van dat...
1: Huh?
0: Met dat strand.
1: Huh?
0: Nee.
1: Ah, nee.
0: Ah, nee. Oké, okay, nog niet. Ja, niet dan. Niet roepen, hè.
2: Volgende.
1: Ik ben geen jong kinderen, hè. Kinderen en zwijgen, dat gaat niet samen, hè. Dag, Begijn Le Bleu.
0: Dag, Begijn Le Bleu. Goeie naam. Hoe is het, jongen? Ziet er zo zomers uit.
3: Ja, voilà.
1: Maar ja, welke frisse vogel heb jij mee?
0: Ze is een surfer direct van zijn plank gevallen.
1: Ja,
3: en is dat hemdje?
1: Is dat linnen hemdje?
3: Is dat Rani-proef?
1: Ja, ja.
0: Schrijf Rani-proef.
1: Ja, maar... Ja. Ja,
0: ik vroeg het mij ook af.
1: Ja,
0: dan laat ik het mij af.
1: Ja, ja, maar dat is...
0: Het is helemaal om de kokproef. Ja, je mag het ook uitdoen, natuurlijk. Maar ik fluoriseer nog. Ik heb nog niet in de zon gelegen.
1: Ja, welke vogel heb jij meegebracht om te beschrijven, tenminste?
3: Aha, ik heb de zwarte roodstaart meegenomen.
1: Zwarte roodstaart.
3: Ooit al van gehoord?
1: Nee, denk het niet.
3: Ja, voilà, nee? Je ziet hem hier op scherm.
0: Ik vind dat ook wel, ik vind het heel verwarrend. Is het nu een zwarte of is het nu een rode staart? De zwarte roodstaart.
3: Het is een zwarte vogel met een rode staart.
1: Ja, we
0: zien hem hier.
1: Zwarte, ja. Hij lijkt een beetje op een rood borstje, maar dat rood is een beetje opgeschoven.
0: Het is wat uitgezakt.
1: Naar zijn poep.
3: Het is heel mooi dat je dat zegt. Je hebt een paar roodstaars, je hebt gekraagde roodstaars, je hebt zwarte roodstaars.
1: Ah.
3: En dit is zo'n vogeltje, een prachtig vogeltje, maar je vindt dat eigenlijk alleen maar in stedelijke omgevingen. Vlakbij gebouwen.
1: Mm-hmm.
3: Ik zeg altijd, je ziet aan welke lagere klasse dat we zitten als je de zwarte roodstaart ziet. Omdat die meestal bij bouwval zit.
1: Ah ja.
3: En eigenlijk is dat een vogeltje dat houdt enorm van rotsen. Van kalige omgevingen, waarin puin ligt, stof ligt.
1: Mm-hmm.
3: En die vindt dat een beetje als surrogaat in de steden.
0: Ja, zo'n vervallen industrieterrein bijvoorbeeld, daar voelt hij zich helemaal op zijn plek.
3: Voelt hij zich zeer goed. Want hij gaat ook zijn broedplaats vinden in een nis van afgevallen steentjes. Of op een dak ergens waar hij wat kan verschuilen. Mm-hmm. Maar hij heeft dat nodig. Hij leeft van insectjes.
1: Voor de mensen die niet binnenkijken, kan je misschien nog eens omschrijven hoe hij eruit ziet, want wij kunnen hem bewonderen
0: hier
1: in de studio. En hoe hij klinkt. Ja,
3: hij ziet er volledig donkergrijs uit. Hij heeft een zwart maskertje, een heel fijn snaveltje. Daaraan kan je ook zien dat hij insectjes plukt.
1: Ja.
3: Schattig. En hij heeft onderaan, en dan moet ik heel precies zijn, zoals de echte ornithologen zeggen, de anaalstreek. De anaalstreek.
0: Dus, zoals wij gewoon zeggen, aan zijn gat. Eigenlijk.
3: Aan zijn gat, ja.
0: Ja,
3: en ook de onderkant van zijn veren is rood.
0: Ja.
3: Zoals Rani al zei, een beetje rood, zoals het rood van de roodborst. En die zingt heel opmerkelijk.
1: Mm-hmm.
3: En misschien ga je hem nu herkennen als ik hem eventjes laat horen. Daar gaat hij.
1: Amai, wat is dat?
0: Precies een beetje kapot, zo met een zak met steentjes.
1: Wat is dat bijgeluid zo?
3: Dat is zo'n knisperend geluid dat hij maakt. Dus dat is precies of hij verfrommelt zijn contract, zal ik maar zeggen.
1: Ah, ja.
3: Dus hij begint heel duidelijk met een riedeltje.
0: Hop, en dan... Wel, nee.

0: Enerzijds kan dat zijn om contact te maken, om te zeggen van, hey, ik ben hier, ja. En dan wip je toch met je staart, nietwaar?
1: En dan wappert hij een beetje met zijn staart, ja.
0: Maar, net zoals bijvoorbeeld bij gele kwikstaart, en je hoort dat al, kwikstaart, die kwikt ook met zijn staartje, zou dat wel eens een functie kunnen hebben om insectjes op te jagen in zijn buurt, die hij natuurlijk versmaadt. Dus op die manier kan hij zo de insecten opjagen en is het makkelijker voor die vogel om die insecten te pakken.
1: Dus hij wappert dan zo'n beetje en die insecten beginnen rond te kruipen en te vliegen. En dan
0: klikt echt met zijn staart.
1: Ah, ja.
0: Laten we precies zijn.
2: Ja, klikken.
1: Excuses, excuses, heer ornitholoog. Ja, sorry.
2: Klikt met zijn staart. En kan, heeft hij nog bijzonderheden?
0: Deze, buiten mooi zijn, hij broedt natuurlijk in onze streken.
1: Ja.
0: En wat dat heel opmerkelijk is, is dat hij meerdere nestjes kan maken. En dan denk je misschien, een winterkoning maakt ook meerdere nestjes. Maar dat is echt aan het vrouwtje presenteren en laten zien van wat vinden ervan.
2: Och.
0: Als dat dan niet goed is, dan moet hij renoveren.
2: Oh, ja.
0: Maar de zwarte roodstaart, die maakt meerdere nestjes om roofdieren af te leiden. Dus die maakt een nestje ergens en dan denkt bijvoorbeeld de kat of de roofvogel van maar daar zit hij. Maar dan heeft hij nog ergens anders een nestje.
1: Zoals een groeiend drugsdealer die zo verschillende huizen heeft. Ja.
0: Het is een beetje een boeier.
1: Die zwarte rond staat dat ook. Ik heb het al gezien, het is al gespoeld. Je hebt een cadeautje voor ons bij, dat mag je zo meteen wereldkundig maken. Want ik kijk daar eigenlijk heel hard naar uit, want mijn wc heeft dringend een nieuwe nodig.
0: Ah, voilà.
1: Ja, en jij bent een grappig persoon, dus jij gaat zo meteen een mop vertellen. Maar dat is voor Naomi.
3: De kok en de kok.

0: verwarrend, want dat is wat mijn dochter tegen mijn moeder zegt, Omi. Cheerleader. Dat is ook een soort van cheerleader, uiteraard, de Omi. 19 minuten over 5 en we hebben Begijn Le Bleu, onze bird nerd, in de studio, die ons alles over de zwarte roodstaart geleerd heeft. Maar nu blijkt dat massa's mensen dat gewoon thuis hebben rondlopen.
1: Ja, Mylijn, die laat weten we dat ze aan een bos wonen, geen bouwval. Elk jaar komen zwarte roodstaartjes hier nestjes bouwen. Het zijn heel klungelige diertjes in verband met hun nestjes, maar wel

0: Mooi.
1: Klungelig?
0: Toch, klungelig.
2: Ja, ik snap het ook niet.
0: Maar ja, goed. Zijn die zo'n goede metsers dan waarschijnlijk.
1: Alsof Milijn het beter kan. Ja. Zo, dus, probeer zelf een keer, Milijn.
0: Ja, en Natasha woont ook op het platteland. Ze hebben ook al 2 jaar een koppel zwarte roodstaartjes in de tuin. En ze zegt, het is een nieuw huis, dus de roodstaart verlegt misschien ook wel zijn grenzen.
2: Ja, wie weet. Maar toch wel geweldig dat hij dat herkent.
1: Ja, kan dat zijn dat zo'n koppel dan terugkomt?
2: Ja, absoluut. Ondanks het feit dat hij heel ver weg reizen, zijn die heel plaatstrouw. En eenmaal als die jongen hebben, komen die jongen meestal ook naar dezelfde plaats. Dus dat is generationeel. Dus die generaties volgen elkaar op. En soms scheelt dat echt maar een paar meter van waar dat die jaren daarvoor zaten.
1: Allee, dat is wel tof dat je dat dan kan opvolgen. Ik wist niet dat die vogels zo random, hier.
2: Nee. Ik heb zo'n grasmus elk jaar die op dezelfde plaats terugkomt. Maar dat kan best een jong zijn, want die broeden daar ook. Dus dat is, die zijn een beetje conservatief.
1: Schitterend.
2: Ja.
1: Jij schrijft regelmatig je liefde voor de vogel neer in, maar echt zo'n exquis magazine.
0: Ja, prachtig.
1: Het is prachtig, het ligt op mijn toilet, maar ik ben toe aan een nieuwe editie.
2: Ik ga jullie eentje geven, dames en heren. Feet nummer 11.
1: Amai, dat is een dikke sek, die iemand moet doodkloppen.
0: En weer zo'n prachtige vogel die daarop staat. Welke vogel is dat?
2: De grijze wauw noemt hij.
0: Het is een wauw.
1: Wat staat er voor de rest in deze editie?
2: Het is de thematiek is rovers, roofvogels. En dat is bij heel veel mensen een favoriete groep van vogels. Ja, er staan natuurlijk weer fantastische foto's in.
0: Ja.
2: Artikels, daar kan je lekker lang een zomer in lezen, want het is ook een vrij dik exemplaar, zoals Tom juist zei. Dus geniet ervan, van Feet nummer
0: 11.
2: En nog altijd te bestellen via feet.be of in de winkel.
1: Tot daar de reclame. Nu ga je ervoor moeten werken, want je bent natuurlijk ook heel grappig. Dus je hebt een mop voor ons meegebracht. Hier ga je.
2: Een mop. 3 boeren zijn echt aan het bluffen tegen elkaar. En die ene boer die zegt, ik heb een kikken. Hij zegt, dat kan een ei leggen. Rechtstreeks in Toosken. Toosken gaat dicht en die brengt dat naar de winkel. Ja, zegt die andere boer. Hij zegt, dat is nog niks. Ik heb zo'n koe. Hij zegt, die melkt haar zelf in busken. En die brengt dat busken gewoon, hup, dat brek en al rechtstreeks de winkel in. En jij zit een chef, wat heb jij? Ja, zit een chef, man. Ik heb een verken. Dat doet Giel mijn neus aan en ik ben druk mee getraald.
1: Authentieke Vlaamse humor, dames en heren, door Begijn. Begijn, dankjewel. We zien elkaar volgende week weer in onze laatste week van dit seizoen. En zometeen Reggie en Linda. Ik weet niet of die ook een Fortemop bij hebben. De kans is heel groot van wel.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
6: times. Great music. Joe Gold.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een dom gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: De kok
13: en de koning.

0: Lady Gaga, een van de plaatjes waarmee het echt allemaal begon al die tijd geleden. Pokerface.
1: Dikke merci. Ja, omdat het einde van het schooljaar in zicht is, delen we hier namens luisteraars dikke merci's uit aan mensen in het onderwijs. Een doos met 2 kilogram kleine merci's als dank voor alle moeite. En dit is de boodschap van Melissa.
2: Hallo Joe, wij willen graag een liedje aanvragen voor de fantastische juf van onze Menno. Menno heeft nogal een pittig karaktertje. Dus ja, we willen die een dikke merci geven voor het geduld, de glimlach, de helpende hand en waarschijnlijk ook de extra liters koffie dit schooljaar. Volgens ons verdient deze juf ondertussen een diploma in overleven met onze Menno. Bedankt om elke dag klaar te staan en geniet heel hard van de fijne vakantie met het liedje ABBA en Thank You for the Music.
3: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
1: Dikke merci. I'm nothing special, in fact.

0: juist op zo'n zwoele zomerdag. Ik sta dat nat in het zweet. En nu moest ik op de foto met Linda van Milk Inc. En ja, echt op 3 centimeter van Linda. Mm-hmm. Wat gaat u nu denken van mij?
1: Ja, ja, dat jij een mens bent. Ja, die last heeft van de warmte.
0: De waarheid. Ja, ik ben echt net echt. 3 minuten over 5:30. Zometeen Milk Inc. live hier bij ons in de studio. Maar nu al live bij ons in de studio. Thomas Everiks, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Grote vraagtekens over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren werd gezegd dat er 200 buslijnen geschrapt zouden worden. Een besparingsmaatregel. Maar we hebben pas vandaag bevoegd minister De Ridder daarover gehoord. En die zegt nu allemaal dat het toch nog niet in kannen en kruiken is. Afwachten dus. Waar wel een akkoord is, dat is bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daar hadden ze begin deze week het werk neergelegd uit onvrede en dat zorgde voor lange wachtrijen op Brussels Airport, maar dat is nu dus voorbij. En wanneer het warmer is in ons land, dan komt er onweer aan. Dat is bijna een zekerheid en ook vanavond gaat dat het geval zijn. Morgen trouwens wel nog steviger. Het KMI heeft zijn codes weer opgetrokken. Geel vanavond, oranje morgen. En ook het noodnummer 1722 is geactiveerd. Daar kan je terecht met materiële schade. Dringende hulp, daarvoor kan je nog altijd terecht liever op het nummer 112. Ja, het is nog altijd zwoel warm hè, vanavond, dus kans op onweer zoals ik net al zei. Morgen dan nog warmer, tot 35 graden, opnieuw kans op stevig onweer. Ook tijdens het weekend veel zon, warm, 35 graden. En ook begin volgende week houdt de hittegolf gewoon aan.
0: Zeg maar vriendjes, we hebben hier een barbecue, hè, zo meteen.
1: Inderdaad.
0: Met 200
1: onweren.
0: Man in de tuin.
1: Het gaat onweren.
2: 450 man hebben we.
0: 450 man. Iedereen mocht ze lief meebrengen, of wat?
2: Oei, die boterzap heb ik gemist.
0: Ja, die mail heb ik ook niet gekregen.
1: Ja, Connie laat weten dat het in Westende al aan het onweren is.
0: Allee, Connie, maak
1: ja,
0: ons wel
1: dus
0: bang.
1: Laten we hopen dat het die kant
0: op blijft. Hou het maar bij, Connie.
1: Ja, houd vast. 8 files op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je zeker een kwartier extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de E17 richting Antwerpen. 40 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 36 minuten tussen Geel-West en Herentals Industrie. 33 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalink. Kroever. Ook 33 op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Op de buitenring 31 minuten tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. En 24 tussen Grimbergen en Zellik. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 33 minuten tussen Antwerpen-West liever en Borgerhout. En 23 tussen Sint-Annalink-Kroever en Antwerpen-West.

0: is.
1: Tegenwoordig doen artiesten echt geen... Ja, het is hier gezellig ondertussen, dames en heren. Hier een vliet hier binnen en buiten. Het is eraan te zien dat barbecue is van het bedrijf vanavond. Super druk. Iedereen moet... vier, vijfde dagen, het bestaat niet meer. Iedereen is er plots. Maar morgen, dan gaat hier kalm zijn, manneke.
2: Amai, als we zijn hier gewoon helemaal alleen in het gebouw.
1: Ik ging zeggen, die shalalala, hey, tegenwoordig doen artiesten echt geen moeite meer.
2: Nee, dat is waar.
1: Die Max en Andy Grammer.
2: Woorden zijn duur.
1: Gelukkig hier dicht bij huis steken ze er nog wel werk in. We komen hier bij Joe eerder dit jaar.

0: En of music onze medicine is, en zeker als die van Milking komt.
1: Ja, de kok en de koning. Ja, ze zijn er allebei, Linda en Reggie. Hallo.
0: Dag vrienden.
2: Goedendag.
1: Hoe gaat het met jullie op deze warme, warme dag?
3: Warm is het zeker, maar heel goed.
0: Ja. Maar die mensen zijn ook al in de weer vandaag. Jullie hebben zo'n soort crazy dag van de ene radiozender naar de andere.
2: Ja, toch top dat je daar overal langs moet gaan.
0: Ja, dat is wel.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, zolang jullie ons maar de leukste vinden natuurlijk.
2: Dat is ook zo, dat we ook hier zijn. Met volle overtuiging.
0: Iedereen wil een stukje van jullie, want het is natuurlijk een feestjaar. Linda, wat vieren jullie dit jaar?
3: 30 jaar Milk Inc.
0: Dat is niet
2: waar. Wauw.
3: En 26 jaar Linda. Met een knipoog.
0: Ja, zeg maar 30 jaar, dat is wel... Ja, mens
3: gewoon... Ja, dat is lang, hè?
0: Ik zocht een goede formulering, maar je hebt het zelf gezegd.
1: Ah, dat is een groot deel van je leven, hè?
3: Absoluut, ja. Maar kijk, we zijn er nog steeds, dus...
1: Ja. Ja, en jullie vieren dat in oktober met twee shows in de AFAS-Dome. Ja. Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Zijn jullie al bezig met de voorbereidingen?
3: We zijn wel gestart, ja.
2: Maar Linda wil altijd goed voorbereid zijn. En we hebben natuurlijk... Het begint met de playlist. Wat gaan we spelen? En
1: uiteraard.
2: Dan hebben we natuurlijk al die oude nummers van ons moeten zelf herbeluisteren. En dan denk je van, amai, hebben we dat ook nog gemaakt? Dat is wel, het is wel wat hoor, op 30 jaar.
0: Ja. Hoewel, het wordt een soort carrièreoverzicht.
2: Ja, het is niet het moment om B-albumtracks te gaan spelen en nieuwe dingen gaan uitproberen. Ja.
0: Ga je terug dreadlocks laten steken?
2: Nee.
0: In Vlaanderen mist die dreadlocks zo hard.
2: Maar het gaat wel de fun de hits zijn. Hè. We gaan wel alles wat we al lang niet gespeeld hebben, we gaan gewoon alles spelen.
0: Goed. Tickets zijn daarvoor te koop, neem ik aan.
2: Ja, voor de vrijdag nog zeker. En voor de zaterdag gaat het moeten haast, denk ik. Maar het is in het Sportpaleis voor de ouderen van Ziel. Ja. En AFAS-Dome, dus 23 en 24.
0: We hebben de week daarna ook nog vrijgehouden, want er kan nog extra data bij komen, toch?
2: We weten nooit.
0: Linda doet zo
1: nooit. Nee, dat
3: denk ik nu niet.
1: Ik heb mijn vakantie geboekt.
3: Ik vind twee al top, hè.
1: Ja.
0: Milk Inc. Ja, we hebben jou een hele tijd moeten missen, maar ondertussen is dat weer ruimschoots goed gemaakt. Er is al nieuwe muziek ook.
1: Ja, we draaien heel vaak jullie nieuwe medicine.
3: Ja, lief.
1: Die gaan we daar ongetwijfeld ook horen.
2: Ja, sowieso.
0: Maar er wordt dan ook gewerkt aan een volledig nieuw album en zo.
2: Nee, album niet. Nee. Maar wel, we gaan single per single. Want album, dat vind ik een beetje tijdverlies. Daar veel te veel tijd in steken.
0: Mensen niet meer.
2: Ik wil mij focussen op die singles die dan hopelijk hier op de radio raken. Snap je? Dat is veel belangrijker dan zo'n 12 nummers. Die misschien allemaal niet zo goed zijn.
3: We hebben zoveel albums uitgebracht. Dus dat hebben wij gedaan...
0: In die 30
3: jaar. Focus nu op de singles. Ja,
0: en jij schrijft mee en zo dan tegen.
3: Ja, ik vond dat wel heel belangrijk om nu mee te schrijven. Vroeger was dat niet zo de ruimte voor. Dus ik had zoiets van, ik wil dat nu wel doen. Ik vind dat wel belangrijk als artiest om mee te schrijven. En dat is wel een creatief proces. En je wilt daar wel een deel van uitmaken. En ik vind dat heel leuk.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En nu ook met je medicine en zo, je Unstoppable. Dat was ons verhaal van het verleden, het heden en de toekomst. En nu medicine past daar zo echt wel heel... perfect in.
1: Ja. Is dat ook jouw medicijn?
3: Muziek is mijn medicijn. Dat is heel lang even niet mijn medicijn geweest. Maar ik moet zeggen, muziek is mijn medicijn. Dat maakt mij gelukkig. Dan voel ik dat ik leef.
1: Ja.
3: En als wij op het podium staan, wij willen dat ook aan de mensen zo die energie geven, die liefde geven. En ik zeg het, hè, wij hebben de dankbaarste job. En dat is mensen gelukkig maken.
0: Mm-hmm. Ja, dus, dat doen jullie absoluut. We zijn hier bij Joe, hele grote fan. We draaien jullie heel erg graag. Jullie zijn hier dan net in onze live lounge gedoken. En jullie hebben medicine in een speciale live versie voor ons gegoten. Daar gaan we zo meteen samen naar luisteren. Als jullie dat goed
3: doen.
0: Gewoon even hier blijven plakken.
4: Vanavond bij VTM gaan Sjaak en Axel opnieuw op zoek naar unieke stukken in Eenmaal Andermaal. En zingen en dansen bij VTM 2 in de zomerse feel-good film Mamma Mia. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: De kok en de koning.

0: Bastille, terwijl de cowboys hier door de gang lopen.
1: De cowgirls.
0: Hebben hier vanavond een barbecue. Voor het, hebben jullie al iets te doen vanavond? Anders blijft iets eten, hè?
1: Ah ja, Tuske, misschien.
2: En, misschien, ja. Misschien wel blijven hangen, ja.
0: Sossies over. We vinden wel een hoed voor jou.
1: Heerlijk.
0: En botten voor Linda. Reggie en Linda van onze nationale trots Milk Inc. bij ons in de studio. Ze hebben zometeen nog leuk nieuws.
1: Ja,
0: Dat ze nu nog niet gaan delen, maar het was net een... Ja, ik weet, ja.
1: Nee, je mag niks verklappen.
0: Radie is al eens boos geworden vandaag.
1: Aha, maar ja, die kan zijn mond niet houden, hè. maar jullie moeten het zeggen, hè.
0: Ja, maar voilà. Nu nog niet. Wacht,
1: nu
0: we gaan eerst... Samen kijken naar de video die jullie vlak voor jullie hier binnenkwamen voor ons gemaakt hebben in de Live Lounge. Een bijzondere versie van jullie nieuwste die we hier heel graag bij Joe draaien. Dit is live voor jullie bij Joe Milk Inc. met Medicine.

0: Magoe. Ja, ah, het is toch gedaan, hè? Ja, het is gedaan. Hè?
1: Ja, Stefanos laat weten, zo goed deze versie. Oh, radio staat vol een bak. En ik weet niet waarom, maar Geraldine stuurt een foto van twee poezen die op de grond liggen. En ze zegt, woep woep, mijn poezen gaan er plat voor. Zalige schijf, gassen op de lolly.
0: Zeg maar, ik wil niet te veel commentaar geven op de poes van Geraldine, maar dat zijn precies mijn katten.
1: Ah, ja.
0: Precies twee dezelfde als mijn
1: is
0: katten.
1: Echt?
0: Geraldine, geef ze terug.
1: Nee, Geraldine is bij jou thuis.
0: Ja, dat is zo in mijn tuin. Reggie en Linda van Milk Inc. bij ons in de studio hebben net voor jullie deze live versie gebracht. Mensen vinden het fantastisch.
1: Ja.
0: Er komt dan nog meer muziek.
2: Absoluut. Maria, we zijn nu terug begonnen, dus wij gaan door tot het einde.
0: Wanneer?
3: Ja. Ja, als ik al iets nieuws zou doen, dan zou ik het misschien op het Sportpaleis wel presenteren.
0: In oktober?
3: Misschien wel, ja.
0: Ja, dat heeft hij gezegd. We gaan er sowieso bij zijn allemaal. Maar jullie hebben nu ook al heel fijn nieuws voor ons meegebracht. Want zo'n zomer dan als Milk Inc. Ja, dat is dan van, ik neem aan, van het ene podium naar het ander.
2: Ja, ja.
3: We zijn met de live band op Chok. We hebben 20 Milk Inc. live shows, denk ik. Ja. En natuurlijk uiteraard een keer veel DJ-sets ook nog, los daarvan. Maar dus over die live show met Milk Inc. gesproken, we hebben daar nieuws over.
0: Vertel! Ja.
3: Want jullie hebben ergens een event, blijkbaar.
0: Ja, wij delen ijsjes uit op een strand. Dat doen wij inderdaad.
3: Ja, en dus het Joe Paradise Beach, wel bekend. Wij komen daar met heel onze toeters en bellen naartoe. Dus Milk Inc. Live komt naar Joe Paradise Beach.
0: Woop, woop. En dat is, dames en heren, op 9 juli bij de grote opening.
1: Wow.
0: Dat is een crème glas voor u en voor u en ons, want wij hebben ook drank en zo. Wij hebben, hoe heet het in de weer?
1: Canololies.
0: Ja, kijk. Dat.
1: Ja.
0: We hebben dat echt
2: bij de koffie. Ja, zo, ja, dan. Ja. Langwerpig.
0: Ja, ze beeldt iets uit, dames en heren, maar ik weet het ook niet helemaal precies.
2: Ik denk het wel dat is.
0: En dus Milk Inc. Dat is echt met jullie volledig zomerprogramma met de band en alles erop en eraan.
3: Dus dat is echt een extra zomershow dan voor jullie.
1: Maai, fantastisch. Mannetjes.
0: En dat is met zicht op zee, hè. Dat is een beetje team op de zee.
1: Ja, top. Ja. Dat wordt echt. Kan niet beter.
2: Zalig.
0: Lieve vrienden, dank u wel om hier nu al te zijn.
1: Ja, dank
0: u wel. We gaan kijken of er nog een kippenbout op de bedrijfsbarbecue te vinden is. En op 9 juli, helemaal gratis, dat moeten we er ook bij zeggen, op het strand van Westende aan Joe Paradise Beach en met goede crème glace.
3: Amai.
0: Hele lekkere. Komt dat zien, alle details op joe.be.

0: zo'n zomersplaatje op een of andere manier wel. Rob de Nijs, bangerhard. Het is bijna 6 uur.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Oh, spelen wij ook nog eens de 15 seconden quiz voor een nog vettere pot dan gisteren. €650 om te gaan spenderen in de Aldi als je tenminste 5 juiste antwoorden geeft binnen 15 seconden. En nu nog even 15 seconden doorstuurt in de Joe-app als je wil meedoen.
0: Ja, in die app is iedereen heel blij met Milk Inc. live op het strand van de Westende bij Joe Paradise Beach 9 juli. Mensen vragen om hoe laat. Ja, dat zal tegen de avond zijn. Maar we weten nog niet exact hoe laat. Alle info verschijnt zeker en vast op onze socials en op joe.be, dus hou dat in de gaten.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Ja, zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
0: Brochetten voor iedereen. Nee, al was het maar waar. Maar wel Milk Inc. op 9 juli om 8 uur. Laat Reggie mij nog weten. Zet het in uw agenda, beste vrienden. En blijf vooral hier plakken voor het nieuws van 1 over 6. Thomas Everiks.
9: Goedenavond. Witte rook bij Avia Partner. Minister De Ridder blijft vaag over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs en kans op onweer vanavond. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Avia Partner, dat bevestigen de vakbonden. Personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden daar. En dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
10: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan we onderhandeld worden in de toekomst.
9: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook opnieuw aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. En dit zei de Ridder daarover in het parlement.
11: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
9: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje, omdat het nog warmer wordt. Weerman David de Henao.
12: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
9: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Het was in een sprint, of hij was in een sprint liever sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn 6e overwinning dit seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog 2e. En aan de abdij van Herkrode is een nieuwe kerk gebouwd. Niet zomaar één, het is een doorkijkkerk geworden. Enorm gevaarte gemaakt uit korte staal en in dezelfde vorm als de abdijkerk die er ooit stond. Maar die is net geen 200 jaar geleden afgebrand. En dus nu opnieuw uit zijn assen herrezen met dank aan het kunstenaarsduo Gijs van Varenberg. Het Het weer dan. Drukkend warm vanavond. Kans op onweer, zoals ik al zei. Veel regen en veel wind. Temperatuur die daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon. Warm tot 35 graden. S'avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
2: 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je ook 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen. 34 minuten aanschuiven tussen Geel-West en Herentals Industrie. Ook een half uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 23 minuten op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. En 11 minuten op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, een kwartier in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, op de Brusselse binnenring 17 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard, een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette, en ook nog 10 minuten op de buitenring tussen Grimbergen en Jette.

0: Rani, ik kan je alvast een geheim vertellen, want alle collega's zitten nu toch al aan de barbecue, ja, waar we straks naartoe moeten. Ik ga na het eten, ga ik plaatjes draaien, mm-hmm, op de barbecue en dit wordt de eerste. Brian Adams, Summer of 69.
1: Ah, okay.
0: Ja, leuk hè, samen met DJ Jarden Bonnet. Ja. Ga ik dat doen, DJ Pony wordt lachen. Wat er daarna komt...
1: Oh, dat komt goed uit, want het is een rodeo barbecue.
0: Ja, DJ Pony.
1: Het is leuk
0: Pony.
1: Dat er dan een pony is.
0: Je mag altijd op zijn rug proberen kruipen. Hoe langer je kan blijven zitten, hoe meer bier je krijgt.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Nathalie uit Gijzegem. Dag Nathalie.
0: Hey Nathalie.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Zeg, je zit daar ook thuis met een studerende zoon, hè? Zijn laatste examens van het middelbaar.
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, hoe vlotten de examens met dit weer?
3: Heel goed eigenlijk.
1: Ja?
3: Hij moet er niet heel veel voor doen, laat ons zeggen.
0: Amai. Als je 18 bent, je moet er niet veel voor doen.
1: Wow.
0: Dan heb je ofwel een heel makkelijke richting gekozen, ofwel veel hersenen gekregen. Welk van de twee is het, Nathalie?
3: Het eerste, denk ik.
1: Ja. En weet hij al wat hij daarna wil doen?
3: Ja, hij heeft toen besloten dat hij nog gaat verder studeren volgend jaar. Gaat de graduatie naar vaktechnieken doen.
0: Oké. Heerlijk. Ja, ja, wordt een vakman. Nathalie, we gaan proberen, ja, zo'n 18-jarig, dat fret de oren van je
1: kop. Ja, zeker.
0: We gaan proberen jou...
3: Zeker weten.
0: We gaan proberen je €650 rijker te maken. Dat is een fortuin, hè, Nathalie?
3: Ja, dat is een mooi bedrag.
0: Dat zou schoon van pas komen. Je mag het in de Aldi gaan uitgeven. En je weet, daar kan je meerdere karren mee vullen. In de Aldi, het enige wat we van jou nodig hebben... Dat is hetzelfde als we van al die andere kandidaten hebben proberen krijgen, maar nu al een tijdje niet gekregen hebben. 5 juiste antwoorden binnen de 15 seconden. We gaan genadeloos streng zijn. Maar het is al gebeurd, ja. Nathalie. Er hebben het jou.

0: shit, Nathalie.
1: Zo spijtig.
0: Ja, gelukkig heb je een slimme zoon. Dat is ook wel leuk.
1: Verwend hem nog goed daar.
2: Gaan we zeker doen.
0: Ja, hou het hoofd koel. Dat geldt voor alle studenten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wij proberen het hoofd ook koel te houden. Ja. Al worden we stilaan wanhopig, want we geraken er niet vanaf.
1: Nee. Weer 50 euro erbij. Dat betekent dat we morgen voor 700 euro spelen.
3: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: We hebben hier zo meteen een klein bedrijfsfeestje en het thema, thema is cowboy.
1: Ja.
0: Maar nu
1: ja.
0: is er hier net zo'n Mexicaanse sombrero voorbij gekomen, ja. 1,5 meter doorsnede.
1: Grappig. Wordt ja, echt grappig.
0: Nu, wij geven hier, dus het zijn wel plezante bedrijfsfeestjes altijd, hè?
1: Mm, zeker.
0: Wat bekende mensen rond en
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Donald Trump had eerder deze week had hij ook zo'n feestje met kooi vechten op een podium uit Werchter.
1: Dat is echt zo'n succes, hè?
0: Nee, daar hadden eerst een paar grote namen voor toegezegd, tot ze dan door hadden waar ze voor gevraagd waren.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal afgezegd.
1: Uh-huh.
0: En dat was, ja, zo in zijn inner circle een succes, maar daarbuiten niet echt. En een van zijn rechtstreeks concurrenten, een van zijn grootste nemesissen ooit, Barack Obama, u misschien wel bekend, die opent vandaag zijn presidentiële bibliotheek.

0: bibliotheek, want dat mogen alle ex-presidenten in Amerika, die mogen een bibliotheek laten bouwen. Obama heeft een heel mooi gebouw laten neerzetten. Dat wordt vandaag geopend. Die opening is net begonnen. Ik lees de affiche even voor.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Common, Eddie Vedder, Jennifer Hudson, John Legend, Mark Anthony, The Roots, Stevie Wonder en U2.
1: Oké, dat zal een geslaagde opening zijn.
0: Ja, wel vet bedrijfsfeestje daar. Goed bezig, Barack.
2: Donderdag.
1: Ja, elke donderdag gaan wij hier bij de Kok en de Koning op zoek naar twee stemmen die wonderlijk mooi blenden. Maar vandaag hangen we ook dat op aan iemand uit het onderwijs die we daarna een dikke merci opsturen met 2 kilogram kleine merci'tjes daarin. Dus we zoeken een mooi duet dat jij mag ophangen aan iemand uit het onderwijs die je een heel warm hart toedraagt.
0: Ja, laat maar weten in de Joe-app wie dat mag zijn, voor wie je graag een duet wil horen. Dat mag heel breed zijn van de poetsvrouw en de onderhoudsmannen of de onderhoudsvrouwen en de poetsmannen tot je leerkrachten. Stuur maar even door en dan maken we er zo meteen werk van.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week kom je bij Spar voor
11: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
14: Hou je van een goede ochtendshow?
15: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
14: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
18: Sorteren kan je zo meteen.
19: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
20: Ja! Carrefour.
21: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
22: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
23: Midas. Je kan altijd vooruit.
24: De Kok
25: en de Kok.

0: Verse cola die je hebt opgetrokken op een mooie zonnige plek. We hopen dat jullie zo aan het genieten zijn van dat mooie weer.
1: Duet Donderdag.
2: Ja, we zochten een duet voor Duet Donderdag. Maar dat duet moest natuurlijk wel opgehangen worden aan iemand uit het onderwijs. Lut en haar medeleerlingen die willen graag Summer Nights horen van John Travolta en Olivia Newton-John. En ook zij doen dat volledig meerstemmig.
3: Hey Tom, hey Rani.
4: Wij willen onze leerkracht Samenspel en Dwarsfluit Elke van de Academie van Bornem een dikke merci geven.
5: Voor je inzet.
6: Voor je creativiteit.
7: Voor je enthousiasme.
8: Voor je eindeloze geduld.
9: Voor je hulp bij mijn eindwerk en je vriendschap.
3: Merci Elke!

0: musicalgewijs, woord voor woord, meegelipt en uitgebeeld door onze vriend van het nieuws, Thomas Everix, die verborgen talenten blijkt te hebben.
1: Ja, ja.
2: Ongeveer.
0: Ja, waren ze maar verborgen gebleven, maar ja, kijk. Ik ga mijn ogen met zeep wassen. Terug ernst. Eens even kijken wat er verder in het nieuws zit, Thomas. 6:53, wat gebeurt er?
2: Goedenavond. Over een half uur is het over het hele land code geel voor onweer. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen. Kans op rukwinden tot 90 km per uur en mogelijk hagel. En vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. Dat betekent temperaturen tot 35 graden in Ukkel, dat is het meetpunt van het KMI. Hebben we vandaag trouwens afgeklokt op 30,9 graden op het warmste moment van de dag. In Brussel gaan ook om 7:00 de parken en bossen dicht, onder meer het Soonjewoud en het Warandepark. Tot morgen vroeg, en dat omdat er dus windstoten kunnen zijn tot 90 km per uur. En goed nieuws voor Jonathan Sakor, want die heeft zich in Parijs kunnen plaatsen voor het EK Atletiek. Hij deed dat op de 400 meter. Dat EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham, dat is in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik moet het jullie niet meer vertellen. Drukkend warm vanavond, kans op onweer, dus veel regen en wind. Temperatuur die daalt vannacht niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden met 's avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. En ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Zelfde temperaturen tot 35 graden.
0: Oh. Ja,
3: maar windstoten tot 90 km per uur.
0: 90 per uur in Brussel.
3: Al die cowboys die gaan hier van hun paard
0: gewoon. We hebben hier een feest met 450 cowboys in de tuin. En er is geen tent.
3: Oh,
0: ja, dat wordt...
3: Yippie!
0: Ja, dat wordt genieten.
3: Ja, 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker nog 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Brusselse binnenring nu. 32 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Op de Antwerpse ring richting Nederland 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E17 13 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 tenslotte 12 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.

0: tijd te tunen.
1: Nee.
0: Dat is ook wat wij hier een beetje aan het denken zijn. Dus we hebben de situatie is, dames en heren. Ja. We hebben hier bij DPG Media, dus waar Q Music en Willy en Joe en VTM en VTM 2, 3 en 16 zitten, hebben wij dus een bedrijfsfeestje vandaag.
1: Ja.
0: En dat is hier vanachter in de tuin, achter ons gebouw.
1: Barbecue in de tuin.
0: Barbecue.
1: Het thema is rodeo. Dus heel veel cowgirls en cowboys.
0: Korte rokjes en marcelletjes en cowboyhoeden. En geen enkele tent. En er is hier net een piek verschenen op de buienradar. En ze spreken ook van 90 kilometer per uur. Oh. Enfin, ik zou naar het nieuws kijken straks. Gaan spectaculaire beelden worden van DPG Media.
2: Oh. Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, we zijn ergens mee begonnen en we moeten erdoor. Volgende week vrijdag zal het gebeuren, onze kok en de koning pitstop.
0: Ja.
1: Dan kan jij een nummerplaathouder van Joe komen halen hier in Vilvoorde. Tenminste, als jij je hebt aangemeld op onze website, joe.be. Daar kan je een tijdslot reserveren.
0: Ja, en daar hebben we vandaag nieuwe plekjes bijgeflanst, omdat Juri van de nummerplaathouderfabriek, sorry Juri, heeft er wat extra kunnen maken voor ons. Als je er nog bij wil, dan zou ik nu even gaan kijken, want de plekjes zijn echt heel schaars. Zometeen geven we een update. Geraldine stuurt hier ook een foto. Ik heb keuzestress. Wat moet ik nu aandoen? En dan zo'n foto van één voet in een sandaal en een andere in katsjoebotten.
1: Ja, dat is echt, hè.
0: Dat hebben wij ook.
1: Ja.
0: Wat je in de Joe-app ook altijd nog mag doorsturen, is jouw hommage aan die ene leerkracht, die ene poetsvrouw of busbegeleider die dit schooljaar voor jou veel betekend heeft. Dan kan je ook morgen nog in deze show een plaatje scoren voor de persoon in kwestie, maar belangrijker nog, een dikke merci die je niet in de winkel kan vinden, gevuld met 2 kilo merci chocolade. Dus als je zo iemand kent of bent, stuur maar even door in de Joe-app.
3: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
9: Feeling,
10: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
12: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
13: Ja, zit er zeker, want het is echt...
12: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
13: Ah, wat kost dat ongeveer?
12: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
13: Ah.
14: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Code Yellow!
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Echt? Een heel jaar?
16: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
18: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe.
7: De kok
2: en de koning.

0: Justin Wellington, Aiko, Aiko. Zeg, Rani, hij die stuurde dat je een vraag was in blokken.
1: Ah ja, ja, ik heb haar gevraagd welke het nu weer was.
0: Ah ja, heb jij meerdere vragen in blokken?
1: Ja.
0: Ik heb er eentje.
1: Ja. Ja,
0: en ja, dat is zo, welke Tom, en dan moeten ze dat aanvullen.
1: Is echt, ja.
0: Ja, wat is jouw vraag bij
1: Geen idee. Ja, ja dat, ze zeggen mij dat geregeld, maar ik onthoud dat niet.
0: Ja, ja, Heidi, als je weet wat de vraag is, maar vooral ook wat het antwoord, zou het antwoord dan Rani geweest zijn?
1: Of de koning, ja.
0: Of de koning.
1: Ja.
0: Of misschien was
1: welke
0: ik het,
1: Rani?
0: Misschien was ik het antwoord.
1: Ah ja, wie
0: kan,
1: weet.
0: Hij kan ook wel, hè. De kok en de koning. Pitstop. Je ziet, het levert altijd iets op om naar deze show te luisteren, voor je het weet. Win je er mee van Ben Krabbe? Beste vrienden, wat gebeurt hier allemaal? Wat gaat jij nu voor? Is de studio weer uit elkaar aan het vallen?
1: Ja, hij is al naar het feestje geweest, hè?
2: Ja, elke keer.
1: Maar jij bent de enige
2: die... Dat is een hele goeie kochtje.
1: Jij bent de enige die een droog feest zal meemaken.
0: Elke keer als Stijn Smets in de studio binnenkomt, denk je, nu gaan we eens een ernstig gesprek voeren.
1: Ja.
0: En elke keer mislukt
1: het.
0: Elke keer, al een heel jaar lang. Straks inderdaad gaan wij naar het cowboyfeestje hier in de tuin, maar we gaan rap terugkomen, want het gaat hier kleingeitjes regenen.
2: Ik doe wel de studio dicht, hè. Dat kot is hier van mij alleen. Hè. Dat is hier een kooi van Farah.
1: Wij gaan niet op een paard naar daar, maar op een dolfijn.
0: Maar ik hoop vooral, mijn vrienden, ik hoop, ik bid, ik smeek dat het volgende week, met heel dat plan dat we op onze nek geld hebben, dat het weer wordt. Allee, gewoon droog.
1: Wat zeggen ze daarvoor?
0: Ik weet het niet.
2: Hebben jullie een paraplu voorzien voor mij? Want jullie zitten hier, maar ik moet wel...
0: Ja, maar wij zitten hier met volk op de parking ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar die zitten wel in hun auto, dat valt wel mee. Ja, ondertussen is onze weerman aan het kijken. Frank zegt dat het mooi weer wordt. Ja.
1: Mooi weer.
0: Ja. Zeg, dus volgende week vrijdag, dan is het 26 juni. Dat is ook de laatste De Kok en de Koning voor de grote vakantie begint. Dan nodigen we jullie allemaal van harte uit om, als je je op voorhand hebt aangemeld, even naar Vilvoorde te komen, zodat wij een nummerplaathouder van Joe tegen je auto kunnen schroeven. Dat is een beetje een uit de hand gelopen grap.
1: Ja.
0: Dankzij Rani, haar jaloezie eigenlijk.
1: Nee. Jaloezie. Dat nu ook weer niet.
2: Collegialiteit.
1: Ja, voilà. Een echte collega, hè, die zegt, ik heb een nummerplaathouder voor jou. Ja, alsjeblieft.
0: Als ik er een tweede had gehad, was die voor jou geweest, Rani. Maar in
2: die derde?
0: Geval,
2: en die derde?
0: Beste vrienden, we hadden eerder deze week, hadden we al wat reservatieplekken kunnen aanbieden.
1: Ja.
0: Ondertussen heb ik met Juri van de nummerplaathoudersfabriek de bestelling wat uitgebreid. Hebben we daar net nieuwe plaatsen kunnen aanbieden. En we kijken even naar onze producer.
1: Er zijn niet veel plekken meer open.
0: Er zijn er echt nog maar een handvol, echt weinig. Als in 10, minder dan 10, meer dan 10, exact 10, 12. 12 plekken zijn er nog. Dat is niet veel.
1: Nee, dat is niet veel.
0: Dus als je nog wil afkomen volgende week. En we kunnen nu ook al zeggen dat wij vandaag een interessant telefoontje hebben gekregen. Dus dat het ook de moeite zou kunnen zijn om wel mee te doen en af te komen.
1: Ja, ja,
0: maar we mogen dat wel nog niet bevestigen, dat kan niet.
1: Nee, je hebt daar net al iets veel te vroeg laten ontglippen. Dit niet, hè?
0: Ja, welkom in mijn wereld.
1: Hold your horses.
0: En dan?
1: Om in de rodeo-sfeer te blijven.
2: Ik weet ook nog altijd van niks, hè?
0: Ja, wacht. Voor jou meer duidelijkheid, want Stijn, je bent er ook bij gelapt. Wat ga jij volgende week doen?
2: Ja, ik ga de rechterkant van het land voorzien van platen. Ja. Maar gisteren hebben jullie gezegd...
0: Aan Van Elzen doet het westen.
2: Ja, gisteren hebben jullie gezegd dat ik wel niet langs alle huizen moet gaan. Dat we het gaan centraliseren.
1: Klopt.
2: Ik ben eigenlijk een beetje aan het wachten op meer informatie.
0: Je
2: want
0: weet
2: het komt zo met stukjes en beetjes.
0: Ja, maar dat is ook zo. Rani en ik gaan elke avond een glas rosé drinken en dan doen we weer een volgend stukje van het plan. Dus wacht. Rani, wat hebben wij gisteren bedacht?
1: Ja, dat we Ann naar Drongen sturen. Dat is in haar achtertuin. En naar Torhout in West-Vlaanderen.
0: Ja, dus daar gaan we nog plekken zoeken waar Ann dan gaat staan en dan kan je daar naartoe komen.
1: Verzamel,
0: dus als je van in die buurt bent, dan. Dus dat is het, dat noemen wij dan het westen. Dus Torhout en Drongen.
1: Ja.
0: En dan het oosten, dat begint ergens aan, waar gingen we dat laten doen?
1: Ja, Sinterklaas.
0: Daar begint
2: Sinterklaas.
1: Daar mag jij dan naartoe. Regio Antwerpen. Daar zoeken we ook een gemakkelijk te bereiken plek.
0: Weinigem, Wommelgem, daar zijn we aan het zoeken, maar we zoeken een goede plek.
1: Tieltwingen, dat is Vlaams-Brabant.
0: Ja.
1: En uiteraard een stopje in Limburg.
2: Een mooie Limburg.
0: Ah, dat is een Mechelen of zo waar we aan het kijken. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat ligt allemaal nog niet vast. Dus wacht, dus nog niet in je auto stappen. Het is allemaal voor volgende week vrijdag.
2: Maar het verste dat ik moet rijden is Sint-Niklaas dan.
0: Ja, dus voilà. Okay. Dat valt nog onder Oosten. Ah, vanaf van waar je begint te kijken.
2: Ja.
0: En dus op die plekken ga je bij Anne of bij Stijn een nummerplaathouder kunnen gaan halen.
1: Ja.
0: En ook dat gaat... Ja, en ik mag het niet zeggen.
1: Ja.
0: Dan kan het gewoon niet zeggen.
1: Nee, niet zeggen. Het is de moeite, kom.
0: Het gaat de moeite zijn.
1: Het is de moeite om langs te komen.
0: We hebben een leuk aanbod gekregen en dat niet, dat we niet, waar we niet...
1: Maar het is echt de moeite om langs te komen.
0: Het is de moeite, hè.
1: Geloof
0: Je gaat spijt hebben, Stijn, dat je bij Joe werkt en dat je zelf niet kan meedoen.
1: Ja.
2: Kan ik gewoon in rap mijn ontslag nog geven?
0: Dat de...
1: Eindelijk dit
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go yellow!
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lucht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Hey, ik heb slecht nieuws, want het is al heet en het gaat alleen nog maar heter worden, want die playlist van mij vanavond, dat is om je vingers om aan te verbranden. Ryan Paris en Dolce Vita komt er zo meteen aan, bijvoorbeeld. Eerste nieuws van 7, dat krijg je van Thomas Everix. Goedenavond, Thomas.
6: Goedenavond. Kans op onweer. Daardoor sluiten ook de parken in Brussel en leuk atletieknieuws voor Jonathan Sakor. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 kilometer per uur. Weerman David Henau.
7: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
6: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steekt de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer. In Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe. Omdat het gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om de gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zoonjewoud en het Warandepark zijn dat. Ze gaan toe tot morgen vroeg. En Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. De EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom die waren al geplaatst. Ja, drukkend warm dus vanavond. Hè. Met kans op onweer, veel regen en wind. Temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon, warm tot 35 graden. S'avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. En ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen tot een graad of 35.
5: 9 files staan er nog in ons land, maar het zijn allemaal kortere. Eentje duurt langer dan 10 minuten en het is die die je nu van mij krijgt. Die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost moet je er 11 minuten bij rekenen.
8: Dit is Joe.
9: Met Stijn Smeijer.

in Paris en Dolce Vita. En nu aan een zwembadje zitten of gewoon op een goed plekje in je tuin met een fris drankje daarbij. Dat is toch gewoon La Dolce Vita op dit moment. En voor wie geen tuin heeft, dan is je hoofd in de koelkast steken waarschijnlijk La Dolce Vita. Zeg, wie graag op onze kosten naar de film gaat, die kan zo meteen in Movie Match weer filmtickets winnen. En ik heb ook nog een leuk cadeau voor de fans van de Rolling Stones, want straks geef ik hun nieuwe biografie weg. Dat is dus voor later. Dit is Joe. Goedenavond.

Ik weet niet of jij dat ook ruikt daar thuis, maar ik ruik hier vers gebakken wafels. En dat komt omdat deze Alison Moyet vandaag jarig is. 65 wordt ze er en dus heeft ze voor de gelegenheid haar wafelijzer nog eens boven gehaald. En binnenkort haalt ze ook de microfoon nog eens boven, want op 28 september komt ze naar de AB in Brussel. Maar dat concert is helaas helemaal uitverkocht. Zometeen hier bij Joe Grease van Frankie Valli. Nu eerst Erasmus in the Shadows.

0: sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar tienomtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
6: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
7: 5. Mannekes,
8: Bombi,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bombi, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is 25% korting op...

0: Alle verf.
1: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Voilà, dat was de Brabantzone. Tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op ikea.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.

0: van Frankie Valli. Ik zei daar straks dat de tuin op dit moment waarschijnlijk de beste plek is om te zijn met een fris drankje, beter daarbij. Sandra uit Stabroek die stuurt, de tuin is toch veel te warm, beter in een coole studio zitten, denk ik. Ja, dat kan wel kloppen, Sandra. Hier is het een aangename 23 graden. Alvast beter dan in Gent, blijkbaar, want Johan die stuurt dat het daar al aan het regenen is. En dan zit Tansja uit Bornem beter. Niet in Bornem, nee, zij stuurt een foto vanuit Sorrento aan de voet van de Vesuvius. En dat is pas een mooi uitzicht. Daar kan ik niet aan tippen hier, hoor, in de studio.
1: Movie Match.
0: En hier ineens gaat het licht uit in diezelfde studio. Dat betekent dat de film gaat beginnen natuurlijk. En dat is misschien wel goed nieuws voor jou, want dat betekent dat ik weer filmtickets ga uitdelen. 4 om precies te zijn. Die kunnen van jou worden als je me kunt vertellen in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen gebruikt werd. In de voorbije dagen was het zo toch een klein beetje moeilijker, zo wat minder bekende films. Vandaag is het een hele bekende, dus ik denk dat ik veel juiste antwoorden ga binnenkrijgen. Dit is de opgave van vandaag.
1: Action! Movie Match.

0: zei het dat het niet zo heel moeilijk was vandaag en de juiste oplossingen die stroomden inderdaad binnen. De vraag was, in welke film zat dit nummer van Phil Collins? Rita uit Boom, die stuurde het juiste antwoord. Rita, wat had je gestuurd in de app?
1: De Tarzan.
0: Ja, zeker, de Disney-film uit 1999, waarvoor Phil Collins trouwens zowat bijna de hele soundtrack bij elkaar pende. Zeg Rita, heb je genoten van het mooie weer vandaag of is het gewoon te heet voor jou?
1: Het is een beetje te warm voor mij.
0: Voor de meeste mensen, denk ik. Maar heb je een tuin of moet je het stellen met een klein terrasje of heb je helemaal niks waar je buiten kan zitten?
1: Nee, ik heb een grote tuin.
0: Ah, oké. Dus je hebt
1: maar er is ook veel werk in natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is heel zeker waar. Maar dat zou ik gewoon houden voor volgende week en niet in de komende dagen. Want je valt gewoon flauw volgens mij als je daarin zit te werken. Hey Rita, ik heb een goed nieuws. Je kan naar de film en dan denken mensen, ja, maar ga toch niet naar de film als het zo heet is buiten. Maar het is eigenlijk gewoon de beste plek, want daar heb je airco en dan zit je heerlijk cool.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik stuur de 4 tickets op. Veel plezier ermee. Dag Rita.
1: Ja, dag.
0: Twee files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E40 richting Gent. Tussen Drongen en Sint-Nijs-Westeren moet je er een kwartier bij rekenen. En dan staat er ook nog eentje op de E17 richting de Franse grens tussen De Pinte en Deinze. Daar komen er 5 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Joppala, nog eens 10 graden erbij dankzij deze Gary Lowe en La Collegiala. Vandaag stuurden we Rita naar de film. Volgende week de laatste kansen om ook zo filmtickets te winnen. Want dan is het de laatste week dat we Movie Match spelen. Want tijdens de zomerbreak, dan gaan we andere dingen doen. Zeg, voor vandaag ben ik trouwens ook nog niet helemaal uitgedeeld. Straks heb ik nog de nieuwe biografie van de Rolling Stones in de aanbieding. Een dik boek vol met sappige verhalen over de Stones. Dat is voor na 8 uur. Nu krijg je van mij Anouk met Girls.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Tess op date met Soen Suki.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Tess Goossens en Soen Suki. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat.

zijn eraan begonnen daar vandaag op Graspop in Dessel. Deze avond staat deze band daar. Within Temptation, Limp Bizkit en The Offspring spelen er straks ook nog. En misschien dat ik wel kan meezingen, want ik woon niet zo heel ver van de wei. En dat wordt wat daar hoor, op Graspop met die 35 graden morgen en dan allemaal in het zwart. Och, arme, nog arme, nog arme. Zometeen bij Joe, Desiree Live. Nu eerst Rick Astley.

Desiree hier bij Joanne Live. En nu krijg je de Pet Shop Boys van mij. Die zijn op dit moment nauw betrokken bij een nieuwe dansvoorstelling. Ja, dat is zo. Is iets anders. Moet niet altijd een musical zijn. Een dansvoorstelling dus. In Manchester in de UK gaat die binnenkort in première. Nu, die twee van de Pet Shop Boys die gaan uiteraard niet zelf dansen. Want dat zijn nogal stijve harken. Maar ze gaan wel het concept mee opvolgen. En ze gaan ook creatieve input geven. En die voorstelling die krijgt de titel van één van hun hits. Je mag eens twee keer raden welke titel dat is. Ah ja, deze natuurlijk. It's a Sin, The Pet Shop Boys.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor de One Hit Wonder Battle trekken we straks naar de 70s. En er zitten 2 nummers in die we niet zo vaak spelen. Dus ik ben heel benieuwd welke jullie gaan kiezen. Nu het nieuws van 8, dat krijg je van Thomas Everiks.
4: Goedenavond. Kinderen gaan bewust om met hun schermpjes. Een nieuwe uithaal van president Trump. En Jonathan Sakor mag naar het EK. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij je vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, dat zegt onderzoekster Marte Mennis.
5: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren. Ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
4: En ik voeg daar nog een tip aan toe. Als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. De Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit. Dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doet het top. Naast idioten noemt hij zijn criticasters ook nog jaloers en dom. Op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijk spel. Die wedstrijd is daar net afgelopen. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. En Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus. Het vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. En ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom konden zich al plaatsen. Het weer dan, drukkend warm, u voelt het ongetwijfeld. Kans op onweer, regen en wind. De temperatuur daalt vannacht niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. En ook het weekend en begin volgende week blijven tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
3: Er staat nog 1 file, die kun je vinden op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem. Moet je er 10 minuten bij rekenen, komt daardoor een defect voertuig waardoor de rechterrijstrook is versperd.
6: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Eurythmics. Love is a Stranger. En we hadden hier eerder bij Joe ook een klein beetje Eurythmics in de studio. Want de coverartiest van deze maand bij Sven en Anke, Loredana Di Amicis, die heeft zich gewaagd aan Why van Annie Lennox. Staat nog altijd op joe.be en in de app. Dus zeker eens checken, want het is echt een hele mooie ingetogen versie. Zometeen krijg je Christina Aguilera met Beautiful. Maar nu eerst King, Love and Pride.

0: Het was Body Positivity, maar dan anno 2003. Christina Aguilera en You Are Beautiful.
1: Dit is Joe.
0: En nu iets leuks voor de fans van de Rolling Stones, want er is een nieuwe biografie over die band. Het boek is geschreven door Bob Spitz. Dat is een Amerikaan die eerder ook al biografieën schreef over de Beatles en Bob Dylan. Dus hij weet hoe het moet. En die schrijver die heeft heel veel mensen uit de omgeving van de band geïnterviewd, meer dan 100. Maar ook de meeste leden van de groep zelf, eigenlijk iedereen, behalve Mick Jagger, want die praat blijkbaar niet zo graag. En dat geeft samen, volgens de schrijver toch, een uniek inzicht in hoe de band werkt en denkt. Zo ging hij niet alleen trouwens op zoek naar de verhalen die nog niet eerder gekend waren, maar hij ontkracht ook een aantal mythes die de ronde doen. Een hebben dingetje dus voor de fans van de Rolling Stones. Nu, die Rolling Stones die bestaan al sinds begin jaren 60, dus er zijn een hoop verhalen te vertellen. Het is dan ook een heel dik boek geworden. Het is een klepper van meer dan 700 bladzijden. Dat is dus iets om aan het zwembad te lezen deze vakantie. Ik heb 3 exemplaren en eentje kan van jou worden. Heel simpele vraag moet je daarvoor beantwoorden. Dat is namelijk deze. De Stones die draaien al een hele tijd mee en hebben ook heel lang in dezelfde bezetting gedraaid. Alleen zijn ze een paar jaar geleden hun drummer kwijtgespeeld. Die is toen overleden op 80-jarige leeftijd. Ik wil graag zijn naam als je zo'n biografie van de Rolling Stones wil winnen.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music. Joe Gold.
5: Al 60 jaar vindt hij bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.

wat blijft dat toch een heerlijke plaat deze. All Night Long van Lionel Richie. Charlie Watts, dat was de drummer van de Rolling Stones die overleden is in de zomer van 2021. Daarmee kon je zo'n nieuwe biografie winnen van de Rolling Stones. Een boek met meer dan 700 pagina's. Nan Heijmans uit Gent, Bjorn Janssens uit Lommel en Frank van Dist uit Dendermonde die winnen elk zo'n exemplaar. Zeg, daar straks had ik met Alison Moyet al een jarige in mijn playlist en nu heb ik er nog eentje. En ook al heeft Alison Moyet mooie dingen gemaakt, de jarige die nu komt, die is toch nog van een ander kaliber, want Sir Paul McCartney is ook jarig. 84 stond er vandaag op zijn verjaardagskaartje.

0: After the Boys of Summer Have Gone. Ja, die lopen dat toch een klein beetje voor op de feiten. Want de Boys of Summer moeten eigenlijk gewoon nog komen. Want het moet allemaal nog beginnen. Don Henley kreeg je. En wij gaan ook weer op pad deze zomer naar Westende. Joe Paradise Beach gaat daar zijn tenten op slaan. Daarstraks waren Milk Inc. hier te gast. En die hadden leuk nieuws in verband met Joe Paradise Beach.
1: Want jullie hebben daar eens een event, blijkbaar.
2: Ja, wij deelden ijsjes uit op een strand. Dat doen wij inderdaad.
1: Ja, en dus het Joe Paradise Beach, wel bekend. Wij komen daar met heel onze toeters en bellen naartoe. Dus Milk Inc. Live komt naar Joe Paradise Beach.
2: En dat is, dames en heren, op 9 juli bij de grote opening.
0: Voilà, zie je, daarmee is de eerste naam van Joe Paradise Beach bekend. Milk Inc. gaat helemaal gratis voor jullie spelen. Daar op het strand in Westende aan Joe Paradise Beach op 9 juli. De openingsdag is dat. Zeg, als je zo meteen graag mee kiest wat er te horen valt op Joe, dan moet je de app bij de hand nemen, want de One Hit Wonder Battle komt eraan. Het zijn twee bijzondere nummers vandaag, zo niet de dingen die je elke dag hoort langskomen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie gaan kiezen. Dat is voor zo. Eerst krijg je Alvaro Soler.

Varo Soler, hij brengt de zomer binnen hier bij Joe. Dus 9 juli, Milk Inc. op Joe Paradise Beach. Denk eraan. One Hit Wonder Battle. Ja, One Hit Wonder zijn, dat moet volgens mij toch een klein beetje pikken, want dan denk je dat je carrière gelanceerd is na jaren en jaren ploeteren. En dan is die carrière na één hit alweer afgelopen. Of enfin, toch in de hitlijsten, want meestal blijven die artiesten wel gewoon optreden met die ene grote hit. Ik heb er zo weer twee klaarstaan, twee van die One Hit Wonders in de app. Deze keer twee toppers uit de 70s. En jullie, en alleen jullie, bepalen welke plaat er zo meteen te horen zal zijn hier bij Joe. Je hebt een stem, een gratis stem, dus gebruik ze. Gewoon de Joe-app open doen en daar bovenaan zie je die twee platen en daar moet je dan je favoriet aantikken. Meer is er niet, een kind kan de was doen. Dit zijn de twee kandidaten van vandaag. Run too fast, fly too high. Janice Ian. Ze kwam uit de Amerikaanse folk scene. En dit nummer zat in de film Foxes met een echt piepjonge Jodie Foster. Maar echt piepjong. En mede daardoor werd het een grote hit ook bij ons. Deze Fly Too High. Daar kun je dus voor stemmen, want die hoor je niet vaak meer. Maar deze hoor je ook niet vaak meer. Don't cry. Dat is van een heel ander kaliber natuurlijk. Het nummer is geschreven door de grootmeesters van de musical, Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. En dat zat natuurlijk ook in de musical Evita, over de vrouw van de Argentijnse president Evita Perón. Julie Covington, Don't Cry For Me, Argentina. Het is aan jullie om te kiezen in de Joe-app. En het is behoorlijk spannend op dit moment, dus zeker stemmen. Yeah.

Let's Go Outside. Dat lijkt me een prima idee, maar dan wel niet voor de dingen waar George Michael voor naar buiten ging. De One Hit Wonder Battle, daar waren we mee bezig in de Joe-app. Er is één winnaar en het is een redelijk duidelijke winnaar. In het begin was het zo nog wat 50-50, maar uiteindelijk is er een inhaalrace begonnen voor één van de twee. En uiteindelijk is de winnaar gestrand op 66% van de stemmen. De verliezer kreeg dus 34% van de stemmen. De vraag is alleen, moeten we naar die Janis Ian en Fly Too High? Of gaan we meezingen met Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington uit de musical Evita? We gaan eens luisteren wat het geworden is. Mag ik jullie complimenteren met deze hele fijne keuze? Want die draaien we zo niet vaak meer op Joe. En nu wel, dankzij jullie. 66% van de stemmers koos voor deze Julie Covington, Don't Cry For Me, Argentina.

René Vroeger en Alles kan een mens gelukkig maken. En daarvoor Julie Covington en Don't Cry For Me Argentina. De winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag. En daar heb ik blijkbaar heel veel mensen plezier mee gedaan. Want ik kreeg heel veel hartjes en leuke berichtjes binnen over die plaat. Maar ja, aan mij lag het niet. Het lag aan jullie. Je hebt ervoor gekozen. Je weet het, in de One Hit Wonder Battle hebben jullie altijd het laatste woord. Heeft Shakira een nieuw lief? Als we de roddelpers mogen geloven, dan is het antwoord ja. En wie is dan de gelukkige? Wel, dat zou acteur Manuel García Rulfo zijn. Die speelde al in een paar films. Maar de meesten gaan hem kennen van de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Die twee zijn al een paar keer samen gespot. En deze week kwamen ze samen uit een hotel in Los Angeles. En hield hij de deur open van de wagen waarin ze samen in wegreden. En voor de roddelpers was dat blijkbaar het ultieme bewijs. Ja, als die samen uit een hotel komen, dan is hier wel degelijk iets gaande. Officieel hebben ze natuurlijk nog niet bevestigd, maar lijkt er dus wel op dat Shakira opnieuw van straat is. Dit is vanavond Shakira samen met Wyclef.

0: mijn valiezen straks. No panic, jij mag ook mee. We reizen samen namelijk naar het verleden voor het hitarchief. Deze keer trekken we naar 1980. Dat is voor zo meteen. Eerst nog nieuws van 9, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Jongeren zijn bewust bezig met hun schermtijd. Een doden aan ontploffing in Henegouwen en weer vrij verkeer in de Iraanse havens. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten terwijl je bij je vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, dat zegt onderzoekster Marten Mennes.
2: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren. Ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
1: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren. Dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is voorlopig nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op de Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was al afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz ook weer volledig heropend. En op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. Drukkend warm vanavond, kans op onweer, veel regen en wind ook. Temperatuur die daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. En ook het weekend en begin volgende week blijven tropisch warm met temperaturen tot een graad of 35.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Joe op de donderdagavond met Queen en You Don't Fool Me. En die Queen is een record kwijt. Bohemian Rhapsody, de film over Queen, is niet langer de biografische film die het meeste heeft opgebracht in de bioscoop. Hun teller stond op $911 miljoen, maar de film over het leven van Michael Jackson is daar deze week overheen gewipt met $1 miljoen. Dus dat record zijn ze kwijt. Zometeen bij Joe, de Backstreet Boys, maar nu eerst op reis met Desireless. Voyage, voyage.

mag je stilletjes aan klaarmaken voor een duik in het verleden. Zo meteen springen we namelijk naar 1980. Dat was het jaar dat we in het Lunapark massaal 5-frankstukken in een automaat staken om een spelletje te spelen met een ventje dat honger had en allergisch was aan spoken. Quizvraag van de dag. Welk spelletje was dat ook alweer? Je kunt erover nadenken tijdens The Cure en Lullaby.

0: deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Tess op date met Soen Soekie.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo

0: Simply Red by Joe met Stars.
1: Het hitarchief.
0: Nu spoelen we weer even terug. Dat is zoals met de VHS-banden vroeger, hè, weet je wel. Rewind naar 1980. Dat was het jaar dat Nederland een nieuwe koningin kreeg. Koningin

0: Dat, ja. Dat waren toen nog geen spelletjes voor thuis, maar wel voor in die grote bakken op de kermis in het Luna Park. Koen, Nicole, Dimitri en Daria, die wisten dat onder andere nog. En ook Sharon uit Amsterdam, die stuurt, oh, Pac-Man, ik heb dat nog zot gespeeld op de computer later dan. Ik ben 28 en zelfs ik ken dat spel. Zeg, en hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 18 juni 1980.
1: Nummer 3.
0: Oorspronkelijk een nummer van de Four Tops, deze Working My Way Back to You uit 66, maar een 80 scoorde de Spinners uit Detroit er opnieuw een hit mee. En toen stonden ze daarmee op nummer 3 bij ons.
1: Nummer 2. What's another year for someone who's getting
0: used to being alone? In 1980 werd het Eurovisie Songfestival georganiseerd in Den Haag in Nederland. En toen won deze Johnny Logan voor de eerste keer het liedjescircus voor Ierland met What's Another Year. En dan natuurlijk nog deze, de...
1: Nummer 1.
0: Uit Minneapolis, beter kwamen deze Lips Inc. En het raar is dat de zangeres voor Europese tv-optredens werd vervangen door een Britse

0: vond. Dankzij Bruno Mars en The Lazy Song. Er staat nog één file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de E19 richting Antwerpen. Tussen Uza en Wilrijk moet je er 6 minuten bij rekenen. Komt daarom dat de Kraaibekstunnel is afgesloten. En ik heb gisteren 1 uur in de file gestaan daar. Dus het is heel plezant.
1: De leste zijn de beste.
0: Ja, wat zijn radio-dj's zonder hun luisteraars? Uiteraard helemaal niks. En dus ga ik weer even rekenen op jullie hulp. Want ik ben nog op zoek naar het beste nummer van de hele avond. Ja, het is eigenlijk gewoon te warm. Dus mijn brein heeft het gewoon helemaal opgegeven. En misschien hebben jullie nog wel inspiratie. Gisteren wilde Tim graag Als de zon schijnt van André van Duin horen. Omwille van evidente redenen uiteraard. Maar wat wil jij straks horen hier bij Joe? Summer Sun van Texas of You Bring on the Sun van London Beat of Sea, Sex and Sun van Serge Gainsbourg. Of iets dat helemaal niks met de zon te maken heeft, dat mag natuurlijk ook. Alles kan, alles mag. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

klassiekers die vliegen in het rond hier bij Joe. Zoals deze Doe Maar en Pa. Ik had nog één plekje in de playlist, zo vlak voor het nieuws van 10. En ik was op zoek naar de perfecte plaat om daar te draaien deze avond. En ik kreeg een aantal heel fijne suggesties binnen van jullie, zoals deze. Caroline uit Wetteren wilde graag deze horen. Robin S. Show Me Love. Nog lekker eens de beentjes los.

Children van Robert Miles, die draaien we regelmatig nog wel eens. Maar deze eigenlijk niet meer. One and One. Een suggestie van Vanessa uit Rijkenvorsel. Dus die steek ik bij in de grote pot van ideeën voor de les. Zijn de beste, Vanessa. All in all, it's just a Charlotte uit Braschaat, die houdt dan weer meer van gitaren. Zij wil graag deze van Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Ja, zo'n classic, daar kun je eigenlijk niet omheen, dus die pak ik ook zeker mee. Deze ben ik ver moeten gaan zoeken, hoor. Een suggestie van Theo uit Mortsel, Jay and the Americans met Cara Mia. Een hele fijne suggestie. Heb je nog andere ideeën om straks te draaien zo vlak voor het nieuws van 10? Dan mag

Bailey van Rebellion en zo zie je maar. Met één hit kun je jaren door, want die band bestaat namelijk nog altijd en ze treden ook nog altijd op. Zo spelen ze dit najaar 6 shows in Nederland en die zijn alle 6 nu al uitverkocht. Zot, hè? Christine uit Ham die stuurt ondertussen ook nog in de app terwijl mijn ventje op een graspop zit. Rustig een avondje in de zetel met kei goede muziek op Joe. Ah, wel, voilà, zei Christine. Speciaal voor jou en natuurlijk ook misschien een klein beetje voor alle andere luisteraars. Ik heb Corinne Bailey-Ray nu nog voor je. Vlak voor de lessen zijn de beste. En het is er eentje waar je heel vrolijk van gaat.

0: donderdagavond bij Joe met Put Your Records On. En ik ga weer zo'n record on zetten. De beste plaat van de hele avond namelijk.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: En ik kreeg een heel toepasselijke suggestie van Lut uit Hingenen. Goedenavond, Lut.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Luister je elke avond naar Joe?
2: Nee, niet echt. Maar nu zo, ja. Binnen staat de voetbal op en ik ben buiten gegaan.
0: Je bent een voetbalweduw, zoals ze dat dan zeggen.
2: Ja.
0: Zeg, Lut, de voetbal interesseert je dan blijkbaar geen hol, maar de muziek wel. En dus stuurde je een leuke suggestie door. Vertel eens, wat had je graag gehoord zo meteen hier bij Joe?
2: Zomernacht van Leopold 3.
0: Ja, en dat is wel heel toepasselijk, hè, want we zitten echt met zo'n zomernacht. Is het te warm voor jou, Lut, om in te slapen of kan je er eigenlijk redelijk goed mee overweg?
2: Ik kan er goed mee overweg. Ik heb er eigenlijk geen last van.
0: Ah, oké. Atje, ik wel, Lut. Ja, het is verschrikkelijk. Dan is het op de kamer veel te warm en dan moet de deur open, maar dan schijnt de zon 's morgens weer binnen. Ik vind het verschrikkelijk, dat hete weer. Maar goed, als het regent klagen we ook, dus ja, we bakken het er gewoon bij. En ik vond het een heel toepasselijke suggestie, die zomernacht van Leopold 3. Dus ik ga hem gewoon voor jou en voor alle andere mensen die graag willen horen draaien. Ik wens je nog een heel fijne avond. Hopelijk duurt de voetbal niet te lang meer. En mag je zelfs weer de living in. Dag Lut, fijne avond.
2: Oké, dankjewel.
1: Dag. Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen hoor je hier bij Joe weer een nieuwe date night. Deze keer komt presentatrice en stand-up comedienne Soon Suki in haar amoureuze ziel laten kijken. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Onrust binnen de Vlaamse universiteiten. Wie de warmte nu al beu is, heeft pech en geen stunt voor onze Belgische volleybalvrouwen. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op de studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. En dat betekent ook dat de systemen op de universiteit aangepast moeten worden. En het daar wringt het schoentje, dat zegt Koen Verlaagt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteiten en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. In Ornu, in de provincie Henegouwen, is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren. Dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gisteravond gebeurde in het huis van een oudere man. Zijn huis werd volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is voorlopig nog niet bekend. Het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend gaan de temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week het geval zijn. Weerman David de Heenhouw.
3: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden en ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal en ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
1: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer over het hele land. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op de Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in de deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen en het is nu wachten tot die straat van Hormuz ook opnieuw volledig heropent. In het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij die krokodillen terechtkwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers... Dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. En morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En eindigen doen we met het weer. Kans op onweer dus, zoals ik al zei. Veel regen en wind ook. En de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon, warm ook tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. En ook het weekend en begin volgende week blijven tropisch warm, temperaturen tot een graad of 35.
4: Date Night. Tess op date met Soon Suki.

0: Suzuki.
1: Leeftijd?
0: 37.
1: Relatiestatus?
0: In een mooie vaste relatie.
1: Kinderen?
0: 2. Miles is 3,5 en Zola is 4 maanden.
1: Troetelnaam?
0: Sjoeke en Liefje.
1: Bezig met?
0: Het schrijven van een boek. En het opvoeden van 2 kinderen.
1: Gelukkig op een schaal tot 10.
0: Oh, 10.
1: Date night.
2: 10?
0: Ja, ik ben heel gelukkig momenteel. Ja.
2: Dat hoor ik graag.
0: Ja, ja. Dus ja, het leven is echt heel schoon, moet ik zeggen. Dat is zo, we zijn nu een gezin van 4, hè, met 2 kindjes. En natuurlijk is dat ook mega pittig, is dat het woord dat de meeste mensen gebruiken. Soms is dat echt zo heel zwaar en heel chaotisch. Maar vooral, het grote gevoel dat ik er dan over hou, is ik ben heel gelukkig als ik zo met 4 zijn en we gaan ergens naartoe of we zitten gewoon thuis te spelen en te ontspannen. Van zo, wauw, vind het geweldig.
2: Dus je zit echt nog op je roze babywolk?
0: En wel, de roze babywolk is voor mij wat later gekomen. Zo, het begin was bij Zola, mijn tweede zoontje, heel heftig.
2: Ja.
0: Ja, zware bevallingen en zo, de periode daarna was gewoon zo, ja, ik was gewoon van de kaart eigenlijk een beetje. En dat was heel zwaar, ik kon daar zo echt niet van genieten. Dat was echt niet genieten, dat was echt zo, wow. Het was heel duister. Maar dan vrij snel, de eerste maand was zwaar, vrij snel uitgekomen met hulp van Nicolas en dan naar de psycholoog gegaan, ben ingeschreven voor een moedergroep en dan is dat zo stilletjes aan beginnen verbeteren. En nu is eigenlijk, dus na de eerste maand begon het zo, begon het zo mooier te worden. En nu is eigenlijk de beste periode, vind ik.
2: Allemaal wel goed dat je dan direct hulp ook hebt gezocht.
0: Ja, dat was zo op een heldere moment. Ik had een lang gesprek gehad met Nicolas. Hij had gezegd van zo, ik denk niet dat het zo goed gaat met u. En dan ik zo, eigenlijk klopt dat wel. Ik denk dat het postnatale depressie heet. Vanaf dat het zo langer dan een paar dagen is en zo. En heel veel angsten en heel donkere gedachten. En vooral ook zo het gevoel van precies een spook te zijn. Zo. Ik zit er precies niet bij. Zo, je hebt die babyvest en zo. En ik geef dan borstvoeding. Ja. Dus ik heb die en daarna gaf ik die aan Nicolas. En dan moest ik gaan liggen omdat ik kon niet veel meer niet meer aan. Of zo.
2: Ja.
0: Ik vond ook zo geen blijdschap. Ik kon ook, dat vond ik maf, ik kon niet meer genieten van eten.
2: Ah.
0: Dat was voor mij het allerraarste. Terwijl mijn vriend kookt heel veel. Ik kook ook heel graag. En zo eten is voor ons, zoals voor zoveel mensen, echt een bron van plezier. Hè? Zo een lekker theetje of zo. Ik kon daar niet van genieten. Ik at om te overleven. En dat was heel raar.
2: Wat heeft u laten kantelen dan?
0: Het erkennen al, in de eerste plaats. Het erkennen. En niet gewoon zo. Ik zat heel in mijn hoofd zo. Allee, waarom voelde jij je nu niet beter? Allee, waarom? Allee, kom. Je hebt al een baby. Allee, kom. Zo, ik was heel altijd zo. Kinderen zo dat je in het. Als ik mij mentaal goed voel, kan ik heel goed een slechte dag omdraaien naar een goede dag. Maar dat zit ook helemaal niet zo diep. Dan is het gewoon zo. Ik ken het zo, alles valt tegen. Van zo, het regent. En je zit dan nu je sleutels vergeten. En je moet nog terug naar binnen. Ja. En je zit de broodsels vergeten. Dus je moet nog de zo dat, al dat wat zo maakt van zo'n slechte dag. Waar het dan eigenlijk gewoon een pechdag is eigenlijk. Ja. Kan ik heel goed. Allee, kom, het is nu middag. We laten die ochtend achter ons. Ik zet mij rustig. Ik pak iets om te eten. En zo, je vindt ruimte om jezelf er bovenop te tillen. Of
2: ik denk
0: zo.
2: Dan altijd, oh, maar het kan nog erger. Het kan nog aan ergere dingen te
0: maar
2: doen.
0: Maar ja,
2: het valt
0: dat is
2: niet.
0: Eens dat je een moment hebt van zo even te zitten en zo. Ja. Het kan veel erger. Ja. Trekt jezelf uit die slechte stemming.
2: Ja.
0: Maar soms gaat dat niet, jezelf uit een slechte periode trekken. Soms is het gewoon te zwaar.
2: Maar ja, je hormonen zijn ook helemaal in disbalans.
0: Je
2: zijn vermoeid.
0: Echt. Oh.
2: Het is echt ook een zware bevalling, dat is ook wel een beetje trauma.
0: Ja, dat is, je komt echt. Ja. En iemand zei tegen mij, ja, maar je lichaam is ook, dus bij sommige bevallingen, je lichaam gaat in shock.
2: Ja.
0: En jij moet daar gewoon van recupereren. En dan zei mijn psycholoog zei dan ook van zo, je kunt, allez, het is goed dat je aan zelfzorg doet, maar gras groeit niet sneller omdat je eraan trekt. En dat vond ik zo schoon gezegd
2: zo
0: eigenlijk.
2: Gezicht,
0: van zo, ah ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Ja, ik kan naar de psycholoog gaan en ik kan me inschrijven in de moedergroep. Maar ik moet mezelf ook gewoon die tijd geven. En, ja. en het kantelpunt, als je dat zo zegt, is ja, de erkenning. Van zo, oké, het gaat slecht. En nu gaan we vandaar.

0: Late Night. This update met Soen Suki. De eerste liefde.
1: Uw eerste lief.
2: Ja.
1: Ziet een beeld voor u?
2: Ja, zeker. Ja, de Maarten. Mijn eerste twee lieven heten allebei Maarten.
1: Nee.
2: Ja, heel grappig. Ja, de Maarten, dat was... Ja, daar heb ik 3 jaar mee samen geweest. En dat was op mijn 18. En we waren elkaar tegengekomen. We kwamen elkaar altijd tegen op zo'n drum and bass feest. Ik ging vroeger graag naar de drum and bass. Dat was toen.
1: Okay.
2: Deze is echt, dat is 20 jaar geleden. Hè? Ik had ook nog nooit een lief gehad. Ik was 18.
1: Yeah.
2: Ik had nog nooit iemand gekust. Ik had nog nooit een lief gehad. Dus dat was zo... Ja, ik was
1: nog nooit gekust ook niet?
2: Nee. Nee, ik was heel laat met de dingen... Ik ben wel heel veel verliefd geweest.
1: Ja?
2: Heel veel verliefd geweest. Maar nog nooit een lief gehad. Nee, ja, de Maarten en die woonden in Brugge. En dan ben ik heel veel...
1: Jij woonde toen in Antwerpen?
2: Ik woonde toen nog in Kalmthout.
1: Ah ja, oké. Okay, dat is wel...
2: Dat was wel een eind altijd. Hè, met een trein naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge. Rechtstreeks. Ja. Dus dat ik 2-3 uur onder

0: stuk gelopen, maar dat was wel een heel fijne relatie of zo.
1: Op uw 18e pas gekust?
0: Ja.
1: Ja, ja. In uw tienertijd zijn er dan niet zo heel veel spannende dingen gebeurd, of?
0: Nee. Nee. Ik ken
1: Sahai, zeg, ja. We stoppen met je podcast. Ja,
0: ik kan me trots zeggen dat ik echt een seut was. Ik was echt een seut.
1: Is dat waar?
0: Ja. Allee, ik was best wel een seut. Ja. En ik was altijd verliefd op mensen ook en zo, maar die zagen mij dan niet staan.
1: En durfde actie ondernemen? Ah, nee.
0: Dus nee, ook niet.
1: Er gebeurde veel in je hoofd, ja, maar weinig in praktijk.
0: Exact.
1: Ah, ja.
0: En zo dromen en zo, ja. En dan stap ik gewoon op hem af. En dan zeg ik dat ik verliefd ben op hem. Ook zo super kinderlijke ideeën over wat het dan... En liefde of allee, laat staan, kussen en seks en zo. Ik had daar allemaal zo... Nee, ik weet nog, dat was ik op mijn 16 had ik mijn eerste studentenjob. En de zomer dat ik 16 werd, in de plaatselijke supermarkt, de VDK. En dan was er een jongen waar ik kei verliefd op was. En ik werkte dan achter de kaas. En hij werkte in de groenteafdeling en zo. De rest van de winkel zo vakken bijvullen en zo. En dan kwam hij voorbij. En dan weet ik nog dat zo heel mijn wereld stond stil als die gast voorbij kwam. Zo, ik was daar zo verliefd op. En dan kwam hij met mij praten. En dan stond ik met mijn mond vol tanden. En nu praat ik voor mijn beroep. Maar toen was het zo, ja. Zo, ik wist niet wat ik daar tegen moest zeggen. Dan stelde hij een vraag.
1: Ja?
0: En dan, ja, ik kom daar nooit op. En gaat er nog iets doen vanavond? En dan denk je zo, ja, nee, gewoon naar huis. Maar ik was super verlegen. Ik ben heel mijn tienertijd kei verlegen en beschaamd om iets te zeggen. Direct zo, in plaats van te zeggen, en gaat er nog iets doen vanavond? Ah nee, is er iets van plan? Misschien kunnen we samen, dat zou ik nu weten te zeggen. Maar toen... Nee.
2: Date Night. Tess op date met Sue en Sookie.

0: Late Night. Des op date met Soen Suki. Verkenningsronde.
1: Nu, heel gelukkig in de liefde.
2: Ja, super gelukkig.
1: Hoe lang al?
2: We zijn 8,5 jaar samen. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Samen?
2: Ja.
1: Niet getrouwd?
2: Nee.
1: Niet belangrijk voor u?
2: Goh, eigenlijk willen wij heel graag trouwen. We hebben altijd al gezegd van zo, wij gaan trouwen.
1: Ja.
2: Maar ja, nog nooit echt de stap gezet of zo. Ik denk ook uit praktische overwegingen vooral.
1: Dat je zou trouwen of dat je de stap nog niet hebt gezet?
2: Dat we de stap nog niet hebben gezet. Omdat dat dan ook weer zo... En dat feest en we willen dan... We hebben allebei ook heel grote families. Dat is heel... Ja, mijn vriend Nicolas, die is ook Amerikaans-Belgisch is hier. Dus dan moet de familie ook eenmaal overkomen. Ja, ik ben een Congolees en Belgisch. Dus zo, als je Congolees bent, je kunt niet klein trouwen. Dat kan niet.
1: Is dat zo?
2: Niet. Nee, dat kan niet. Er moet... Eerst is er de traditionele trouwen. Ja. De dood. En dat is wel... hoe zal ik het zeggen? Verwesterd, als in vroeger was dat dan, moest dat dan ook keiveel volk op worden uitgenodigd. En dan is dat eigenlijk zo... Het idee van de bruidschat, dus dan moet de man cadeaus meebrengen voor de familie van de vrouw. Maar nu is dat symbolisch geworden. Hè? Nu is dat zo een bak bier en een sjalletje voor de
1: daar
2: tante.
1: Daar zou ik ook beledigd over zijn. Als mijn man alleen maar een bak bier voor mij zou geven. Ik weet niet.
2: Maar het is,
1: kratje champagne.
2: Nee, ja, wel. Maar het is maar waar mijn familie zou vragen of zo. Ja. Dus en een bak bier.
1: Gewoon een bak bier is goed. Ja,
2: dan nog alcoholvrij. Zo. Echt. Maar het is symbolisch. Ja, dus ik breng dan symbolisch cadeaus mee. En ook geld. Dat is een hele ceremonie. Ik als bruid, ik mag er nog niet zijn. Ik mag er nog niet zijn. De twee families, mijn familie, zijn familie, zouden dan in een ruimte, in een zaal, een feestzaal, wachten. En dan zou Nicolas moeten aankomen en zou die geld moeten geven om binnen te mogen. Om binnen te mogen. Dus dat is echt een hele ceremonie. Om binnen te mogen. En nu is dat zo, dan geeft hij €5. En dan zeggen mijn tantes, de vrouwen van de familie, zeggen dan, nee, dat is niet genoeg. Je moet nog geven. En dan geeft hij nog en nog. En nu, dat gaat, ja, ik weet niet hoeveel geld het dan... Dat zal dan rond de €50 of €100 zijn. Maar omdat dat symbolisch is, dus dat is niet meer gelijk vroeger, dat je dan met duizenden euro's... En dan mag die binnen. En dan moet hij, ik zeg het, heel veel ceremonie, dan moet hij zeggen, ik wil graag met Sue trouwen. En dan moeten de andere vrouwen van mijn familie komen en zo, ja, dit is Sue. En dan moet hij zeggen, nee, dat is Sue niet. En zo moeten een aantal vrouwen passeren.
1: Ah, dus die krijgt eerst nog wat andere vrouwen
2: die
1: voor de schotel?
2: Ja, van zo, is dit zo? En dan zo, nee, dit is zo niet. Ik zeg het is heel ceremonieel. Het is echt, ja, het is wel heel leuk, hoor. Het is wel, ja.
1: En doen ze dan om te plagen, steken ze daar echt zo van die bommen tussen zo? Dat je denkt van, ja, maar oh.
2: Oh nee, niet per se. Het is niet per se de bedoeling van zelf dat hij verleid zou geraken, maar meer zo, ja, ik weet niet van waar dat komt, maar gewoon zo, ja, er moeten andere vrouwen de revue passeren. Van zo, is dit zo? Nee, dit is zo niet. En dan op het einde moet ik komen. En dan zo, ah ja, dit is zo. Ja. En nu...
1: En hier is je een bak bier.
2: En dan moet de bruidschat worden overhandigd.
1: Ah ja, dus toch.
2: Dan moet, dus een bak bier. Ja. Maar ook zo even een sjalletje. Zo, ja, cadeaus.
1: Ja.
2: Voor de schoonfamilie. Dan worden beide families voorgesteld. Dat vind ik wel heel cool. Wie dat wie is ook en zo.
1: Maar
2: en
1: ja, na 8 jaar...
2: Ja, zouden we elkaar al helemaal...
1: Toch?
2: Ja, maar dat is wel tof, want ook zo familie van ver weg ook en zo, die worden dan ook voorgesteld van zo, ja, dit is dan de nicht die daar woont in daar en daar. Ja. En dat is dus dag 1. Dat is dag 1. Er zijn ook matching outfits en zo, dat is wel heel cool. Elke familie draagt dan een kleur om te zien wie dat bij welke familie. Dat is dag 1. En dan dag 2 is de traditionele trouw, dat wordt ook in Congo ook zo gedaan. Hier toch, bij de Congolese families. Dus trouw dan voor de kerk of voor de gemeente. Of whatever, en dan een trouwfeest.
1: Zeg, hoe heb je elkaar leren kennen?
2: Eigenlijk in de comedy scene. In Antwerpen, en we zagen elkaar dan zo in een café, een ander café. En ik zo, we kennen elkaar van in een Joker en zo. Ja, en dan zijn we aan de praat geraakt en dan zijn we eerst vrienden geweest. een jaar lang of zo, want ik was dan nog in een andere relatie. Dus ja, een jaar later, het is gedaan met een vorige vriend. En ineens zegt hij zo, en dat vond ik zo schoon. Zeg, zou jij met mij misschien eens op date willen gaan?
1: Ah.
2: Dus die vraagt echt mij uit op date.
1: Maar zij had dan pas beginnen nadenken over de romantische aard van, ja, van de relatie?
2: Voor mij wel. Maar dat was eigenlijk... Dat idee was daar al, maar het feit dat hij dat vroeg, zette het deurtje daarnaar open. Dus dat eigenlijk had hij al helemaal eigenschappen, dat ik heel veel eigenschappen dat ik echt kon appreciëren.
1: Ja.
2: Maar ik zag die als vriend. Ik zag die echt als vriend. En amai, dat is een goede vriend. En die zegt dat expliciet, zullen we op date gaan? En ineens was het zo, klik. Zo, ah ja, dat kan gewoon. Ah ja, oké. En dan zijn we op date geweest en dan... We hebben zo nog heel hard verkend. Zowel al gekust en zo, en ook gevreeën. Maar zo, dat was voor mij zo nog wat in een verkennende fase. En dan ineens... We hebben het daar ook over gehad. Hij vroeg zo... En ja, waar zie jij deze naartoe gaan? En ik zeg zo, ja, ik vind het heel leuk, maar ik wil nog wat afwachten. En hij heeft toen gezegd, oké, dat is prima. En die heeft ook echt... Ken je zo, sommige mensen zeggen dan... Oké, prima. En daarna gaan die je stalken of gaan die zo... gaan die zo u onder druk zetten?
1: Ja?
2: En die deed dat niet. Die liet me echt mijn ruimte. En ineens besefte ik, zo 2 weken later of zo... Ik was daar kei verliefd op.
1: Maar je hebt elkaar ineens 2 weken niet gehoord dan?
2: We hebben elkaar wel gehoord, maar dan niet meer gevreden of zo. Gewoon zo, we hebben elkaar gehoord en gezien, maar dat was heel rustig. We hebben wel gekust, maar dat was zo niet... Van zo, en weet het al, van zo... En dan ineens zei ik daartegen van zo... Ik ben kei verliefd op u. Ik weet nog dat dat mij zo overspoelde. Ineens zo... Ik zag die en dan zo... Dat was echt zo'n dam dat zo, echt zo open ging en zo... maar ik ben super verliefd. En ik zei dat, ik ben eigenlijk kei verliefd op u. En die zo... Ik ook op u.
1: Dat is goed.
2: Ja, ja.
1: En wat maakt dat hij de man van uw leven is? Wat maakt hem anders?
2: Van het begin hebben wij tegen elkaar heel open kunnen zijn over alles. Van het begin hebben wij een goede, als ik het heel praktisch moet omschrijven, een goede communicatiestijl gehad naar elkaar toe.
1: Okay.
2: Heel eerlijk en open.
1: Ja.
2: Wat verwacht ik? Gesprekken met elkaar van zo, wat verwacht jij hiervan? Hoe voelde jij u?
1: Ja.
2: En daar dan ook eerlijk op antwoorden en naar elkaar luisteren. Dat was van het begin, zat dat zo goed bij ons.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast, dat praktisch heel goed. Daarnaast ook een heel diep gevoel van liefde dat zo alleen maar dieper en dieper werd.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat werd ja, alleen maar dieper en dieper. En nog steeds... Met de komst van kinderen en zo, dat gaat altijd maar dieper en dieper. En we leren elkaar alsmaar beter en beter kennen.
1: Ja.
2: En hij is de man van mijn leven omdat wij allebei elke dag opnieuw kiezen voor elkaar. En opnieuw zeggen, ook al is er soms oneenigheid of ruzie, maar ik wil het woord ruzie gebruiken op een, ja, op een gezonde ruzie, zoals dat daar, ja, conflict is normaal aan elke relatie. Mm-hmm. Maar daarna altijd terug toenadering zoeken en daarna altijd willen begrijpen wat er gebeurt.
1: Ja.

0: Late Night. Best Update met Soen Suki. Verkenningsronde.
1: Wat is voor u belangrijk om echt gelukkig te kunnen zijn in de relatie?
2: Ik heb heel veel nabijheid nodig. Ik ben een tweeling met mijn broer Frank. Ja? Dus ik ben letterlijk van conceptie altijd met iemand geweest.
1: Ja.
2: Dus dat denk ik soms dat er toe doet. Van zo, ik heb letterlijk altijd iemand naast me. We hebben alles samen gedaan. Samen naar de crèche. Samen naar school. Samen op vakantie. Samen naar de... we hebben alles van conceptie samen in de week. Samen. Dus ik heb een heel groot... Ik heb een grote drang naar nabijheid. Dus als Nicolas, je moet er gewoon zijn. In huis.
1: Dat geeft rust.
2: Dat geeft rust.
1: Ja.
2: En natuurlijk, en dat is, ga je de hele tijd hebben met koppels, is Nicolas het tegenovergestelde. Dus die, niet dat hij niet van mij moet weten. Daar
1: nee,
2: niet
1: nee,
2: aan,
1: nee, nee.
2: Die heeft veel meer een veel grotere nood aan alleen zijn of zo dan ik.
1: Hoe lost je dat dan op?
2: En wel, dat is heel veel gesprekken. Heel veel gesprekken. Wij zijn daar ook... Ik wil ook even zeggen... Die dingen komen ook niet altijd vanzelf. Wij zijn ook in relatietherapie gegaan daarvoor. Ja. En dat heeft ons heel hard geholpen. Ik vind dat ook iets is waar er zo nog wat een taboe op rust. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want het is niet dat wij uit elkaar gingen gaan. Maar we voelden gewoon... Zeker als er kinderen komen...
1: Ja,
2: dan wordt alles op de spits gedreven. Hè?
1: Ja.
2: Dan wordt alles extremer. Hè? Uw goede kanten en uw slechte kanten. Ja. En dan voelden wij toch van zo... we moeten het hier toch eens over hebben. Want... Ja, Nicolas, die moet ook veel weg voor zijn job. En dan kwam hij terug en dan was ik zo... niet letterlijk, soms maar ook letterlijk.
1: Maar verstikkend zo. Dan.
2: Ja, ik kon dan echt van zo, oké, die is hier nu. Ja. En zo, ik had die zo hard nodig.
1: Ja.
2: En voor Nicolas was dat dan zo, maar ik moet even ook aankomen. En daar hebben wij dan heel veel gesprekken over gehad bij een therapeut. En nu ook daarnaast ook. Die therapeuten geven nu soms ook de woorden schat om daarover te praten.
1: En wat is dan de oplossing?
2: De oplossing is dat we aftoetsen. Heel veel aftoetsen. Als Nicolas thuis komt van zijn werk, als hij in het buitenland is geweest, dan zoeken wij in die dagen dat hij dan thuis is, zoeken wij een moment dat Nicolas even zijn ding kan doen.
1: Ja.
2: En dat hij kan gaan lopen of dat hij dan met een vriend kan afspreken. Of gewoon zo een koffie kan gaan drinken. Of dat hij even zijn moment heeft. Ja. En, maar dat ik ook, die vraagt mij ook, wat heb jij dan nodig? En dan zeg ik, ik wil even knuffelen.
1: Ja.
2: En dan knuffelen wij even.
1: Okay.
2: Maar dan weten we ook, na die knuffel wil Nicolas even... 5 minuten of 10 minuten, even zo zijn chillkleren gaan aandoen. Ja, ja. Even aanlanden, even aankomen. Zo. Dat is, heel veel over en weer gesprekken over wat heb jij nodig. En ondertussen is dat een soort... loopt die communicatie daar rond heel gemakkelijk. Ja, ja.

0: Late Night. This update met Soen Suki. Het vluggertje.
1: Een avondje moppen tappen of een avondje binge-watchen?
2: Moppen tappen. Ja. Ik hou heel hard van op podium staan. Wij lachen heel veel. Nicolas is ook heel grappig. Wij lachen keiveel met elkaar. En er zijn het eerder van zo... Nee, kleine momentjes zoals je dat kunt hebben. Hè, zo, ja. met je partner of met vrienden. Zo kleine momentjes waar we dan om moeten lachen. En zo ja, met elkaar daar wij zo over pingpongen. Ja. Zo, dat en zo. Ja, maar geen jantjes moppen. Dat doen we niet meer.
1: Maar je bent thuis dus wel ook een grapjas... Hey, want dat is niet altijd gezegd, hè. Mensen die grappig zijn on stage, ja. Zijn soms thuis alles behalve ja. Grappig of vrolijk, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat ik thuis... Ik heb geen grapdwang. Van zo. Ik ben ook niet iemand die dan heel de tijd zo... heel de tijd zo zijn er ook comedians, hè, die dat niet kunnen afzetten. Ja. Alleen met alle respect naar jullie, ja. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Ja. Maar dat ben ik niet. Van zo. Ik kan thuis ook heel rustig zijn. Ja. Maar... Als ik heel vrolijk ben, dan kan mijn vriend ook wel soms wat zot worden van mij. Omdat ik dan zo wel... Als ik heel vrolijk ben, dan ben ik wel zo... en dan ben ik wel zo... Ja, dan maak ik wat grapjes. Of dan doe ik wat dansjes. Of dan met mijn oudste zoon. Wij kunnen het dan zo samen zo geluidjes maken aan de tafel. En daar dan heel hard om lachen en zo. Ja, dat is mijn vriend soms wel van zo... Zwicht allebei gewoon. En dan zijn wij zo... Zo daar aan het lachen. Dus het wisselt. Het is niet heel de tijd zo.
1: Humor of intelligentie?
2: Ik zou zeggen intelligentie. Omdat ik vind dat humor komt daaruit voort. Mm-hmm. Ja, humor, dat is eigenlijk... En voor heel veel, dat komt zo wat natuurlijk of zo voor mij. En voor heel veel andere comedians komt dat zo wat natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een systeemje. Waar je wel wat intelligentie voor nodig hebt of zo. Ja.
1: Dirty talk of mondje toe?
2: Mondje toe, ja. Ja.
1: Ook geen mopjes daar?
2: Nee. Nee, en ik ben ook heel slecht in dirty talk. Ik kan dat echt niet. Ik kan dat niet. Dat is een van de dingen. Zo, misschien moet ik gewoon eens wat zinnetjes opzoeken op internet of zo. Maar ik kan dat echt niet. Van zo... Want ik vind dat moet zo wat natuurlijk komen. Hè? Dat moet je dat zo voelen. Ik vind dat vind zo ja, vrij vind ik iets heel lichamelijk. Mm-hmm. En dan ben ik echt zo weg van mijn taalcentrum. Zo.
1: Ah, ja.
2: Dan ben ik echt ja, in mijn lichaam en samen met mijn partner dan. En dat is gelijk met dansen of zo. Met dansen heb ik ook geen nood om te praten.
1: Nee.
2: Maar dan laat ik mijn lichaam praten of zo.
1: Ja.
2: Eerder dat. Ja.
1: Altijd eerlijk. Of een tactisch leugentje. Dat mag al eens.
2: Oh, dat vind ik een hele moeilijke.
1: Zo waar?
2: Ja, omdat ik ben echt het tactisch leugentje, dat ben ik op dit moment. Huh. Zo om mensen niet voor de borst te stoten of mensen naar de mond te praten, dat ken ik nogal goed. Iets te goed soms. En ik probeer te evolueren nu naar altijd eerlijk. Alhoewel dat ik denk dat altijd eerlijk, dat niemand dat is. Ik denk dat niemand altijd eerlijk is.
1: Ja, ik heb dat nogthans wel heel graag.
2: Ja? Ik wil dat. Ja. Ik wil dat. Ik wil kunnen zeggen, dat vond ik niet leuk.
1: Ja.
2: Of...
1: Daar moet toch ook ruimte voor zijn, hè?
2: Zeker.
1: Als ik vind dat op een normale manier verteld.
2: 100%. Ja. Ik vind dat een heel coole eigenschap. Hm. Dat ik echt aan het leren ben.
1: Perfectionist of laissez-faire?
2: Toch eerder perfectionist. Ja. Ja. Gelijk zo... Miles, mijn zoontje, had dan, die is naar school beginnen gaan en die had dan Halloween. En ik moest en zou die zijn kostuum zelf maken.
1: Oh, kun je dat?
2: Nee.
1: Hoe gaar me dat kindje?
2: Nee, ik kan totaal niet. Ik heb ook geen naaimachine of zo. Allee. Maar ik heb dan zo, ja, ik ga eerder wou een trein zijn. Echt zo typisch die kleuters, hè. Wilde je zijn? Trein. Oké. Okay.
1: Maar dat is niet naaien.
2: Ja, ik heb dat uit vilt gemaakt. Dus ik ben dan zo naar de winkel, de knutselwinkel. Heb ik uit vilt zo... Dat was eigenlijk nog goed gelukt.
1: Oh, top.
2: Uit vilt zo'n voorkant van een trein geknipt. En dan zo met twee touwtjes dat over zijn dingen ging. En eigenlijk was dat keigoed gelukt. Maar dat is zo keiveel druk zitten op mezelf. Zo keiveel zo oh ja. Van zo, ja, nee, ik moet dat zelf maken. En die moet en zal een trein zijn. In plaats van... Ja, die hield wel voet bij stuk. Ik dacht, ik vraag haar morgen nog eens en zegt hij iets anders, iets gemakkelijker. En die blijft zo, trein. En dan heb ik dat treinkostuum gemaakt en hij zo, nee, ik wil een auto.
1: Nee.
2: Ik ga het eens aandoen, mama heeft hier al gewerkt.
1: Jij zijn een trein.
2: Ja, exact.
1: Ik had vroeger een vriendin. Die mama maakte ook elk jaar dat kostuum.
2: Ja.
1: Maar dat was keierig. Die moest altijd... Ja, sorry, ik krijg een jeugdherinnering binnen.
2: Ja,
1: die was altijd verkleed als vuilzak. Dus die moeder die had het beter gevonden van echt een vuilzak over dat kind te trekken. Allee, dat kopje stak daaraan uit. En dan plakte die daar zo een vissengraat op en zo alles. Maar in de vuilbak zit, dat is keierig. En elk jaar had een kind dat.
2: Oh my god.
1: Oh mijn spiegel. Maar dat is toch kei erg, hè?
2: Dat is kei erg. Als vuilzak.
1: Dus je moeder zei waarschijnlijk, ga als vuilzak.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. En daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.

0: Date Night. Tess op date met Sue en Sookie. In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
1: Mijn celebrity crush in mijn jeugd was... Had je posters op je kamer hangen?
2: Ja, maar dat was vooral van de Spice Girls en zo.
1: Ah ja.
2: Spice Girls, wie nog zo... Bewitched en zo, al die groepjes, al die meisjesgroepjes. Dat was ik heel groot fan van.
1: Het mooiste compliment dat mijn partner mij ooit gaf is...
2: Ja, eigenlijk... Nicolas zegt vaak dat hij mij aantrekkelijk vindt. Zowel innerlijk als uiterlijk. En dat vind ik het mooiste compliment dat je kunt krijgen van je partner.
1: Ja. Mijn worst date ever was...
2: Oh. Ik heb heel veel slechte dates gehad. Ik heb... toen het Tinder uitkwam...
1: Ja?
2: Zat ik in een lange, vaste relatie... maar dat was dan zo nog nieuw. Dat was zo, Tinder, dat is wel spannend. Hè? Je kunt swipen wie dat je leuk vindt en wie niet. Dat worden zo spannende verhalen van vriendinnen ook en zo. Dat zo one night stands daarmee hadden gehad. En dan zo, wauw, dat wil ik ook wel eens proberen. En dan heb ik dat effectief geïnstalleerd als het dan gedaan was met die relatie. En dan heb ik eens een keer met een gast afgesproken. Het is, en die praatte gewoon aan één stuk door over zijn bazin. Die dat dan blijkbaar een vreselijke persoon was. Ik wil er allemaal aannemen, hè.
1: Ja.
2: Maar die heeft daar 2 uur over gepraat. Die heeft 2 uur daarover gepraat. Van zo, dit is een date. Wij moeten elkaar eigenlijk leren kennen nu. Eigenlijk moeten we wat vragen stellen. En ja, dat kan wat gekunsteld zijn. En dat is zomaar. En hoeveel broers en zussen heb je? Heel veel siblings heb je? Ja, dat kan wat gekunsteld zijn. Ja, maar dat is de afspraak. We gaan elkaar een beetje leren kennen. Nee, gewoon 2 uur. Ja, en dan had ze me die mail gestuurd. Ook zo over allemaal collega's dat ik helemaal niet ken. En op het einde... Ja, en zo, ja. En ook eerlijk, ik had graag eerlijker geweest. En zo, kun je mij ook eens een vraag stellen?
1: Ja?
2: Zo, ik wil graag ook iets vertellen. Of zoiets.
1: Ja.
2: Nee, dat doe ik daar niet. Gewoon zo knikken. Gewoon zo, ja. En op het einde van die 2 uur zegt hij... Ik vond het echt superleuk. Zullen we nog eens afspreken? En ik ook weer, gebrek aan eerlijkheid... Ja, dat is goed.
1: Nee.
2: Ja, dat is goed. Ja, stoem, hè. Nu kijk ik daarop terug. Dat is ook 10 jaar geleden of zo. En ik had eigenlijk moeten zeggen van zo... Nee, voor mij hoeft dat niet. Nu durf ik dat zeggen zo. Ja. Nu voor mij hoeft dit niet. Maar... En ik zo, ja, dat is goed. En die zo, ja, ik vond het echt tof. En die gaat zo weg. En dan, zie, en dan komt het dus aan uw enige... De enige oplossing is dan ghosten, hè. Dus ik heb die
1: gedaan.
2: Ik heb dat gedaan. Dat is echt hard, hè. Eigenlijk is dat laf, hè. Eigenlijk moet je gewoon sturen. Gewoon sturen. Hey, dankjewel voor de date, maar voor mij stopt het hier of zo. Maar dat durf ik dan ook niet.
1: Ja.
2: Dus dan heb ik die geghost.
1: Dat is wel een lastige, hè. Maar ja,
2: dat is...
1: ja, je gaat wel kunnen zeggen, zeg je baas in, dat is wel een dingetje, hè.
2: Ja, inderdaad. Ik had daar iets van kunnen zeggen, maar nee, in plaats daarvan was ik gewoon zo aan het ondergaan. Ja. En gewoon zo... Ja, maar dat was wel de ergste date ooit. Maar ik snap ook niet dat je... 2 uur over je bed inpraten tegen iemand dat je niet kent en dan niet doorhebt dat dit niet leuk moet zijn.
1: Dat is omdat niemand het al heeft verteld.
2: Nee, inderdaad. Ja. Die gast er nog altijd zo door het leven.
1: Als ik mijn naakte lichaam zie, dan denk ik...
2: Nu denk ik, goed gedaan. Goed gedaan.
1: Ja, allee, dat mag niet verwacht worden, maar je bent eigenlijk nog niet lang geleden bevallen.
2: Nee.
1: En je ziet er... Uit alsof er niks gebeurd is.
2: Ja. Wel, dat is echt een moeilijk. Dat is echt een. Zo, uw pas bevallen lichaam. Dat is voor mij zo tussen. Wow, amai. Goed gedaan, lichaam. Ja. Dank je wel.
1: Ja.
2: Van mij 2 zonen te geven. En anderzijds kijkt ze zo en denkt: wow, er is keiveel veranderd.
1: Ja.
2: Er is zoveel veranderd. Het is niet dat je zo iets hebt van zo. Ah, mijn haar is wat gegroeid. Nee, het is echt, alles is veranderd. Alles is anders. Just, alleen mijn handen zijn nog hetzelfde, denk ik. En zelfs dat, tijdens de zwangerschap, zwellen die dan zo, op. Mijn voeten zwellen dan ook op. En echt, een combinatie van wauw en ook zo totale verwildering van zo, wat is er aan de hand met mijn lichaam? Maar dan heb ik zo daar een YouTube-video van opgezocht, zoals dat gaat in deze tijd.
1: Ja.
2: Over hoe dat je goed moet voelen in je lichaam en dan... De oplossing is gewoon zo kleren die passen. En dat klinkt zo stom, maar dat is echt zo kleren die passen. En dan heb ik gewoon van een paar dingen gekocht in een maat groter of 2 maten groter, afhankelijk van welk kledingstuk dat is. En dan voel ik mij terug goed.
1: Ja.
2: Gewoon kleren die passen. En ook als ik kijk in de spiegel naar mijn lichaam, dat is veranderd.
1: Ja.
2: En ik heb ook eens grote borsten nu, dat heb ik ook al. Ik heb nog wel kleine borsten, wat ik ook prima vind. Ja. Maar ik vind ook eens leuk van ook eens grote borsten te hebben. En omdat ik borstvoeding geef. Ja. En zo. Ik zo, ah ja, dat is goed. Dan kan ik dat ook eens zien.
1: Het mooiste aan jezelf.
2: Ja, mijn grote borsten.
1: Ja. Geheimpje?
2: Oh ja, ja,
1: dit heb ik nog nooit eerder gedeeld.
2: Ja, misschien ook, dus misschien wel raar, maar ja, zoals dat is met geheimen. Maar ik heb vroeger in mijn jeugd een hele periode papier gegeten. Maar ja, dat is echt raar. Ik heb dat nooit verteld. Maar, dus ik had eens een keer snoeppapier ergens gezien.
1: Ja.
2: En dan dacht ik, ah, je kunt papier eten. En dan dat begon met zo gewoon zo van zo sommige zo papiertjes dat we zo kregen op school voor op de kleuren of zo. Ik denk, oh, oud was ik? Het zal 7, 8 jaar zijn geweest. En dan scheurde ik een hoekje af. En dan stak ik dat in mijn mond en dan at ik dat op. En dat smaakte nooit goed, maar ik dacht altijd van zo, je kunt papier eten. En, dus het moment dat dat werd opgemerkt was, ik had zo'n Peter Pan poster in mijn kamer. En elke dag had ik daar een stukje van op. Tot als mama zei, Sue, wat is dat nu met je poster? Dat is wel een heel happen. Ik zei, ja, ik heb daarvan gegeten. Maar voor mij was dat zo normaal. Ja, ik heb daarvan gegeten. Als mama, maar zoeken dat is helemaal niet om te eten. Maar het is toch snoeppapier? Dat is geen snoeppapier. Je moet daar niet van eten. En dan ben ik daarmee gestopt. Dus ik heb een hele periode gewoon zo.
1: En hoe oud waren je toen?
2: Ik was toen, oh ja, dan moet ik goed denken. Nee, ja, ik was klein. Dus ik was 6 jaar of zo. 6 jaar. Ik heb zo ook wel nog eens hondenbrokjes gegeten.
1: Frolix?
2: Ik weet niet of dat
1: die rondjes zo, dat heb ik ja, ook maar, eens gegeven.
2: Ja, dat ziet er goed uit, toch? Dat ziet er goed uit. Allee, toen toch. En dan was ik wel al, dan was ik geen 16 meer. Dan was ik wel al wat ouder. Dan was ik 16 of zo. En zo'n hondenbroek, zeg ik zo, ja, dat ziet er nu toch uit. Mijn vrienden waren thuis geen hond. Mijn vrienden waren thuis geen hond. Dat ziet er toch goed uit. En dan gegeten. En als je zo die reclame zegt, zo, ook voor katten eten, zo. Als je die reclame zegt op tv vroeger, zo, dat is zo, Sheba. Zo, dat ziet er toch keigoed uit.
1: Nee, dat vind ik
2: dat
1: niet.
2: Dat ziet er keigoed uit. Met zo'n peterselie tekstjes erop. En zo, oh, dat ziet er
1: zegt misschien wel al iets over je kookkunst, maar...
2: Ja, exact.

0: niet samen met hem, maar alleen. Ik moest nog van alles regelen daarvoor. Dus op een gegeven moment ben ik aan de telefoon met mijn broer. Van zo, ja, over het verhuizen van een zetel nog. En ik kreeg zo op. En ik was bij Nicolas. En Nicolas zo, waarover ging dat? Ik zeg zo, ja, ik moet deze zaterdag nog een zetel verhuizen. En die zo, oké. En ik kan daar... Ik ben uw vriend, hè. Ik kan daar ook bij helpen, hè. En ik zo, ah ja, dat was nog niet in mij opgekomen. Dat is nog niet in mij opgekomen van u daarover te vragen. Maar alleen maar, heb jij niks anders te doen? Die zegt zo, jij moet verhuizen. Jij bent mijn vriendin. Ik ga u helpen, hè.
1: Ja.
0: En ik zo, ah ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat was... En nu, achteraf, toen was dat echt een moment van besef van, ah ja, die gaan mij echt helpen.
1: Ja.
0: Ah ja, dat is normaal dat de vriend u helpt of zo.
1: Dat en van waar komt dat?
0: Ja, ik heb Osmama alles alleen zien doen. Osmama was alleen. Ja. Heel, het grootste deel van onze jeugd. Ik heb die alles alleen zien doen. Ons papa was er ook niet echt of zo. Dat is nu ietsje beter, die relatie tussen mij en mijn papa. Maar ik heb dat nooit gezien.
1: Nee.
0: Ik heb altijd gezien een vrouw die dat... Het onderste, uit de onderste, uit het onderste van de kant. Allee, gewoon echt diep geraafd om alles alleen te moeten doen. Ja. Dus ik dacht, ja, je moet alles alleen doen.
1: Ja.
0: En zo een compagnon in het leven die naast je staat en die, waar het vanzelfsprekend is dat, die is dat het is van, hoe gaan we dit samen aanpakken?
1: Ja.
0: Dat had ik nog nooit gezien.
1: Zijn er zo kleine dingetjes waar dat jij je aan kunt ergeren bij je man?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk zijn er dingen, ja, ja, waarin ik mij erger, en hij ook ongetwijfeld bij mij.
1: Dat ga ik ze even vragen.
0: Ja, ja. Ja, en Nicolas kan soms, die vergist zich heel rap en die verliest spullen. Maar het is allemaal nog binnen de perken, maar het is wel zo soms, dan zo, ah ja, ik ben dit kwijt. Ah ja, ik ben mijn sleutels kwijt. Ah ja, het bekje van de fiets is kwijt. Ah ja, de oortjes zijn kwijt. Ah ja, zo. Dus ook, ja, ja. En ik denk, let toch een beetje beter op je spullen.
1: Ja.
0: Terwijl, die doet dat natuurlijk helemaal niet expres. Dat is gewoon wie dat is. Of, ik heb gereserveerd bij dat restaurant. En dan zo blijkt, de verkeerde dag. Zo dat, zo dat.
1: Moest ik aan hem vragen, aan wat hij zich zou kunnen ergeren bij u? Wat zou dat zijn?
0: Ik heb zo'n ding dat zo, ik wil altijd dezelfde films en series zien. Van zo,
1: dezelfde?
0: Dezelfde. Ik word daar heel rustig van dingen.
1: Omdat je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, omdat ik weet wat er gaat gebeuren.
1: Serieus?
0: Ja, ja. Maar wij kijken nieuwe dingen, hè.
1: Ja.
0: We doen dat, hè. Maar ik ben veel kalmer als ik het al eens een keer heb gezien en nog eens opnieuw kan zien. En stelt hij zo voor. Allee, want wij kijken allebei heel graag films en een grote fan van film en serie. En altijd als die vraagt, dan gaan we kijken, dan zie ik altijd zo... Ja, 30 Rock zijn we nu terug opnieuw aan het zien. Of een film, zo Mad Max Fury Road. Dat is zo'n film dat ik keigraag zie. En dan zegt hij zo, lieveke, we hebben die 2 maanden geleden gezien. Oké, we zullen nog even wachten. Of zo Lord of the Rings, dat hebben wij ook al zien wij elk jaar. Maar dat ziet hij ook al graag.
1: Hey.
0: Maar ik denk dat hij dat soms wel ergerlijk vindt, dat ik zo... Want hij is echt een filmkenner ook. Die heeft keiveel films, keiveel dvd's ook en zo. En het is soms, zou ik graag zou willen dat ik misschien wat avontuurlijker ben.
1: Ja.
0: En niet zo nog eens Legally Blonde wil

0: Date Night. Tess op date met Soen Suki. Van liefde rookt de schoorsteen niet.
1: Wanneer wist je van jezelf eigenlijk van, ik ben eigenlijk wel grappig?
2: Goh, eigenlijk pas als ik al even met comedy bezig was.
1: Ja.
2: Want ik ben daarmee begonnen vanuit een puur enthousiasme. En niet, ik ben grappig, ik ga deze kunnen. Maar ik wist al wel, ik deed altijd wel vriendinnen lachen ook en zo. En vrienden lachen en zo. Ik kan ook heel veel verhalen vertellen en zo. Ik zorgde altijd wel voor een lach, maar ik had nooit van zo, ik kan hier iets mee doen. Dat had ik nooit. Pas toen ik begon met comedy, omdat ik woonde vlak bij de Joker en er stond dan zo open mic. Ik dacht, kom, het was juist gedaan met mijn lief. Ik zei, kom, we gaan eens mee, we doen daar eens mee.
1: Gewoon zo, onvoorbereid.
2: Onvoorbereid, ja. Ik had dan thuis 3 familieverhalen voorbereid. Zo'n familieverhalen die dat altijd leuk zijn om in gezelschap te vertellen, maar die niet per se comedy zijn, want er zaten geen jokes in. Die structuur was niet comedy of zo. Dat waren echt gewoon verhalen met een leuk einde. Maar een leuk einde van zo... Ha. En niet een leuk einde van zo...
1: Ja, ja.
2: Waar dat comedy moet zijn. Hè. Dat moet echt zo duidelijke punten hebben waar
1: en de Joker, daar kan iedereen op het podium? Of?
2: Ja. Ja, de Joker is echt open voor iedereen. De open mics, hè.
1: Okay.
2: De open mic avond, kan iedereen gaan. Ik kan iedereen dat aanraden.
1: En hoe was het dan die eerste keer?
2: Ah, dat was kei leuk.
1: En werd er keihard gelachen?
2: Nee, er werd niet keihard gelachen, maar de mensen waren wel geëntertained.
1: Ja.
2: Het was niet cringe. Het was niet van zo... Oh, want dat is echt een van de meest... Elke comedian maakt dat mee, vertelt een mop.
1: Ja.
2: En zo iets waar de lach moet komen en dan zo stilte... En dan zo doen alsof er niks gebeurd is en verder gaan.
1: Dat knaagt toch aan je zelfvertrouwen?
2: Ja, maar niet lang.
1: Oké, dat is goed.
2: Dat moet je ook echt leren.
1: Ja.
2: Want dat is een van de moeilijkste dingen van stand-up. Je moet dat echt leren. Maar dat is het soort pijnlijk waarvan dat je rijdt naar huis en dan moet je dat achterlaten.
1: Ja.
2: Je moet dat achterlaten. En het goede aan comedy is, als je echt daar je carrière van maakt, dan staat er de volgende dag al terug op podium. Want dat is heel frequent. Ja. Hey, als je een comedy carrière is ongeveer 4 keer spelen in de week of zo. Ja. De volgende dag staat er al terug. En dan moet je... Dus je kunt opnieuw proberen. Plus, jij moogt echt niet met laag zelfvertrouwen op podium gaan.
1: Ja.
2: Jij moet op podium gaan van zo... Ik ben grappig. En we gaan hier allemaal... We gaan keihard lachen. We gaan een keileuke... Dat moet je instelling zijn. Als je zo op podium kan van zo... Oh, ik vind eigenlijk mijn eigen niet grappig. En ik weet niet, het is al gedaan op voorhand. Dat is al gedaan op voorhand.
1: Ja.
2: Ik voelde die in de eerste avond. Ik voelde echt, deze is het. Ik voelde dat. En de mensen waren geëntertained. En er waren geen jokes. Er waren geen moppen. Er was, de structuur van stand-up zat daar nog niet in.
1: Nee.
2: Maar ik voelde wel van zo, oh, deze is wat ik wil doen.
1: Want hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Een comedian die een show maakt, is dat dan 's morgens aan uw broekje gaan zitten en humor uitschrijven? Of is dat meer in het dagelijks leven dat je denkt, oh, dat pak ik mee? En hoe gaat dat?
2: Ja, wel, eigenlijk een combinatie van wat je hebt gezegd. Dus mijn systeem is, dus in het dagelijks leven kom je van alles tegen.
1: Ja?
2: Dus in elke situatie dat u emotie geeft, dat is voor mij de definitie. Dus hey, kwaadheid, maar ook verdriet of blijdschap of verwarring. Ook altijd een hele goeie. Dat schrijf ik direct op. Je moet dat direct opschrijven, want anders is het weg. Ik schrijf dat op in mijn gsm. En dan, wanneer je een show gaat beginnen maken of nieuwe moppen gaat schrijven, dan zit je achter je bureau en je kijkt wat je hebt opgeschreven en je probeert in een soort flow state, is dat voor mij, probeert je dat uit te schrijven. En dan, en dat is het spannendste deel van, voor elke comedian die een nieuwe show moet schrijven, maar ik vind dat ook een heel leuk deel, is je try-out. Je komt op podium met volledig nieuw materiaal.
1: Ja.
2: Je weet het niet, je weet niks.
1: Ja.
2: Je hebt wel een gevoel bij sommige dingen, van zo, oh, deze gaat knallen.
1: Ja.
2: En soms zit er dan gelijk, soms zit er ongelijk.
1: Ja.
2: En soms zit er stukken waarvan je, oh, ik weet het toch niet, die dat dan ineens keigoed werken. En dan, je neemt dat altijd op, de audio, je neemt dat altijd op. En dan, je doet je stukken. Dus je doet wat je hebt opgeschreven. Je probeert dat zo goed mogelijk te spelen. Je begint eerst met een paar moppen, waarvan je oudere moppen, waarvan je weet dat ze werken.
1: Ja.
2: Dat is wat een truc. Zo voor het publiek zo op te warmen. Zo.
1: Ja.
2: En dat je zo... Je moet een beetje vertrouwen in... Je moet ze vertrouwen inboezemen van zo... Ik weet waar ik mee bezig ben.
1: Ja.
2: Ik ben grappig. Mop, mop, mop, mop, mop. Die lachen.
1: Ja.
2: Ah ja, die weet waar ze mee bezig is. En dus niet twijfelend beginnen. Want en dan begin je met dat nieuw materiaal erin te lepelen. Als je het voelt zakken, rappen wat impro ertussen, dus met de mensen babbelen en zo wat mopjes maken, of oud materiaal terug erbij halen voor de sfeer terug omhoog te krijgen. Ja. Dus dat is heel de tijd zo, een soort van, dat golft.
1: Ja.
2: En dan, in het beste geval gaat het dan zo, hè? Of zo.
1: Ja.
2: Maar op het einde je crescendo, hè? Dat is altijd bij comedy. En dan ga je naar huis, je luistert naar je opname. Ook na het optreden direct opschrijven waar het er heeft gewerkt. Direct ook uw improvisaties van het podium erbij schrijven. Want heel vaak, dingen die daar op tekst staan, als je die op podium brengt, dan komen daar keiveel dingen bij. Ik heb dat toch. Iedereen is daar een beetje anders in. Maar in mijn persoonlijkheid is het zo, soms schrijf ik 3 woorden op, ik kom op podium en ik weet direct wat ik moet zeggen.
1: Ja.
2: En er komen van alle verhalen op dat podium, komt dat er gewoon bij en ik vertel dat allemaal dan. En ik doe extra moppetjes en iemand zegt misschien iets en ik ga daarop in. En dat kan ik allemaal gebruiken. En zo, langzaam maar zeker...
1: Bouwen een show.
2: Dus schrijven, spelen, schrijven, spelen, schrijven, spelen, schrijven, spelen. Bouwen een show.

0: Best op date met Soen Suki. Het voorspel.
1: Wat is voor u een perfecte date?
2: Samen gaan eten. Samen, oh ja, te voet naar het restaurant.
1: Ah, oké. Okay.
2: Samen gaan eten, omdat je dan... Oh, je kunt, als je wandelt, hè, kun je zo goed babbelen. Omdat... Dat is ergens zo... Als je beweegt, voor mij toch, dan... Ja, komen er meer gedachten of zo. Kan ik soms helderder nadenken dan als ik stil zit.
1: Ja.
2: En dan, als is echt ideaal, dan een laatavondfilm in de cinema.
1: Ah, ja.
2: We gaan heel graag naar de cinema. Zo'n laatavondfilm, oh, zalig. En dan daar zo nog een dessertje, een popcornje eten of zo. En dan ook te voet naar huis om de film te bespreken. Dat vind ik zalig. Dat is eigenlijk onze ideale date.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Wat maakt iemand fysiek aantrekkelijk voor u?
2: Een zachte uitstraling. Ik val ook op brillen.
1: Ah ja?
2: Ja, ja.
1: En speciale monturen dan? Of
2: nee, gewoon een goede bril. Dat is zo raar. Dus een zachte uitstraling en een bril. Dat vind ik goed.
1: Wanneer voel jij je op in topsexy?
2: Als ik iets heel concreet... Ik hou echt van korte rokjes. Eigenlijk al heel mijn leven. En zo nu dacht ik onlangs van zo... Maar waarom... Ik deed dat zo niet meer aan.
1: Ja?
2: Zo, waarom eigenlijk? Ik voel me daar keigoed in.
1: Ja.
2: In korte rokjes. En dat is niet... Ja, dat heeft gewoon... Ik weet niet waarom dat het dan is, maar ik voel me daar goed in.
1: Ja.
2: Dat voelt goed. Ik voel mij minder goed bij zo... decolleté bijvoorbeeld.
1: Ja?
2: Dan voel ik mij minder goed, terwijl dat er ook heel mooi kan uitzien. Maar dat doet het zo niet voor
1: Zeker
2: mij.
1: Zeker nu.
2: Zeker nu, inderdaad, met mijn grote borst.

0: Date night. Bes op date met Soen Suki. De slaapkamer.
1: Is dat een romantische plek?
2: Op dit moment niet.
1: Staat wiegsje er nog?
2: Het wiegsje staat. De co-sleeper staat er. Ja. Het grotere wiegsje waar hij dan binnenkort ingaat. Ja. Het bedje, het babybedje, staat er ook. Er staat een pampertafel.
1: Ja, ja.
2: Zo, het is echt even babyland. Zo, ken je het? Zo, er ligt zo'n groot borstvoedingskussen. Ligt daar zo. Dat is niet heel sexy. Nee. Of niet heel, het is geen boudoir op het moment.
1: En dat is nog veel wakker worden. Dat is nog,
2: ja, inderdaad.
1: En voeding geven. En
2: voilà. Dus het is echt even nu een praktische slaapkamer. Zo.
1: Ja.
2: Ook zo, ja, dat is echt, als je kinderen krijgt, ook zo, het eerste wat er overschiet is zo, die was op tijd wegkrijgen en zo. Ja. Dus er liggen ook veel kleren en zo. Het is echt, het is, wel, mijn handen jeuken om daar eens goed aan te pakken en dat allemaal eens op te ruimen. Maar het is op dit moment praktisch.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus geen romantische plek.
2: Nee, helaas. Nee.
1: Babyland, ja. Zoals je het schoon omschreef, ja. Zeg, hoe zit dat met intimiteit?
2: Ja.
1: 4 maanden bevallen, is daar ruimte voor?
2: Er is ruimte voor intimiteit, maar nog weinig.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben het er al wel over gehad. En er is ruimte voor zachte intimiteit, ik zal het zo zeggen. Dat is nog niet het seksleven dat we hadden een jaar geleden of zo.
1: Nee.
2: Pakweg. Ik vind zo intimiteit gaat ook over een soort lichamelijkheid van ruimte om elkaar te knuffelen en aan te raken. En dat is er wel al.
1: Ja.
2: Want er is een periode, zwangerschap, zeker die laatste periode, zeker als je pas bevallen bent, daar is gewoon geen ruimte voor. Want je moet ofwel herstellen, ofwel een baby in je lichaam. Je wordt heel tijd aangeraakt ook door die baby. En dat is enerzijds zalig, maar anderzijds zijn ze zo uit aangeraakt. Denk je echt van zo, niemand anders moet mij nog aanraken, want ik zit hier al heel de dag huid op huid eigenlijk. En nu komt er wel stilletjes terug ruimte voor. En we hebben er ook meer aandacht voor dan de eerste keer of zo.
1: Ja.
2: Ik heb het gevoel dat nu sneller gaat. Dat we sneller terug naar elkaar toe groeien op dat vlak.

0: Date Night. Tess op date met Soen Suki. Ja of nee?
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, maar ik vond dat niet leuk. Ik vond dat echt niet plezant. Dat was een van mijn eerste vriendjes. In zo'n zwembadkottetje. Oh, ik vond dat echt niet plezant. Maar ik wou dat doen op dat moment. Ja. Hè? Ik dacht, oké, we zullen dat eens proberen.
1: Dat is nu heel raar. Jij vertelt seks in een zwembadkotje. En ja. Ik kan alleen maar denken over die vieze, natte maar vloer.
2: Exact,
1: zo. Oh.
2: Exact. Er is geen comfort. Er is geen... Het is ook zo... Ja, er is... Ik vond dat echt niks. Ik vond dat maar niks. Blij dat we het hebben geprobeerd. Ik heb daarna ook gezegd, ik vond maar niks.
1: Ik heb ooit getwijfeld aan mijn geaardheid.
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Ja. Ja.
1: En was dat, heeft dat lang geduurd? Heb je geëxperimenteerd?
2: Nee, dat niet. Nee, nee.
1: En waarom twijfelde? Met al die posters van de Spice Girls.
2: Inderdaad. Nee, omdat ik nog altijd geen vriendje had.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan zei een vriendin dat tegen mij van zo... Bent jij lesbisch?
1: Ah.
2: En dan dacht ik... Ben ik lesbisch? Ja. En dan... En niet dus.
1: Nee.
2: Maar ik heb er wel aan getwijfeld.
1: Ja, doordat iemand het eigenlijk...
2: Iemand zei dat tegen mij. Van, ja. Maar ik was gewoon... Ik was altijd geïnteresseerd in de mannen, maar... Ja. Dat was, dus, ze waren niet per se geïnteresseerd in mij. Of misschien wel, maar ik heb er gewoon nooit iets van gezegd.
1: Tijdens de seks denk ik wel al eens aan een goede joke die ik zou kunnen maken op het podium.
2: Nee.
1: Ik ben ooit te lang in een relatie gebleven.
2: Ja. Wanneer je al voelde eigenlijk... Oei, dat zit niet goed. En dat zit niet goed. En ik heb één keer een relatie gehad. Ik kon daar niet mee praten met die gast. Ik kon daar niet mee praten. En weet je wat ik dan dacht? Ja, ik zal dan maar gewoon niet praten, hè.
3: Wat?
1: Dus dat was stil.
2: Dat was gewoon zo... Wij deden samen dinges. En we gingen ook samen veel uit en zo. Ja? En als die vrienden erbij waren, maar die was ook altijd bij zijn vrienden. We waren altijd samen met die vrienden ook.
1: Ja.
2: En dan was dat wel gezellig. Zo. Ja. Maar dan, als wij alleen waren... Ja, we babbelden wel een beetje, maar ik ken het zo'n echt goed gesprek waar je zo dieper kunt gaan, waar je eigenlijk wat ik van een partner wel verwacht. Ja. Dat ging niet. Die had daar nooit iets op te zeggen. Ik stelde dan zo vragen en zo altijd zo ja of nee. En dat was het dan.
1: En hoe lang heeft dat geduurd?
2: Die relatie maar 4 maanden. Maar ik had dat eigenlijk al na 2 weken. Ja. Want ik dacht na die 2 weken, ja, ik zal met andere mensen babbelen. Wat?
1: Pyjama?
2: Nee.
1: Wil jij met mij nog naar het hoogtepunt?
2: Ja, graag.
0: Date Night. Tess op date met Sue en Suki.

0: Late Night. This update met Soen Suki.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
3: Wonend samen met Nicolas en onze twee zoons. In Antwerpen nog steeds. In de stad. Ik zie ons niet naar, naar buiten de stad verhuizen. Ja? Ik zie mezelf als de auteur van meerdere boeken.
2: Oké. Okay.
3: En ik hoop dat ik dan een film aan het maken ben. Scenariofase of draaifase of een film aan het maken ben. En dat ik ook stand-up optredens, comedy optredens aan het doen ben.
2: Oké.
3: Okay. Zo zie ik het.
2: Getrouwd tegen dan?
3: Wel, ja.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is?
3: Heel eenvoudig. Blijven moeite doen om elkaar te begrijpen. Ja. Want ultiem begrip kan niet. Soms begrijpen we onszelf al niet. Maar blijven moeite doen daarvoor, dat is voor mij liefde.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Vandaar die 10 op 10, hè?
3: Ja, inderdaad.
2: Goed. Leuk. Ja. Tof een bal, want ik heb ook wel goed gelachen.
3: Ja.
2: Want het was heel gezellig. Ja, ik heb u heel anders leren kennen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, merci ook om de ruimte daarvoor te geven. Ik vond het kei tof.
2: Het was ook heel gezellig.
3: Ja, ja.
2: Toffe madame.
3: Ja, merci. Allee,
2: merci.
0: Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be of in je favoriete podcast-app.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond de graad of 35.